0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

God Radio staat aan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Glory. Glory.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm.
10: What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
12: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
11: Herstelteam.nl.
13: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
14: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
15: Holy, holy, holy, you Lord.
16: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
7: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
8: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
7: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik denk dat vandaag een hele bijzondere dag is, want dit is namelijk de laatste les van fase 1 van de serie One Basics. We hebben dan inmiddels 32 lessen behandeld om het fundament te leggen. En dan gaan we beginnen met fase 2, wat ook 32 lessen zullen zijn. En ik hoop echt dat je erdoor bemoedigd bent, opgebouwd bent, gezegend bent. Dat je nieuwe dingen hebt mogen ontdekken, dat je nieuwe handvatten hebt gekregen, dingen beter bent begrijpen, meer inzicht hebt gekregen. Dat heeft geleid tot bekering of tot dopen, of tot dat je de doop en Heilige Geest hebt ontvangen, of dat je bent gaan wandelen in genezing, of dat je op de juiste manier met je financiën om bent gegaan. Wat het ook is, maar dat je er iets aan hebt gehad. En als je iets hebt gehad aan de studies, als je iets hebt gehad aan deze lessen, weet je, wil je me dan een plezier doen? Kun je onze getuigenis schrijven? Gewoon via de website Van joh, weet je, de Serie One Basics heeft dit met mij gedaan. Of de Serie One Basics heeft dat met mij gedaan. Of weet je, dit is er gebeurd na die les. Of dit is er gebeurd na die les. Of ga zo maar door. Als jij een getuigenis hebt of een bemoediging hebt of wat dan ook. Want dat zegent ons ook weer. Kijk, wij hoeven van mensen geen schouderklopjes te krijgen. We hoeven van mensen ook geen bevestiging te krijgen. Die krijgen we gewoon van de Heer. Maar het is wel leuk om af en toe even te horen van... Oh man, die les heeft me zo gezegend. Of dit heeft zoveel met mij gedaan. En dan weet je toch wel gewoon van... dat is wel de reden waarom ik het doe. Dus daar zou je me mee zegenen. Daar kun je me mee helpen. Om gewoon je getuigenissen te delen. En daar kunnen we ook andere mensen weer mee zegenen. Om te laten zien dat de God die we dienen een levende God is. En een goede God is. Amen. Mocht je ook naar aanleiding van deze lessen zoiets hebben van... joh, weet je, dit is zo geweldig. Dit moeten meer mensen weten. Nou ja, deel het vooral natuurlijk. Maar daarnaast, weet je, kun je ook zelf deze lessen gaan geven als je de serie hebt gedaan. Als je les fase 1 hebt gedaan, kun je fase 1 gaan geven. En als je fase 2 hebt gedaan, kun je fase 2 gaan geven. De mensen krijgen ook gewoon een diploma, een oorkonde. En dat is allemaal helemaal officieel en zo. Maar dan kun je dus gewoon een groepje gaan vormen thuis. Zeg maar, als je daar meer over wil weten, moet je even naar de website gaan, even contact opnemen. Je kunt even kijken op onebasics.com. Daar staat alles over de One Basics. En dan kun je ook gewoon even contact maken met de juiste mensen die je dan verder kunnen helpen om je op weg te helpen om dan eventueel zo'n groepje te starten. Je kunt de Bijbelstudiegidsen ook gratis krijgen en gewoon zelf zo'n groepje starten zonder onze inmenging. Dat mag ook, zolang die lessen maar gegeven worden. Amen. Dus dat is wat we willen. Alright, now without further ado gaan we dus naar de laatste les van deze serie. Les 32, profeten en profetie. En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zoals altijd eerst even onze Vader bedanken. Vader, dank u wel weer voor wie u bent, voor uw liefde, genade, voor uw woord en waarheid. En dank u wel dat u ons alles gegeven heeft in Christus Jezus. En dat we dat mogen gaan leren ontdekken en dat we dat mogen gaan leren uitwandelen. Ondertussen zijn we goed genoeg. Houdt u van ons en zijn we uw geliefde kinderen. En wat een heerlijke zegen, wat een heerlijke wetenschap is dat. We houden zoveel van u, Vader, en willen u eren, loven en prijzen voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. En Heilige Geest, dank u wel dat u de woorden bekrachtigt die ik vandaag zal spreken in de harten van de mensen die het horen. U bent een goede God. En we loven en prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen. All right. Nou, we gaan het dus hebben over profeten en profetie. Nou, ik had in de vorige les natuurlijk al gehad over de vijfvoudige bediening. En profeet is één van de gaven van die vijfvoudige bediening, welke het lichaam van Christus hoort te dienen en toe te rusten. En ik dacht, laten we eens beginnen met kijken naar wat een profeet is. En wat is nou een profeet? Nou, een profeet, dat is iemand die namens God spreekt. En in het Oude Testament kun je veel lezen over hoe een profeet zeg maar de wil van God bekend maakte aan de mensen. En hoe hij hen terugriep tot God. Dus hij sprak namens God tot de mensen. En de reden was omdat niemand op dat moment met God kon spreken. Dat was altijd door middelaars. En middelaars sprak altijd tussen God en de mens. Hij middelde tussen God en de mens. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar die profeet, die riep mensen terug tot God. Maakte de wil van God bekend aan hen in het Oude Testament. En ook kondigde hij het oordeel aan vanwege de slechte dingen die de mensen deden. En hij riep hen dan altijd op tot bekering. En dat kun je bijvoorbeeld lezen bij de profeet Jeremia. In Jeremia 18 vers 11 staat: nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda. Dit is God die spreekt tegen Jeremia. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heere: zie, ik bereid onheil tegen u en bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg, en maak uw wegen en uw daden goed. Je kunt ook zien bij de profeet Ezechiël. In Ezechiël 18 vers 30 staat geschreven: daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee je overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Nou, de profeet die riep het volk dus steeds weer op om zich te bekeren van hun slechte wegen, zodat zij weer onder het verbond met God zouden wandelen en hij hen kon zegenen. En dat is gewoon natuurlijk geweldig, want wat je daarin kunt zien is dat Gods hart altijd is geweest dat wij hem gingen geloven en dat wij hem gingen gehoorzamen, zodat hij kon gaan doen wat hij eigenlijk al vanaf het begin van de hele schepping wil doen. En dat is onze vader zijn en ons zeer rijkelijk zegenen. He, bekeer je, weet je, keer terug. Weet je, werp al je overtredingen van je af. Weet je, doe al je ongerechtigheden weg. Weet je, kom thuis. Weet je, bekeer je en leef. Maak jezelf een nieuw hart, een nieuwe geest. Weet je, gewoon alleen maar liefde, liefde, liefde. God roept zijn kinderen gewoon. Nou, je kunt ook lezen dat de profeten die onder het oude verbond werden geroepen door God een bepaalde tijd in de toekomst deden voorzeggen. Zo voorzegden zij bijvoorbeeld door de eeuwen heen de komst van de Messias. En dat is een hele belangrijke, omdat we dat kunnen gebruiken om aan te tonen dat Christus de Messias is. Kunnen we dat vandaag gebruiken? Het is opgeschreven voor ons. Nou, de meeste profetieën over de Messias kwamen overigens bij de profeet Jesaja vandaan. En een van de belangrijkste profetieën die we daarin kunnen kennen, of de meest bekende profetie zou ik eigenlijk moeten zeggen, die vandaag zelfs nog door de Joden wordt vermeden, omdat het gewoon onmiskenbaar koning Jezus beschrijft, die pas 630 jaar later werd geboren en deze hele profetie vervulde als het ware. Of om en nabij de 600, zoveel jaar in ieder geval. Dat kunnen we lezen in Jesaja 53. Laten we die er gewoon eens even bij pakken. Omdat het gewoon onmiskenbaar, dat is gewoon zo'n krachtige profetie die onmiskenbaar aantoont, nu, vandaag de dag, als je terugkijkt, dat dit gaat over onze Messias. Dat het gaat over koning Jezus, over de verlosser die komen zou. Ja, dus ik pak heel eventjes Jesaja 53 erbij. En ja, het is gewoon fantastisch. Wat daar staat is gewoon loopzuiver en zo scherp. Ik ga hem even lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Oké, want hij gaat nog veel verder en nog veel verder. Ik bedoel, als je hem helemaal zou lezen, dan zou je gewoon alles ontdekken wat daar gaande zeg maar in staat. Even kijken hoor. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, als ik daar blijf hangen, kan ik daar alleen al over prediken. Maar dat is niet de bedoeling. Dit gaat gewoon even over de profetie die hier gegeven wordt. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Poef. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oh, jongen, als ik alleen deze teksten lees, dan gebeurt er van alles in mijn spirit gewoon. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat kunnen we niet bevatten dit jongens. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardigen.

hoort over de knecht van de Heer die de zonde gedragen heeft. En gewoon, het is gewoon, Jesaja is gewoon prachtig, gewoon een mini-Bijbel. Ook 66 hoofdstukken, halleluja. Maar, lieve mensen, alles wat hier geschreven staat, alles wat hier geprofeteerd is door de profeet Jesaja, is volbracht zoals het is voorzegd door koning Jezus. Koning Jezus, Yeshua HaMashiach, heeft dit volbracht en heeft dit gedaan. Jezus die vervulde in totaal maar liefst 128 profetieën uit het Oude Testament. Nou, ik kan je vertellen, de kans dat maar één profetie uit de schriften door een mens zou worden vervuld is al heel erg klein. Laat staan 128 en dan achter elkaar in 3 jaar tijd. En de voor en daarna. Gewoon zelfs zijn geboorte, alles. Die hebt hij allemaal vervuld. Hij is gewoon, ja, come on man. Het is gewoon onmiskenbaar. Het is onmiskenbaar door de profetieën die gegeven zijn aangaande Christus, dat hij de koning en de Messias is. Halleluja. Amen. Dus maar hier zie je dus gewoon wat er voorzegd was en wat een profetie dan uiteindelijk tot stand kan brengen. En wat daar ook, zeg maar, mee vervuld is uiteindelijk. Dat we kunnen zien van, nou, dit is echt van de Heer, weet je, dit is echt van God. Maar goed, de kenmerken van profetie in het Oude Testament naast de profetie over Jezus waren wel vooral profetieën van waarschuwingen en aankondigingen van gebeurtenissen zoals oordeel, zoals straf, zoals oproep tot bekering. En er werd dan ook richting gegeven aan het volk en ga zo maar door. Nou, de mensen konden zich onder het Oude Verbond niet zomaar rechtstreeks tot God wenden. Nee, dat benoemde ik net ook al even, maar het ging altijd via een middelaar. Het ging altijd via een middelaar, via een profeet. De reden was dat de mensen gewoon niet in staat waren om in de aanwezigheid van God te komen vanwege hun zonde natuur. Dus dat was scheiding tussen God en de mens. Dat wilde God niet, daar kan ik ook heel veel over spreken, maar hij bleef wel bij ze. In een pilaar van vuur, in een wolk overdag, een pilaar van vuur bij nacht. Hij bleef in de ark van het verbond, in de heilige der heiligen, in de tabernakel. Weet je, hij bleef wel bij de mensen, maar niet iedereen kon daar komen. En er waren speciaal mensen voor aangewezen met allemaal instructies en alles en zo. En ze moeten met bloed komen en dit en dat en allemaal verordeningen en bepalingen en wetten en regels en ga zo maar door. Want niemand kon gewoon rechtstreeks tot God wenden en met hem praten vanwege die zonde natuur. En nu in Christus Jezus is dat natuurlijk een heel ander verhaal geworden, maar toen was dat niet zo. En dus het Joodse volk, de Israëlieten, die wisten dat. In 1 Samuel 7 vers 8 kunnen we bijvoorbeeld lezen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel was een profeet. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou, we hadden ook gewoon zelf tegen God kunnen zeggen van, Heere God, laat dat niet na om ons te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar nee, ze deden dat altijd via een middelaar. Het ging altijd via een profeet of een middelaar. Nou, de profeet in het Oude Testament werd daarom dus ook wel eens vaak de mond van God genoemd, omdat hij namens God, specifiek namens God, tot het volk sprak. Maar er zijn ook ongelooflijk veel valse profeten. En opnieuw, ik zeg niks om te oordelen op dat soort dingen, maar ik haal gewoon even feiten aan, want het is gewoon zoals het is. En de Bijbel is er ook gewoon heel erg duidelijk over. Die valse profeten die beweren namens God te spreken, maar ze spreken gewoon ten behoeve van hun eigen agenda of die van hun organisatie. En ik bedoel, ze zijn de hele dag over iedereen maar aan het profeteren. En ze profiteren van alles, weet je. En ja, of ze spreken vanuit hun ziel, of ze spreken vanuit hun vlees, of het is een geest van waarzeggerij, of het is winstbejag. Weet je, en zit er gewoon helemaal niets van God bij. Weet je, dat was in het Oude Testament was dat al zo. Onder het Oude Verbond was het al zo. Maar in de moderne kerk vandaag is dat ook gewoon zo. Gebeurt dat ook? Er gebeurt gewoon heel veel dat er gewoon heel veel mensen zichzelf profeet noemen en gewoon niet die zalving hebben gekregen of die gave hebben gekregen als profeet. Weet je, er zijn landen waarin mensen gewoon, ja, ze weten je pincode, ze weten je e-mail, ze weten je telefoonnummer. Ja, waarom zou een profeet mijn e-mail, pincode en telefoonnummer moeten weten? Wat bewijst dan dat hij een profeet is? Dat is meer een geest van waarzeggerij. Ja, komt uit een hele andere bron. Weet je, dus ik zou niet zomaar helemaal onder de indruk raken van iemand die bij wijze van spreken zeg maar mijn e-mail leest, om het maar zo te zeggen. Dat zegt mij helemaal niks. Een profeet die komt met het woord van God, die komt in waarheid en het klikt en bevestigt in mijn hart en gaat zo maar door. En zo niet, dan schuif ik het gelijk aan de kant. Hoef over mij niet te profiteren. Ja, ik profiteer dit. Jij hoeft over mij niet te profiteren. Halleluja. Maar moet je kijken wat God erover zegt, want het is best wel serieus. In Jeremia 14 vers 14 tot en met 15, daar staat, de Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Wauw.
Dat zijn rake woorden.

0: jongens. Dat is geen geintje hier zo. God weet het precies. Ik ga het gewoon nog een keer lezen. Het is gewoon zo powerful wat hier staat. Die profeten profeteren vals in mijn naam. Er zijn mensen die zichzelf profeet noemen en vals profeteren in de naam van God. Om maar erkenning en herkenning te krijgen en wat dan ook. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb ze geen opdracht gegeven en ik heb niet tot ze gesproken. Come on man, dit is echt serious. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Het is gewoon vanuit hun vlees, vanuit hun ziel. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam. Hoewel ik hen niet heb gezonden en zij toch zeggen. Dit was in dit geval wat er gezegd werd. Maar het kunnen dus een legio en andere voorbeelden en een onderwerp zijn. En zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Man, dat is geen geintje. Dat is geen geintje. Weet je, als jij oordeel en strafgericht en dat soort dingen allemaal profeteert over iemand. En wees dan maar helemaal 100% zeker dat het van de Heere was. Want komt het terug in je eigen gezicht. Maar goed, we moeten dus waakzaam zijn als we zeggen te spreken namens God. En wanneer mensen profeteren over ons, moeten wij dat ook altijd toetsen aan het woord van God. Dat is echt een advies wat ik je mee wil geven. Neem niet elke profetie aan. Neem niet elk woord aan. Toets het aan het woord van God. Kijk van, hey, weet je, en klikt het in jouw hart? Weet je, zit er iets van herkenning in? Want God spreekt namelijk ook gewoon tegen jou. Niet alleen tegen de profeet. We hebben geen profeet meer nodig dat God alleen nog maar namens een profeet kan spreken. Nu is het gewoon een heel ander verhaal. Ja, dus hij kan nu tot al zijn kinderen spreken. Weet je, neem gewoon niet alles klakkeloos aan. En dan met name die negatieve profetieën, die oordeel, straf of dat soort zaken verkondigen. Want daar kun je gewoon grote vraagtekens bij zetten. Jezus heeft namelijk alles volbracht. Hij heeft alles gedragen door zijn dood en zijn opstanding. En daarom zijn we nu een nieuwe mens geworden. En wij zijn een nieuwe schepping geworden. En wij zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En hij kan nu spreken door al zijn kinderen. God kan nu tot al zijn kinderen spreken. En al zijn kinderen kunnen tot God spreken. Dus we hebben geen profeet meer nodig die dan namens God met mij praat. Omdat ik niet zelf met God kan praten. Of dat God niet zelf tegen mij kan praten. Een profeet kan ons wel richting geven. Kan ons bemoedigen. Een profeet kan ons vermanen in de liefde. Ik kom zo meteen wel op dat woordje vermanen. Maar weet je, toets het gewoon aan het woord van God. Neem niet alles klakkeloos aan. Ga niet je hele leven bouwen op een profetie die je hebt gekregen. Weet je, als het van de Heer is, komt het gewoon tot stand. Weet je, en ga het niet proberen om je eigen profetie te gaan vervullen ook. Als mensen je een profetie geven, je gaat naar Afrika, dit, dat, zo. En dat je dan zelf gaat proberen om die profetie te vervullen. Nee, weet je, doe dat gewoon niet. Ontvang het gewoon, weet je, denk erover na, bid erover, toets het aan het woord van God. Beproef het, ga met de Heer erover in gesprek. En als het echt iets is wat gewoon klikt en wat de richting geeft, of wat dan ook, waar je wat mee moet doen, dan zul je dat vanzelf merken. Maar als je er geen vrede over hebt, in de vuilnisbak ermee. Anyway, ik zeg dat in liefde. Niet om aanstoot te geven. Ik wil jullie gewoon behoeden. Amen. Nou, God die kan dus nu gewoon door al zijn kinderen heen spreken. Hij kan tot al zijn kinderen spreken. Door al zijn kinderen spreken. En dat was ook geprofeteerd door de profeet Joël. In Joël 2 vers 28 en 29 kunnen we dat lezen. En dat zou gaan gebeuren. En Petrus die herhaalt die exacte woorden die Joël geprofeteerd had. In Handelingen 2 vers 17 en 18. Want daar was de Heilige Geest uitgestort. En ze begonnen te spreken in andere talen. En tongen van vuur hadden ze gekregen. En de vrijmoedigheid en al die dingen meer. En iedereen was in de war. En wat gebeurde daar? Ze waren verward, et cetera. En Petrus is daar gewoon aan het neerzetten wat er is gebeurd. Hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Weet je, en dat deed hij door de zalving van de Heilige Geest. En dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Oké, dus, excuus. Dus Petrus zegt, wat geprofeteerd is door Joël. Die dat geprofeteerd had, die profetie was er. Dat in die laatste dagen de geest zal uitgestort zijn op alle vlees. En dat zonen en dochters zullen profeteren. En dat dienaren en dienaressen zullen gaan profeteren. Zie je dus, dat betekent dus dat wij nu bekwaam zijn gemaakt door God om via de Heilige Geest profetieën uit te spreken over anderen. Maar wat hier een kanttekening is en een hele belangrijke kanttekening is iedereen dan een profeet? Als iedereen kan profeteren. Nee, niet iedereen is een profeet. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En hier kan hier dus ook in functioneren. In 1 Korinthe 14 vers 31 staat, want u allen, de een na de ander, kunt profiteren op dat allen leren en allen bemoedigd worden. Dus iedereen, de een en de ander, kan profiteren. En het doel is dat we allemaal leren en allemaal bemoedigd worden. Dus het woord zegt, we kunnen allemaal profiteren. Doe dat ook vooral, maar dat maakt jou nog geen profeet. En dat is wat veel mensen denken. Omdat ze een keer hebben kunnen profiteren, of dat ze soms een woord krijgen van mensen, dat ze dan gelijk een profeet zijn. Nee, dat is niet zo. Je bent een profeet als God jou daartoe geroepen heeft en je dus de gave van profeet hebt. Deze wordt slechts aan sommigen toebedeeld. Dat hebben we natuurlijk ook al behandeld in de vorige les. Maar in Efeze 4 vers 11 staat dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeet, dan weer anderen als evangelist en nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen. Die gave die wordt gegeven om het hele lichaam tot volwassenheid te brengen. Hij heeft de taak gekregen om in de gemeente leiding en richting te geven. Dus als iemand vandaag de dag de gave van profeet ontvangt, dat is het om de gemeente, om het lichaam toe te rusten en om de gelovigen te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Hij profeteert niet onheil, oordeel en straf. Dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus, halleluja. Ik neem nog even snel een slokje water. Nee, dus dit is gewoon belangrijk. Dus we kunnen allemaal profeteren, maar we zijn niet allemaal profeet. En jij zult vanzelf ontdekken en weten en begrijpen en bevestigd krijgen wanneer jij de gave van profeet hebt gekregen met een bepaalde taak voor het lichaam. Maar de profeet van vandaag de dag, nogmaals, is om het lichaam toe te rusten, te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Geen onheil, oordeel en straf te profeteren, want dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus. Hij heeft dat allemaal betaald en volbracht. Maar het kan gebeuren dat een gemeente zich dient te bekeren of een andere richting dient in te gaan, wil het niet verzuipen. En dus dan spreekt hij gewoon, dan profeteert hij gewoon tot die gemeente namens God, die richting of die vermaning. Dus de profeten hebben het even over gehad, maar wat is profetie? Profetie, het Griekse woord voor profetie is profeteo. En in het Engels, als je het opzoekt in de Strong's Concordantie, dan is dat to foretell events. Het is divine. Speaking under inspiration. Dus onder de inspiratie van de Heilige Geest. Exercise the prophetic office. Prophecy. Dus to foretell events. Het is divine. En het is speaking under inspiration. Nou, een nieuw testamentische profetie is compleet anders dan die uit het Oude Testament. Belangrijk om te weten. Een hedendaagse profetie kan een nieuw seizoen aankondigen. Het kan een nieuwe frisse wind aankondigen. Het kan je bemoedigen, het kan je opbouwen, het kan je onderwijzen aangaande de dingen van de Heer. En het kan je voorzeggen dat God je aan het voorbereiden is om een werk voor hem te doen en zaken van gelijke strekking. Het kan dingen aan je openbaren vanuit je verleden, je heden en je toekomst. Maar wat het ook is, het is altijd, let op wat ik zeg, het is altijd bemoedigend en opbouwend. We konden het net al lezen in 1 Korinthe 14 vers 31. Want u kunt allen de een naar de ander profiteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Zodat we bemoedigd worden. Niet dat we ons veroordeeld voelen, afgewezen voelen. Niet goed genoeg voelen. Dat is niet waarom het is. Nee, dat we kunnen leren en bemoedigd kunnen worden. 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Dit is de tekst waar ik naartoe wilde gaan. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, spreekt in tongen. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Gemeente is het lichaam van Christus. Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Nou, opbouwen begrijpen we, dat is positief. Troosten begrijpen we ook, is ook positief. Maar vermaning, daar hebben we vaak een heel ander beeld bij. Als je het hebt over vermanen. Ja, ik ben vermaand, of hij gaat me vermanen, of hij is aan het vermanen, of ik zal jou vermanen. Dan denken wij aan iets negatiefs, dan denken wij aan straf, dan denken wij aan oordeel of wat dan ook. Vermanen, ik word op mijn vingers getikt, ik krijg op mijn donder. Maar opbouwen, vermanen en troosten is allemaal positief in deze context. Want vermaning in deze tekst is niet dat je op je kop krijgt, dat je straf krijgt of een zware terechtwijzing krijgt. Nee, vermaning in deze tekst betekent comfort. Het woord ook in de Strong Concordantie G3870 is paraklesis. En paraklesis is imploration, hortation, solace. Dat is comfort, is troost. Comfort, consolation, exhortation en entreaty. Nou, vier belangrijkste woorden die ik eruit haal. Imploration. Dit is om je te bemoedigen, om je aan te sporen, zeg maar. Solace is om je te vertroosten. comfort is om je te bemoedigen en cancellation, weet je, om je gerust te stellen. Dat is die vermaning. Dus het is niks negatiefs wat ik hieruit haal. Ik haal alleen maar positieve dingen hieruit. Het is in liefde iemand erop wijzen dat er een betere weg is dan dat die er nu gaat. Zoals de vader je in liefde geduldig op iets kan wijzen zonder boos te worden of je af te wijzen. Zodat jij je altijd gerustgesteld en geliefd voelt, zelfs wanneer je iets fout hebt gedaan. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt van, joh, weet je, ik ervaar heel sterk van de Heer. Weet je, dat de dingen die je nu aan het doen bent, zeg maar, die je misschien op een andere manier zou moeten kunnen gaan doen. Want het zegent niet echt, weet je. Je doet er verdriet mee of al dat soort dingen, weet je. En God houdt van je en dan veroordeelt je niet, weet je. Maar wil je gewoon graag laten weten van, joh, weet je, kijk even naar die blinde vlek in je leven. Want, weet je, het is gewoon niet wat God verheerlijkt of weet ik veel wat. En dan kan zo'n persoon naar zichzelf kijken en denken van, oh, wauw, inderdaad, weet je, dat had ik niet eerder zo gezien. Maar ik heb niet afgewezen gevoeld, niet veroordeeld gevoeld of weet ik veel wat. Het was gewoon een positieve vermaning. En het was positief, want het vertroostte, bemoedigde mij. Maar het liet me ook weten dat het goed is. Dat God gewoon nog steeds van me houdt en ga zo maar door. Dus het is gewoon iets anders dan de vermaning die wij eraan hangen, zeg maar. Nou, dus dat zijn die drie aspecten die belangrijk zijn in een hedendaagse profetie. Is profetie voor ongelovigen? Heel veel mensen zeggen ja. Want er zijn heel veel mensen die profeteren over ongelovigen. Dat is niet goed, jongens. Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. Dat is niet bijbels. En heel veel mensen raken in mijn shock. Tuurlijk kan ik voor ongelovigen profiteren. Nee, je kan niet over ongelovigen profiteren. Het is alleen maar voor de gelovigen. Je kunt alleen maar profiteren over gelovigen. Ja, je kunt ongelovigen bemoedigen, maar dat is niet profiteren. Ja, je kunt ongelovigen opbouwen, zeg van joh, het komt helemaal goed of weet ik wat, maar het is niet profiteren. Profiteren is iemand richting geven, weet je, opbouwen, bemoedigen vanuit het woord van God, van de waarheid in Christus, die aangaande hem of haar is in Christus. Het is niet voor de ongelovigen. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven. 1 Korinthe 14 vers 22. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zie je, dus profetie is niet voor ongelovigen. Dus als jij over ongelovigen aan het profiteren bent, stop ermee. Ik zeg het in liefde. Weet je, maar het is niet voor hun. Gooi je parels niet voor de zwijnen. Iemand die profeteert, maar geen profeet is, spreekt overigens alleen maar woorden van bemoediging, vertroosting tot een medebroeder of een zuster. Weet je, het zijn alleen maar woorden van bemoediging en vertroosting, opbouw, weet je, tot een medebroeder of een medezuster. En wat belangrijk is dat hij of zij niet die autoriteit heeft ontvangen om te spreken tot de gemeente. He, dus dat je op een podium gaat staan en zegt, zo zegt de Heer. Je kunt, als je geen profeet bent, maar een beeld of een woord van de Heer ontvangt, niet zomaar opstaan in de kerk gaan staan en gaan profeteren. Dat is niet aan jou. Dat is alleen voor de profeet. Die heeft daar die gaaf voor gekregen. En dat onderscheid moeten we kunnen maken. Maar je kunt wel gewoon een medebroeder of een medezuster, kun je gewoon bemoedigen, vertroosten, opbouwen. Weet je? Maar je hebt alleen niet de autoriteit als je niet de gaaf van profeet hebt om op te gaan staan en dan de hele gemeente richting te geven. Of de hele gemeente instructies te geven of wat dan ook, zeg maar. Iemand met de gave van profeet is aan het lichaam gegeven. En hij of zij heeft wel de taak om tot heel het lichaam, om tot heel de gemeente te spreken. En is daar ook in het bijzonder voor aangesteld door de leiders van de gemeente. Hij is erkend, hij of zij is de profeet in het huis. Is daartoe gezalfd en erkend en aangesteld. Maar iedere gelovige kan profeteren in de zin van elkaar bemoedigen, opbouwen en troosten. Zoals het geschreven staat in 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Maar niet iedereen is een profeet. En alleen een profeet is gegeven aan de gemeente om de gemeente in het algemeen een richting te geven, aan te sturen, te bemoedigen, te op te bouwen en te vertroosten. En te vermanen, maar in de manier waarop ik net vermanen heb behandeld. Ik hoop dat het duidelijk is voor je. Weet je, en ga gewoon bidden, weet je, dat God je gewoon die gaven, die talenten in jou zal aanwakkeren. Weet je, en als je het idee hebt van, oh, ik heb zo de behoefte om iemand te bemoedigen of op te bouwen, weet je, met wie je in contact komt, weet je, wat dan ook, weet je, als het een broeder of een zuster is, weet je, spreek woorden van leven. Gaan ze vanuit het woord van God, vanuit de zalving van de Heilige Geest, gaan ze bemoedigen, gaan ze vertroosten, gaan ze opbouwen, vermaan ze in de liefde. Weet je, dat is allemaal helemaal prima, want dat is wat iedereen kan. We kunnen het allemaal doen, de een naar de ander. Totdat we alle leren en allemaal opgebouwd worden en bemoedigd worden. Maar niet iedereen heeft de gave van profeet. Die is echt voor sommigen, weet je. En die moeten we dan ook erkennen, herkennen en gewoon in zijn functie aanstellen. En weet je, en ga niet profiteren over ongelovigen. Je kunt ze wel bemoedigen. Je kunt wel tegen zeggen, weet je, het woord van God zegt dat God liefde is. En ik geloof dat hij houdt onvoorwaardelijk van jou. En hij wil heel graag dat je thuis komt, weet je. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven, weet je. En hij wil heel graag dat jij komt te wandelen in al zijn beloftes. Maar daarvoor moet je wel een keuze maken om een kind te worden van een levende God. Dat is gewoon bemoedigen, opbouwen, waarheid over en uitspreken en gaan zo maar door. Maar dat is niet profeteren zoals de Bijbel dit uitlegt. Want dat is niet voor de ongelovigen, dat is voor de gelovigen. Amen. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je er wat aan had. Je hoeft er niet met me eens te zijn. Ik gebruik gewoon het woord van God. Dus ja. En weet je, als je naar aanleiding hiervan ook weer opmerkingen hebt of getuigenissen hebt of wat dan ook, laat hem even weten. En dan komen ze daarbij terug op terug. Als het uitkomt zo. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar de laatste les van de serie One Basics van fase 1. We hebben het volbracht met elkaar. En ik heb hier een paar knoppen op mijn studio zitten. En ik denk dat het wel een applausje waard is. Maar ik weet niet of hij het doet. Moet ik even kijken. Nee, dat is een vogeltje. Oh, ik heb een idee. Nee, dat was hem ook niet. Jee, ik heb hem gevonden. Halleluja. Yes. Gefeliciteerd allemaal, jongens. Het was gewoon geweldig. En goed van je. En ik hoop echt, echt dat je ervan genoten hebt. Dat je er wat aan gehad hebt. En dat ik je mag verwelkomen bij een nieuwe serie van de One Basics op je podcast. En dat je door bemoedigd en opgebouwd mag worden. God bless you. Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn mijn broers en mijn zussen. En weet je, en als je nog geen broer of zus bent, weet je, Jezus houdt ook van jou. Weet je, en hij wil dat je thuis komt. Dus ga mijn lessen luisteren. En dan weet je hoe je thuis kunt komen. God bless you. En we spreken elkaar. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to continue a series that I started a little over 2 weeks ago. I'm into my third week of teaching on what I call living in the balance of grace and faith. This is the very first teaching that I ever produced in book form. It was a lot smaller than this. This is added to it. But this is a foundational teaching that has just changed my life. And I've already spent 2 weeks explaining it. I've already given the core of the teaching. What I want to do now is begin to illustrate this in ways that I believe will help make it even more established in your life. Yesterday, I went back and just kind of summarized some of the things that I've been teaching for 2 weeks. And if I start on that again today, I'm going to do it again because this is just radical stuff. It's not the way most people think. I'm going to have to forego going back and summarizing, but please get this book. It's my gift to you. It's over 200 pages, and I promise you it would be a blessing to you, and I would love to, for you to have it. So let me just begin to start illustrating this by talking about creation, the way that God made creation. I've mentioned this briefly in the previous 2 weeks, but I'm going to go into a lot more detail and turn over to Hebrews chapter 4. And the scripture there shows that there is a Sabbath rest for us, and it harkens back to the way that God rested from His creation. So in Genesis chapter 1 is where God created the heavens and the earth, and it goes through the 6 days of creation. And then in chapter 2, verse 1, it says, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all of the work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all of His work which God created and made." You know, many times people just read through this and they don't think about it, but let me focus on this. What does it mean that God rested? Did this mean that He was tired? Did this mean that after God had created the heavens and the earth and all of the things on the earth and stuff, if He had had to create one more moon, he just was give out? He didn't have the strength or the power to do it. You know, if you turn over to Isaiah chapter 40, I believe it's around verse 28, it says, "Our God doesn't get weary. He doesn't faint. He doesn't have to rest. He doesn't go to sleep." God wasn't tired. That's not what it's saying when it says that he rested. But he rested because he had done everything so perfectly. Everything was so complete that he couldn't do anything else. It was perfect. You know, this is just andiology. I don't know this for sure, but I've given a lot of thought to this, that I don't think that the Lord just said, let there be trees, let there be grass, let the earth bring forth the creature. Now, that's the way it's recorded in Genesis, but he could have spent eons. He could have spent millions, billions of years thinking through creation and how it was going to be, and thinking of each individual animal and what they were going to be. And he could have put years, or, you know, because he's God, maybe it didn't take long for him. But anyway, he put a lot of thought into all of this. And then in Genesis chapter 1, when he said, let there be light. Man, he could have spent eons thinking about light, what speed it's going to travel, how it's got these different colors in it, how you can focus light into a pinpoint and make a laser. He's the one that established all of these laws. You know, I watch the sunrise and sunset nearly every day. I just love that. And I'm constantly praising God for the way that he created the atmosphere and stuff so that it separates the light into these different colors and gives us these beautiful sunrises and sunsets. That didn't just happen. God anticipated all this. He thought of this. He thought through everything. There's one chapter, Genesis 1, devoted to the creation. But it was so detailed. It was so perfect. God thought through every single thing. Every single thing. I mean, about animals having four legs, and why don't they have eight legs? And, you know, the insects and all of, I mean, God thought through everything. It was perfect. And the reason it says he rested is because he had done everything so perfectly, so completely, that there's nothing left to do. And think about it this way. Did you know that since God created the heavens and the earth, he has never created another tree. He's never created another animal. He's never created another person. Now, he's the one that created our original parents, Adam and Eve, but he gave them the ability to procreate. And so I'm not saying that God isn't involved in this, but it's not a unique creation the way that Adam and Eve was. It says in Psalms 139, that we were wrought in our mother's womb, and God wrote in his book every day of our life before we were even born. So God is involved. I'm not saying that he just started creation and wound it up like a clock and lets it run. No, he's involved, but he hasn't created new trees. He hadn't created new grass. He hadn't created new animals. He rested because he was complete, and he hasn't done anything about creation since then. Did you know that the Lord doesn't have to get up in the morning and say, well, let there be a million new cattle in order to be able to replace all of those that have been eaten, those that have died of themselves and stuff like that. Let there be a million new trees. God created this creation so complete. He anticipated everything that man could ever do to screw things up. And he's anticipated, and he made the earth have the ability to heal itself. Man, I could spend all of this program and more talking about this, but this is one reason I reject all of this climate change stuff that they're doing, because they believe that the earth just happened, it's fragile, and that man is messing it up. There are cycles that go through things. Matter of fact, I was just reading this last week that the sun is now in a cycle. It's called SR or solar cycle 25, something like that. And things are, the activity on the sun is getting worse. It's putting out all of these extra, sunspots and things. And they said that because of it, that the northern lights could be coming down as far as Montana. And they were talking about all of the effects that what the sun is doing is having on our earth. But then in the article, they said, don't worry, there are cycles. And this has happened before, and it'll happen again, and it's not going to be destructive. And I, as I read that, I thought, here's the sun having these solar things that is affecting the climate here on earth. How are the climate people going to say that it's our ozone, it's our carbon emissions that's causing the sun to do these things. That's just stupid. But anyway, see, they are looking at things and they're just always looking at worst case scenario. You know, they're saying that the earth is warming up. And what they're doing, I've read some things that they are going back and comparing it to what it was in the 1970s. When I went to school in the 1960s and 70s, they were telling us that we were entering into an ice age because things were cooling off. And they were talking about that we were going to have another ice age. And did you know that during the 70s, it did cool off? And compared to the 70s, temperatures have risen worldwide. But if you go back to the 1930s, the 1930s were much warmer than it is now. It just depends on where you're comparing it. Anyway, I could get off and talk about all this stuff. But let me say that, see, again, people just think that all of these things are happening. God created the earth so perfectly that if, you know, you get into where there's too much rain, it will adjust itself. There are these cycles that the earth goes through. Yes, it goes through getting warm and then it cools off. But people are just, they don't understand that God anticipated everything. You know, just look at Adam and Eve. Adam and Eve were created at the end of the sixth day of creation. They weren't even created on the first part of the sixth day. It said on the sixth day, God created all of the animals first. And then it was the very end of the sixth day when God created Adam and Eve. Why was that? It was because the earth wasn't ready for them yet. Did you know it was the fourth day of creation before the dry land appeared? If Adam and Eve would have been created first, because I believe that we are the focus of God's creation, we're the crowning jewel of God's creation. No animal compares to mankind. We were the focus. We are the one. He died for us. And so I believe that we are the focus of God's creation, but He didn't create us first, because if He had created us first, we'd have had to tread water for 3 days before there was land for us to stand on. And then when He created the trees and all of the mountains and things, we'd have had to been dodging trees and all of the earth would have been moving. He created us last, but He anticipated everything that we would ever need, and He had already provided it. See, this is grace. I'm teaching about living in the balance of grace and faith. Grace is what God does for us independent of us. It has nothing to do with our performance. And then all we have to do is just respond positively. God anticipated everything, and He waited and created us last because He had already created everything that we'd ever need. Adam and Eve didn't have to come to God and say, "Oh God, I'm hungry." And He said, "Oh, I forgot to create food for you. Let me respond to you and your need and let me create food for you." No, everybody understands He created all of the food before they ever got hungry, before they were ever created. The food was created, I think, on the fourth or the fifth day of creation. God created all of the trees, all of the fruit, and everything like that. So the food, the supply was created before the need to eat was even existed. Before the need, the supply was already there. So God wasn't responding to Adam and Eve and saying, you know, them saying, "I'm hungry," and so He creates food for them. No, He anticipated it, and He created so much food. Again, I say that God has never created another fruit tree. He's never, you know, He didn't multiply and somehow or another, as the population of the earth began to increase, He's been creating food and creating things to keep up with things. He created everything that the world, the entire world, billions of people would ever need in the beginning. He's never created more food. And He didn't create more air. It's not like Adam came to Him and says, "God, I need to breathe." And He says, "Oh, I forgot. Let me create air for you." No, He anticipates. See, that's grace. By grace, God knew everything that the human race would ever need. And you can bring it down to a personal level and say that God knew everything that you would ever need, that I would ever need. Everything that you would ever need, whether it's healing, whether it's salvation, forgiveness of sins, whether it's money, whether it's joy, whether it's peace, whether it's wisdom, anything that you and I will ever need, God anticipated that, and He has already created it. And God is not responding to your need and doing things. He, by faith and grace, has already provided it. Now, your faith is just you reaching out and appropriating it. So that's what it means when it says God rested. He rested because it was so perfect. It was so complete. He couldn't do anything else. It's like a painter. If he paints a picture and he puts his whole life into it and he looks at that thing and it's just perfect. It's as good as he can get it. And if he puts one more brush stroke on that painting, he's going to ruin the whole thing. And so he rests from his labor. He's not resting in the sense that, man, it's tough holding up that paintbrush. He's worn out. That paintbrush is so heavy. No, it's not that. He's resting because it's complete. There's nothing left to do. Or it's like a lawyer that says, I rest my case. Does this mean that he's tired and I just give out and I hadn't got any more strength to be able to argue for my client? No, he's talking about that I've said everything that needs to be said, and so I rest my case. This is the way that God rested on the Sabbath day. You know, this may seem like it's not important to some of you, but I'm telling you, this is so important that you understand that God isn't like us. God doesn't do things haphazardly. He doesn't start something or create something and then there's these complications that arise and He has to deal with it and stuff. He anticipated everything. You know, the scripture says that Jesus was the Lamb of God slain from the foundation of the world. God didn't see Adam and Eve sin and rebel and then think, man, how am I going to fix this mess? And then in response to us and in response to our sin, He came up with a plan to send Jesus to die for our sins. No, that's not true. God knew before He even created us, before we ever sinned, He knew that we would sin. God had already thought it through, and God already had a plan. In His mind, in His heart, Jesus had already been sacrificed. He had already committed to this. There is nothing that you can do that is going to surprise Jesus. There is no problem that's ever going to come into your life that is going to catch Him by surprise. If they come up with some new sickness, you know, and they come up with something and say that there's nothing that men can do about it, and people just panic and, oh, God, we need You to intervene. God's already seen this coming. God's already provided the need before the supply. He created the supply before the need ever existed. He's already given you the power to heal all sickness and all disease, Matthew chapter 10, verse 1, and to cast out all devils. There is no devil that's ever going to come your way that God hadn't already anticipated and seen what's going to happen, and He's created the supply before the need existed. There's no sickness. There's no poverty. There's no emotional need. There's no traumatic thing that's ever going to happen in your life that God hasn't already seen it. He's rested. He is not having to get up and create something new. He's not having to respond to us. And again, see, this is one of the reasons that I just totally reject all of this climate stuff is because they just believe that these things are new, that they've never happened, and they don't understand that God created this earth, and He created it in a way that it's going to last regardless of what men do. Men are not going to be the one that destroys this earth. God told us He would destroy this earth with a burning heat, and it's going to be at the end of time, and God's going to be the one to do it. It's not going to be climate change. Amen. I tell you what, I know that this rubs a lot of people the wrong way, but people who are pushing these things is because they do not believe in a God. They do not believe in creation. They believe in evolution, and they just believe that stuff happens. They believe things are fragile. They do not understand that God has thought things through, anticipated anything that's ever going to happen. You know, I remember back when I was a kid, and I've since read that this is probably the most impactful commercial that has ever been made. They've graded commercials, and this is the one that probably is the best commercial that has ever been made. And I remember back in the 60s when there was a lot of pollution of the waterways and they didn't have some of these environmental controls and stuff, they had an Indian that was in a canoe, and he was paddling through this lake. And as he paddled, there was plastic floating on the thing. There were dead fish. There was all of this scum on it. And he was paddling through all of this pollution that was in the lake. And then he turns and looks at the camera, and just one little tear comes down his cheek. And that's all it said. And then I think there were some words that came up. But they said that that was one of the most impactful commercials that ever happened. And because of it, people began to start passing these laws and stopping in industries from polluting and dumping waste in the lakes and in the rivers. And anyway, my reason for bringing that up is that they said that they would never be clean again, that we had destroyed the environment. Did you know that within a very short period of time, as you quit putting the pollutants in the rivers and things, they cleanse themselves? I've actually read that if you, I think if it's a running stream going over rocks, that it's something like every 10 or 20 yards that you can, it'll cleanse itself going through there. God anticipated all of the junk that could ever happen. And I guarantee you, our creation is not fragile. I've actually read that there is one stand of trees in Iceland that could purify the entire air in the world. Just one stand of trees. And that doesn't take into account the Amazon. And, you know, in the United States, I had a friend that was in the Forestry Service, and there's twice as many trees in the United States as there were when the Pilgrims came over, that they've cut trees and used them for different things, but they have this program to replant trees, and then all of the growth and people putting that. There's twice as many trees as they were. I tell you, people are just sounding the alarm, and I'm not into polluting things. I don't like to see trash and litter and stuff like that. We've got a responsibility, and I'm all for keeping our planet clean, but I am not fearful that we are destroying the planet. And it's because I believe God anticipated everything. He built into this creation the ability to deal with all of the sin and the destruction that man is going to do. And so anyway, God rested. He is not caught by surprise. He has done everything. He's thought through everything that could ever happen, every possible scenario. He has an answer for every problem, not only in our nation, not only in our world, but in your life. Anything that comes your way, nothing catches God by surprise. God can deal with it. God has an answer for everything. So I've just made that one point today. Now, I've got some other applications of this that are really powerful. We're going to turn over to Hebrews chapter 4 and begin to relate this to our personal relationship with the Lord. But you need to get this point that in Genesis chapter 2, when God rested, it wasn't because he was worn out. It wasn't because he was tired. It was because he had done things perfectly. I mean, he did it so completely. He has never had to get up and create another animal. He's never had to get up and create another tree. He's never had to do anything else. The creation was fixed. And from then on, we enter into his rest. We enter into what he has already provided by grace, not only in this physical realm, but in the spiritual realm. God has already anticipated everything. And when you get born again, he puts within you himself. You get a brand new spirit that is identical to his spirit. 1 John chapter 4, verse 17. And all you've got to do is just appropriate. Draw out of your spirit whatever it is that you need. Healing is already in there. Prosperity is already in there. Joy and peace, love is already in there. Gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Galatians 5:22, it's already in there. Anything that you need is already in your born-again spirit. You don't need God to give you peace. You need to start appropriating what he's already got. And peace will follow what you focus your mind on. Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him because he trusteth in him. So you've already got peace, but if you're looking out here in the world, and if that's what you're dominating and thinking on and spending all of your time looking at the wokeness that's going on in our world, that'll take away your peace. But you don't have to pray and ask God to send it from the outside. You've already got it. It's a matter of just refocusing and looking at what God has already done. Keep your mind stayed upon the Lord, and you'll have perfect peace. Anything that you need, finances, prosperity, anything that you need, it's already been provided. It's just a matter of you reaching out and by grace, faith, accessing God's grace, what He's already provided. Man, this is awesome. I've got this book that goes into a lot more detail, and I encourage you to please get this. I'm making this available as a free gift. We do ask people to give for this. This is over a 200-page book. We print these here ourselves. And if no one gave, we wouldn't be able to do this. But my partners have enabled me to do this because I believe that you need this, and I want to make it as available to you as I possibly can. So we have this. We also have CDs, DVDs. We also have a USB that goes into detail and even a study guide. If you'll listen, our announcer will give you all of the information. And I encourage you to please take advantage of this. Listen to our announcer and then please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. Begin je dag met

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké. Ik ga verder met onderwijs geven. Aan het eind kunnen we nog even gezamenlijk bidden. En ik wil misschien ook even tijd nemen voor vragen en antwoorden over de gaven van de geest. Oké. Ik wil het hebben over de drie krachtgaven. De drie krachtgaven. Ik heb geen idee hoe mijn eigen PowerPoint verder gaat. Ja. De gaven van geloof, werking van wonderen en de gaven van genezingen. Dat zijn de drie krachtgaven. Die doen iets. Die doen iets. En ik wil uitleggen eigenlijk hoe die werken en wat ze precies zijn. En ze worden ook wel vaak gezien eigenlijk als een van de meest lastige gaven om echt uit te leggen. Het is makkelijker om tongentaal uit te leggen dan geloof en werkingen van krachten. Maar tegelijkertijd, de gave van geloof is wel een gave. En heel vaak zit de gave ook gekoppeld aan bepaalde bedieningen. En dus als God je een bediening geeft van evangelist, zou je bijvoorbeeld sneller functioneren in de gave van genezing, omdat God die wonderen gebruikt om mensen tot Jezus te leiden in diensten. En God heeft ons een bediening gegeven om dingen door te breken. Dingen te doen die nog niemand eerder op die manier heeft gedaan. Dus een van de gaven die God heeft gegeven aan mijn bediening is de gave van geloof. Waar we vaak in functioneren, dat we God aan het geloven zijn voor dingen waarvan de rest je aan staat te kijken van je spoort niet. Maar dat is de gave van geloof. En hij werkt gelukkig, want anders waren we lang de sjaak. Maar het is een gave die veel in mijn eigen leven functioneert en waar ik dus wel wat over uit kan leggen. Nou, 1 Korinther 12 vers 9, daar worden die gaven opgenoemd en daar staat erin aan de ander geloof. En de ander de geloof. The gift of faith, zegt de Engelse Bijbel. The gift of faith. Nou, als je gewoon het woord geloof bestudeert in de Bijbel, zijn er 5 soorten geloof, ja, 5 verschillende werkingen van geloof, moet ik eigenlijk zeggen. Maar 1 is heel simpel, is reddend geloof. Dus geloof waar je door gered wordt. Reddend geloof, Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat een ieder die in hem gelooft. Dus als je je geloof op Jezus stelt, word je gered. Door geloof bent u zalig geworden en uit genade, zegt de Bijbel. Dus dat is geloof. Dus soms als de Bijbel het heeft over geloof, gaat het over reddend geloof. Nou, de andere keer wordt het woord geloof gewoon gebruikt om christenen te omschrijven. Gewoon mensen die in God, in Jezus geloven. Er wordt soms het woord geloof gebruikt. Dus Galaten 6 vers 10. Dat is even een voorbeeld daarvan, hoef je niet op te zoeken. Maar daar staat, doe goed aan alle, specifiek aan de huisgenoten van het geloof. Dus dat betekent gewoon, wees goed voor andere christenen. Nou, dan hebben we, ik noem het altijd, geloof voor specifieke situaties. Specifieke situaties. En dat zien we bijvoorbeeld in Jacobus 1 vers 5. Waar staat, als iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hem dan vragen aan God. Maar laat hem vragen in geloof. En daarbij niet twijfelen in zijn hart, want als je twijfelt krijg je het niet. Maar je moet geloof hebben. Dus je kan geloof hebben voor wijsheid. Maar ook bijvoorbeeld voor je genezing, voor al die dingen, kan je je geloof gebruiken voor specifieke situaties. Dan heb je nog de vrucht van geloof. En dat is een van de vrucht van de geest. Dus de vrucht van de geest is liefde, maar er staat er ook geloof. En dat heeft te maken met je karakter. We hebben het al een klein beetje over gehad, maar de vrucht van de geest heeft te maken met je karakter. En dan heb je nummer 5, de gave van geloof. En die heeft te maken met kracht. En dat is het geloof waar we het hier over hebben. Nou, dat komt eigenlijk het meest overeen hiermee. Met geloof voor specifieke situaties, maar dan in het kwadraat. Dus het is de plus, de hyperversie. de anabole versie, zou je kunnen zeggen. De hoe noem je dat nog meer? Hoe heet dat spul altijd wat ze gebruiken? Sport, doping versie van niet alle sporters, sommige sporters. Het is de doping versie van geloof voor specifieke situatie. Het is Gods geloof wat God je geeft. Dat is de gave van geloof. De Amplified noemt het the gift of wonder working faith. Wonder working faith. Het is geloof wat wonderen werkt. En dat woord werkt is even belangrijk. Wat wonderen veroorzaakt of ontvangt. Amplified noemt het special faith. Het is speciaal geloof. Dus het gaat verder dan gewoon geloof. Het gaat verder dan gewoon geloof. Het is Gods geloof. Nou, even een aantal omschrijvingen of om je te helpen wat geloof, wat gaaf van geloof is, hoe die vorm van geloof, hoe dat eruit ziet. De gave van geloof geeft jou een deel van Gods geloof. Het is een klein deel van Gods geloof. Zoals een woord van kennis een klein deel is van Gods kennis, is de gave van geloof een klein deel van Gods geloof. Maar er is geen enkele vorm van twijfel meer. En je ontvangt altijd waar je voor gelooft. Altijd. Als de gave van geloof komt, kan het niet mislukken. Kan het niet gebeuren. Als je functioneert in de gave van geloof. Want het is Gods eigen geloof. En als God ergens voor gelooft en als God iets spreekt, dan gebeurt het. En dan kan niks of niemand dat tegenhouden. En Rodney Howard Brown die omschrijft dat hiermee. Hij zegt, dus als God je hoofd eraf schroeft, je op zijn kop zet, je helemaal leeg schudt, je weer terug

Dan is er met de gave van geloof is dat tot en met 2018, tot en met december 2018 was ik de enige die in dienst was voor de stichting. En ook nog eens met een ver onder een minimumsalaris. Maar goed dat ze niet belastingcontrole hadden gedaan, want dan was ik niet gepakt omdat we geld verduisterden, maar omdat ik mijn gezin uithongerde. Maar goed, dat deden we ook alweer door geloof, dat kwam ook altijd goed, dat maakte niet uit. Maar tot die tijd, en we hadden zoveel werk te doen, alleen ik wilde geen geld uit de stichting halen, want ik wilde het investeren in mediaspullen. En achteraf was dat gewoon een gebrek aan geloof, want ik had God kunnen geloven gewoon voor een normaal salaris voor mijn gezin en mediaspullen. Maar goed, je bent aan het leren, maakt allemaal niet uit. Maar we kregen steeds meer werk en ik wist, we moeten mensen aannemen. Maar ik wist ook, we hebben het geld absoluut niet. En toen was ik aan het bidden en vasten eind 2018. En ik zei, heer, we moeten mensen aannemen. Ik had ergens geloof in mijn hart, dat kan. Dat moet gewoon in Nederland kunnen. We moeten mensen gewoon op de payroll kunnen zetten. Want we moeten vrucht dragen voor het koninkrijk. En toen, en terwijl ik aan het bidden en vasten was, zei God tegen me, Jesaja 51 vers 2. En ik hoorde dat in mijn geest. En ik pakte mijn Bijbel, ik ging naar Jesaja 51 vers 2 en daar stond toen ik Abraham riep, of het staat kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep was hij alleen, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk, ik maakte hem groot. En op het moment dat ik dat las was het voep. Het was alleen nog maar geloof. Ik had in één keer geloof in mijn hart dat ik wist, toen God heeft me alleen geroepen. Toen God me riep was ik nog alleen, maar God gaat ons gigantisch zegenen en gigantisch groot maken. En vanaf dat moment was er gewoon geloof in mijn hart. En ik kon er niet meer aan twijfelen. En toen hebben we kort in dienst genomen. We hebben een salaris gegeven, een contract gegeven en begonnen in januari. En in het natuurlijke was er niks veranderd, maar ik had de gave van geloof om mensen aan te nemen. Nou, toen vroeg God ook nog in de eerste week van januari om alles weg te geven wat ik had. Dus... Hij zei, ja graag, ze gaan maar verbidden, want ik heb het niet meer. Maar het was net als het jongetje met de 5 broden en 2 vissen. Wat ik had was toch niet genoeg. Het was genoeg geweest voor 1 maand. Maar ik legde het in de handen van Jezus en het werd vermenigvuldigd. En we hebben nooit problemen gehad om iemand zijn salaris te betalen. Sterker nog, eind 2018 was ik in mijn eentje. Nu zijn we met z'n 7 of 8 in dienst. In 2 jaar tijd. Eigenlijk in 1,5 jaar tijd. En dat is gewoon... 2019 en na 2020, dus in een jaar en een paar maanden, zijn we van eigenlijk nog niet eens 1 iemand betaald in dienst naar 8 mensen betaald in dienst gegaan. Maar het begon met de gave van geloof. En dan vragen andere bedieningen of voorzijn, maar hoe doe je dat? Ja, dat kan je niet uitleggen, het is de gave van geloof. En dat is met Wendy, dat we zeiden, nou dan gaan we een bijbelschoolcoördinator aannemen. Ik zeg maar, ja, waar gaat het geld vandaan komen? Nou ja, dan stopt er weer iemand met oude kleren en die komt 30.000 euro per jaar brengen. Maakt mij niet uit waar het vandaan komt. Maar het is de gave van geloof die dat veroorzaakt. En dat kan je niet uitleggen aan mensen. Dat is gewoon gave van geloof is daarvoor. En dus het komt op je op een specifieke tijd, op een specifieke plek voor een specifiek doel. Het heeft altijd resultaat. Gods geloof heeft altijd resultaat. Het doet altijd wat het moet doen. Het doet altijd wat het moet doen. En Derek Prins omschrijft het ook als een woord van geloof. Omdat soms spreek je slechts een woord. Je spreekt iets en het gebeurt. Je spreekt iets en het gebeurt. En ik heb een aantal voorbeelden. Sommige kan ik gewoon niet vertellen omdat ze wat gevoelig liggen. Maar ik heb een paar keer gehad dat ik iets sprak en het direct gebeurde. En Derek Prins vertelde dat toen die voorganger was. Volgens mij was het van zijn eigen gemeente of waar die gastspreker was. Er zat een kroeg naast die kerk. En daar hadden ze heel veel overlast van tijdens diensten met geluid en allerlei dingen. En tijdens het spreken komt de gave van geloof en zegt, ik bestraf die kroeg en het werk van de duivel hiernaast. En de dag daarna was het afgebrand. Hij had het zelf niet in de fik gezet. Maar er was iets gebeurd en die kroeg die was afgebrand en mocht hij niet herbouwen. En dat ding was weg. Maar het was met wat er was gebeurd wat hij zei. En dat is de gave van geloof. En dan zeg je iets en dan weet je het gebeurt. En toen we bezig waren met onze studio's, dat was helemaal in het begin nog, toen we in een ander pand zaten. Ik wist, we moeten camera's hebben. En we hadden maar 1 camera, we moesten meer hebben. En we hadden nog een statief, maar we hadden een aantal dingen nodig. En op een gegeven moment was ik thuis aan het bidden. En één keer hoorde ik mezelf zeggen, binnen 3 dagen gaan we de camera's kopen. En toen dacht ik, ja, maar er moet wel iets van geld komen binnen 3 dagen. maar ik wist, het was een woord van geloof. Het was de gaaf van geloof die op me gekomen was. Dus na 3 dagen... was er nog niks veranderd aan mijn rekening, maar ik had er gewoon geloof voor. Dus ik ben naar de winkel gereden. Ik heb een camera, ik zeg ik moet een camera hebben, een statief, die man pakte alles.
Hij zegt, hoe wil je betalen? Ik wist nog

0: Steeds niet. Ik dacht, nou, ik zeg, ik wil pinnen. En ik stop mijn kaart erin, ik pin, ping, akkoord. Ik zeg, mooi. En ik kom thuis en de minuut dat ik betaalde, een minuut daarvoor had iemand een gift overgemaakt. Met het bedrag wat nodig was voor de camera en statief. Dat is de gave van geloof. Maar ik wist gewoon, ik had het gezegd, dus het gaat gebeuren. Het heeft altijd resultaat. Soms is het er voor een kort moment, dus voor die camera, bom, dan is het daar. Een andere keer dan draag je het gewoon met je mee. Dus bijvoorbeeld voor dit gebouw was ook dat God zei, Tom, ik wil dat je dat gebouw hebt. En ik keek naar de prijs en ik dacht, nou, dit is niet voor God. Maar want voor waar we zaten was het zoveel duurder. En op een gegeven moment had ik ook gewoon een ontmoeting met God. En ik ontving gewoon geloof om het te doen. En vanaf de dag dat we er hebben gezeten, hebben we nooit probleem gehad om de huur te betalen. Maar het is de gave van geloof die gewoon op je is. Waardoor je er niet meer aan kan twijfelen. Je hoeft er zelfs niet eens meer aan te denken. Want het gebeurt gewoon. Iedere keer komt het gewoon. En heel vorig jaar. Elke maand hadden we een wonder nodig. Om de salaris te betalen. En nog steeds wel eens. Maar het maakt niet uit. Het komt altijd. Je kan je er ook geen zorgen over maken. Het komt gewoon. Je draagt het gewoon. En heel vaak moet ik spreken in een gemeente. En dan, weet je, dan komt het offer. En dan zegt de voorganger, dit is het offer. Weet je, zo'n groot offer hebben we nog nooit gehad. Ik zei, mooi, want ik heb het nodig. We hebben het nodig. Maar het is gewoon de gave van geloof die gewoon werkt. Het is de gave van geloof. Dus ik vertel dat verhaal laatst ook over. Ik heb gewoon geloofd. De Bijbel zegt, de arbeider is zijn loon waard. Dus laatst kwam ik in een gemeente en die besloten toch om geen sprekersvergoeding te geven. Ik zei, maakt niet uit. God zorgt voor me en God keert alles om ten goede. Ik ging naar huis, ik ging slapen, ik werd wakker, de deurbel ging. Er staat iemand voor de deur. Die zegt, God heeft me laten zien dat je vandaag niks hebt gekregen om te spreken. Hier heb je 1000 euro. Die geeft me 1000 euro, diezelfde middag had God hem laten zien. Zeg maar zo, hoe kwam dat? Dat is de gave van geloof. Wat je gewoon op je draagt voor voorziening. Dus soms is het voor een langere tijd. Zij die bewegen in de gaaf van geloof, kunnen God geloven op zo'n manier dat God hun woord eert als het zijn eigen woord. En wonderbaarlijke dingen zijn het resultaat. En dit is het gave van geloof, wat zulke grote wonderen doet. En ik geloof ook dat Jezus het hierover had en dat we hier kunnen leren. Marcus 11, vers 22 en 23. Marcus 11, vers 22 en vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Andere vertaling vertaalt het dan met heb het geloof van God. Nou, wat is het verhaal hier? Is dat Jezus de vijgenboom had vervloekt en die verdorde. En dat is niet gewoon geloof voor specifieke situaties. Nee, dat die vijgenboom vervloekte toonde aan, er was iets bijzonders aan de hand. Er was een gave van de geest aan de hand, dat dat zo'n wonder veroorzaakte. Dus er was een gave van de geest. En dan zeggen de discipelen, kijk heer, de vijgenboom is vervloekt. En zegt Jezus, ja, heb het geloof van God. Dus Jezus leert eigenlijk iets hier om te functioneren in geloof, maar ook specifiek voor de gave van geloof. Hij zegt, heb God soort geloof. En dan zegt hij, want namelijk als je geloof hebt wat God hebt, dan zal je zelfs tegen bergen zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. Je twijfelt niet in je hart en het gebeurt wat je zegt. En dat is hoe de gave van geloof werkt. Je spreekt het, het gebeurt, je twijfelt niet en het wordt geregeld. Heb het geloof van God. We hebben 1 Korinthe 13 gelezen, maar dat somt Paulus de gave van de geest ook op in die opsomming van liefde. En zegt hij, al zou ik al het geloof hebben en de bergen verplaatsen, maar ik had de liefde niet. Dus dan zie je dat hij die bergen verplaatsen weer koppelt aan de gave van geloof. Aan de gave van geloof. Dus het is perfect geloof, het is volmaakt geloof. En ik heb even dat poppetje getekend, niet voor niks. Maar om even uit te leggen, wat is het verschil tussen de gave van geloof, de gave van geloof en de werkingen van krachten? Want heel vaak werken ze samen. Nou, de gave van geloof helpt je om een wonder te ontvangen, eigenlijk om het geloof te ontvangen. En de werkingen van krachten, het is even heel plastisch uitgelegd. Die zorgt dat het gebeurt. Die regelt het bovennatuurlijke ding. Dus Petrus die over water wandelt, hij ontvangt de gave van geloof waardoor hij uit die boot stapt. En het is de werkingen van krachten waardoor het water hem draagt. Want de werkingen van krachten onderbreekt gewoon de normale orde van de natuur. Dat is een bovennatuurlijke werking van Gods kracht. Dus heel vaak werken die samen. De gave van geloof is een gave van de geest, zodat de gelovige een wonder kan ontvangen. De werkingen van krachten is een gave van de geest, ook vaak zodat een gelovige een wonder kan uitdelen. Werkingen van krachten, het werkt door je heen. En heel vaak, de gave van geloof kan je gebruiken ook om genezing voor jezelf te ontvangen. Maar vaak als je een wonder gebeurt, is het de werking van kracht ook die door je heen werkt, dat een wonder veroorzaakt bij een ander. Het deelt Gods kracht uit. Het gaat van jou naar een ander toe. Dat is de werking van krachten. Dus de gave van geloof gaat heel vaak gewoon van God naar jou toe. En als het iets uitdeelt naar een ander, is het vaak de werking van krachten die erbij komen. Nou, beide doen een wonder. Alleen de ene is het, ontvangt het en de ander deelt het uit. En ik vind een mooi voorbeeld hiervan. Het verschil hiervan, hoe het kan werken. Bijvoorbeeld in tijden van gevaar. Dan zie je de gave van geloof. Bijvoorbeeld in Markus hoofdstuk 4. Bij de storm. Dat Jezus de storm bestraft. En die storm gaat liggen. Dus boven natuurlijk geloof. Zwijg, wees stil en het gebeurt. En het is ook de werking van krachten dat die storm gaat liggen. Maar in Handelingen hoofdstuk 28 lezen we over Paulus in een storm. En Paulus bestraft die storm niet, maar hij heeft wel de gave van geloof. Waardoor iedereen, al die ervaren zeemannen, denken we gaan dood. En Paulus zegt nee. Heb goede moed, want ik geloof. Ik heb geloof gekregen van God. We zouden allemaal, zegt hij, niemand vergaat hier. En zijn gave van geloof trok hem door dat gevaar heen zonder dat het hem raakte. En dat kan, de gave van geloof kan dat ook doen. En ik zei al, soms is het een soort regenboog wat heel lastig is om te zeggen van waar heb je nou mee te maken. En soms zijn het ook gewoon genadegaven dat je niet eens weet, wat was dit? En een voorbeeld hiervan is misschien een bizar verhaal, maar ik... toen ik nog in Dussen woonde, ging ik altijd een sportschool in Hank. En ik had een mountainbike om heen en weer te fietsen. En op een gegeven moment fietste ik naar huis en ik fietste best wel hard, 25, 30 kilometer per uur. Alleen ik had mijn tas aan mijn stuur hangen. En er gebeurde iets dat mijn pedaal kwam in mijn tas, in het hengsel van mijn tas. En het trok meteen mijn rem aan, waardoor ik over de kop vloog. En met mijn gezicht op de straat landen. En ik reed over een soort 50-weg die er is, langs een parkje. Er reed een paar auto's langs. En ik voelde mijn gezicht op de straat ketsen. Al mijn tanden over de straat heen gaan. En overal omheen stopten auto's. Die dachten, die staat niet meer op. En ik sta op en ik heb helemaal niks. Ik voel ook helemaal niks. Ik bloed niet, maar ik voelde mijn tanden over de straat ketsen. En ik sta op en ik heb helemaal niks. En vier auto's stoppen, die rennen naar me toe. En dan zeggen, gaat het? Ik zeg, ik heb geen pijn, helemaal niks. Maar ze zagen me met mijn gezicht over de straat heen. Helemaal niks, geen schrammetje, mijn broek was niet kapot, helemaal niks. En, maar dat was het moment dat ik dacht, wat was dit? Nee, ik heb geen idee, maar het was Gods bescherming. Het was Gods bescherming. En God beschermt je. En soms is het gewoon een gave, is God die iets bovennatuurlijks doet, maar je weet niet eens wat. Ik was ergens in een dienst geweest en we reden terug en het was 's avonds laat. Het was druk op de snelweg en het was nog met mijn andere auto, oudere auto. En ik kwam terug bij het huis en we staan voor het huis en Femke zegt, hey, je hebt je lichten niet aan. En heel de weg in het donker waren we over de snelweg gereden, ingevoegd, uitgevoegd, overal gereden. Iedereen was netjes om ons heen gereden, tegenliggers. En iedereen heeft ons moeten zien rijden met licht. Niemand heeft gesigned, helemaal niemand. Was gewoon boven natuurlijk. En dat soort verhalen, dat je denkt, ja, ik weet ook niet wat het was, maar het werkte. Dat maakt ook niet uit wat het was. Maar het gave van geloven, werking van krachten. Werking van krachten. Nou, de gave van geloof, je krijgt dus boven natuurlijk geloof. Niet voor normale situaties. Bijvoorbeeld Daniel in de leeuwenkuil. Dat de leeuwen hem niet aanraakt, was de gave van geloof. Was de gave van geloof. Volmaakte rust, geloof, vertrouwen in God. De vrienden in de oven. God zal ons verlossen, zeiden ze. God zal ons verlossen. En ze wandelden de oven in en er stond een vierde man. En ze werden niet geraakt. Was de gave van geloof. Was de gave van geloof. Want ze worden ook genoemd tussen de geloofshelden. En de gaaf van geloof geeft je rust in iedere situatie. Petrus sliep in de gevangenis de nacht voordat hij onthoofd zou moeten worden. Het is gewoon de gaaf van geloof. Hij moet gedacht hebben, ik weet niet wie jullie gaan doen, maar ik ga slapen. Nou, even later werd hij wakker gemaakt door een engel en zei, kom, we gaan eruit. Hij zei, mooi, het komt goed uit, ik heb al lekker geslapen. En hij ging. Het is één ding om uit de gevangenis bevrijd te worden, maar het is een ander ding om lekker uitgerust uit de gevangenis bevrijd te worden. Elia, de gave van geloof, 1 Koningen 17. Het zal niet regenen, tenzij op mijn woord. Voem, gave van geloof. En werkingen van kracht, het zal erbij. Werkt heel vaak samen. Ook met opwekking van doden. Opwekking van doden. Je hebt, kijk, de gave van genezing. Iemand die dood is, hoef je niet te genezen. Dan heb je een wonder nodig. Dus jij ontvangt het geloof dat het gebeurt. En de werking van krachten, de kracht van God, brengt zo'n lichaam weer tot leven. En dat is ook een verschil tussen de werkingen van krachten en de gave van geloof en de gave van genezing. Omdat als iemand een hartziekte heeft, dat kan genezen. Maar als iemand een heel lichaamsdeel mist, dat kan niet genezen. Dan moet een wonder gebeuren. En dat is de werkingen van krachten. En ik zag laatst, ik vond het een van de leukste wonderen die ik ooit had gezien. En dat is echt een bizar wonder. Wie wil er een bizar wonder horen? Ik zag dit bij een evangelist en dit was echt grappig. En misschien kunnen we de video wel doorsturen. En er was een man en die was blind aan één oog. Hij was niet alleen blind, hij had in één oogkas geen oog zitten. En zijn andere oog zag hij goed, maar hij had hier een plastic oog in zitten. En er komt een vrouwelijke evangelist en die zegt, ik heb geloof voor je genezing. Dus die bidt voor hem, het gebed van geloof, en hij kan zien. Maar hij beseft, wacht, dit is nog steeds mijn plastic oog. En hij kan zien met twee ogen. En hij haalt zijn oog eruit, zijn plastic oog, en hij kan nog steeds zien. Met dat oog, waar geen oogbal in zit. En sindsdien ging hij zelf ook rond om te prediken, want het was een prachtig getuigenis in diensten waar mensen niet geloofden. Zei hij, nou, pak een dikke doek en dan pakte ze gewoon een dikke zakdoek, die ze heel vaak vouwde, op zijn goede oog plakte, helemaal afplakte de kant van zijn gezicht, haalde hij zijn oog eruit, ging die rijbewijzen lezen en creditcards van mensen, die hij nooit had gezien. Ja, dan wil je wel in Jezus geloven.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. God Radio. Begin je dag met God.
0: Nou, dat is een gave van geloof en werkingen van krachten wat daarvoor zorgt. En morgenavond ga ik een uitzending doen van A.A. Allen. En heel veel mensen kennen A.A. Allen niet, maar ik heb een uur lang wonderen op video staan van hem. En die gaan we aan het eind van de uitzending plakken. Maar een van de wonderen komt er een jongetje, want er is echt iets mis in zijn lichaam. Hij is ook een stuk kleiner als normaal, maar hij heeft geen botten in zijn benen. Hij heeft geen botten in zijn benen, dus het is gewoon een soort spaghetti sliert die overal alle kanten op gaat. Dus zijn benen kunnen, in elke vorm kan je ze buigen. En A.A. Allen bidt voor hem en hij krijgt botten in zijn benen en hij loopt. Hij loopt. Maar dat is geen genezing, dat is een wonder. Dat is een wonder. In die andere video's is er een man die mist 9 ribben en een halve long. En hij bidt voor hem en die ribben komen er weer. Dat zijn geen genezingen, dat zijn werkingen van kracht, zijn werkingen van wonderen. Dat heeft te maken ook met de gaven van geloof. Gigantische, gigantische wonderen. En dat is het verschil tussen genezing en de werking van wonderen. Ook bovennatuurlijke voorziening werkt dus door de gaven van geloof. De visvangst. Werp je netten uit. En geld uit een vis halen. Bovennatuurlijk of het voedselvermenigvuldiging. Te maken met de gaven van geloof. Of te maken met de gaven van geloof. Dus dat zijn allemaal eigen... dat zijn allemaal voorbeelden van de gaven van geloof. Een aantal eigen voorbeelden heb ik al gegeven. Ik heb nog een ander leuk voorbeeld van een gave van geloof. Dat, op een gegeven moment, ik wist vanuit God, ik moest eerst HBO, ik wilde Bijbelschool doen, maar God zei nee. Mijn ouders vonden het niet goed, dus ik dacht ik ga HBO doen. En op een gegeven moment wist ik ook echt, hier moet ik zijn. Alleen ik had dan nog een uitdaging op HBO. Namelijk dat ik was heel slecht in wiskunde en statistiek. En ik zat daar bij 3 lessen en het was net tongentaal voor mij, wat die vent allemaal probeerde uit te leggen over kansberekeningen. En na 3 lessen dacht ik, dit wordt helemaal niks. Dus ik ging ook niet meer naar die lessen toe, want ik dacht, dit heeft echt helemaal geen zin. Maar dat was een verplicht vak om je opleiding te halen. Je moest het ook halen voor het eerste of het tweede jaar, voor je propeduizen. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ontving gewoon geloof. Ik zeg, Heer, ik ga dit halen, maar ik weet niet hoe. Maar u moet maar iets gaan verzinnen, want dit kan ik niet. En dat weet u, en u heeft me hier wel geplaatst. Dus ik ging gewoon in geloof staan dat ik daar doorheen zou gaan, maar ik wist geen idee hoe. En ik weet op een dag, ik liep door school, ik moest naar een andere les toe, en in één keer was de gave van geloof op me. En toen zei ik, en in een korte tijd zal het geregeld zijn, in Jezus' naam. Dat is in één keer de gave van geloof die ik had. In één keer wist ik, het is geregeld. Op dat moment kon ik me er ook geen zorgen meer over maken. En in ieder geval, wat er gebeurde, hilarisch, maar 2 weken voor de toets, met de laatste lessen, was er iets aan de hand, waardoor die leraar ontslagen werd. Dus die leraar werd ontslagen. En de school probeerde met alle macht om een andere leraar te vinden om die laatste 2 weken les te geven. Maar ze konden niemand vinden die dat vak kon geven. En uiteindelijk, omdat ze de laatste 2 weken geen les hadden over kunnen geven, konden ze er ook geen toets over afnemen. En dat gold alleen nog maar ook voor de mensen die het nog niet gehaald hadden, al 2 jaar lang niet. Dus eigenlijk alleen voor mij, want de rest had het allemaal lang gehaald. In ieder geval... Dus op een gegeven moment kreeg ik een mailtje, ja, je kan nou niet meer naar de les. Ik dacht, ga ik al 2 jaar lang niet heen, maar goed, dat maakt niet uit. Dus het is niet eerlijk als we je zo de toets laten maken. Dus weet je wat we doen? En er is ook geen leraar überhaupt om de toets, om erbij te zijn, die iets uit kan leggen als de leerling een vraag heeft. En toen zei ze, ja, we hebben wel een andere toets daarover en die mag je thuis maken. Vind je dat goed? Ik zei, ja, dat vind ik wel goed. Ik heb een jongen opgebeld van mijn middelbare school, Rick. Die was knettergoed in statistiek. Ik zei, Rick, wil je €50 verdienen? Hij zei, ja. Ik zei, moet je donderdag om 10 uur bij mij thuis achter mijn computer zitten? En Rick zat er donderdag om 10 uur. En ik heb een 9 gehad voor statistiek. Ik weet niet of het een geldig diploma is, maar het werkte. En, Maar de gave van geloof zorgde ervoor dat 2 weken voordat het eigenlijk mis zou gaan. En als dat niet was gebeurd, had ik van mijn opleiding afgemoeten. Want je moest je propenduizen halen binnen die tijd, anders moest je gewoon de opleiding af. En maar 2 weken voor die tijd draaide God het om. En heb ik mijn HBO-diploma kunnen kopen voor €50. Voor de rest heb ik altijd alles eerlijk gehaald. Sommige mensen zeggen, ja, maar wat als ze dit horen en ze nemen je diploma af? Maakt niet uit, ik ben prediker geworden. Nooit iemand heeft om mijn diploma gevraagd. Geloof mij. Maar het is gewoon de gave van geloof die op je komt. Wat in één keer dat ding omdraait. En een vriend van mij, dat getuigenis staat ook in het boek Tongentaal. We zijn Tongentaal aan het bidden. In één keer zei hij, binnen een jaar zijn allebei onze salarissen verdubbeld. Zei hij tegen hem, in één keer gaaf van geloof. En hij sprak dat uit naar zijn vrouw. En binnen een jaar waren hun salarissen allebei verdubbeld. Hadden ze promotie gekregen, andere banen, het was verdubbeld. Dus in één keer de gave van geloof die op je komt. Nou, hoe functioneer je in de gave van geloof? Hoe functioneer je in de gave van geloof? En dit is wat ik erover ontdekt heb, is dat de gave van geloof komt over je als je eigen geloof het niet meer kan. Als jouw eigen geloof het niet meer kan. Maar je blijft volhouden en staan in geloof en dan komt God met zijn geloof. Dus de gave van geloof werkt altijd voort op gewoon geloof. Op gewoon geloof. Als je niet weet hoe gewoon geloof werkt, kan je niet functioneren in de gave van geloof. En we hebben nog een module over geloof, maar dat is dus niet letten op natuurlijke omstandigheden. God geloven op zijn woord, Gods woord spreken, volharden, al die dingen. Nou, soms komt de gave van geloof gewoon over je. Maar andere keer heb ik gewoon gezien, als je wil functioneren in de gave van geloof, stap nummer 1, kom in een onmogelijke situatie terecht. Nou, dat lukt de meeste mensen nog wel. Kom in een situatie terecht waar je een wonder nodig hebt. Bijvoorbeeld een zee die gesplitst moet worden en een leger van Egyptenaren achter je aan. Zoiets. Op dat moment kies je voor geloof in het woord van God. Wat zegt God? Dus als het gaat om genezing, je komt in een situatie waarin je echt genezing nodig hebt. Artsen kunnen niks. Je kiest altijd eerst gewoon voor geloof. Ik geloof God. Door zijn streamen ben ik genezen. Je begint je eigen geloof te gebruiken. Je begint je eigen geloof te gebruiken voor je wonder. Of voor financiën. Dus mijn ding was een onmogelijke situatie. We moeten mensen aannemen, we hebben geen geld. Ik begin met mijn eigen geloof. Heer, ik ga u geloven voor voorziening. U zegt, u voorziet in alles wat we nodig hebben. U zegt, we moeten uw koninkrijk bouwen. U zegt, de arbeider is zijn loon waard. En ik begin met mijn eigen geloof. Dan, stap 3, dus stap 1 is kom in een onmogelijke situatie. Stap 2, kies voor gewoon geloof in Gods woord. Dan stap 3 is strijd, de goede strijd van het geloof, zegt de Bijbel. Dan ga je merken, geloof is een strijd. Wat gestreden gaat worden. Want je natuurlijke denken begint tegen je te spreken. De duivel begint tegen je te spreken. Mensen om je heen beginnen tegen je te spreken. En heel veel mensen geven daarop. En dan zijn ze hun geloof kwijt. Dus als het gaat om genezing, zeggen hun familie, maar dat geloof je toch niet? Je bent toch niet gek geworden? En denk je dat nou echt? En de duivel zegt, het is niet voor jou. En je eigen hoofd zegt, wat als het niet gebeurt? En dan ben je de strijd van het geloof aan het strijden. En dan zeg je iedere keer, nee, het woord van God zegt. Nee, het woord van God zegt. Nee, het woord van God zegt. Nee, nee. En je strijdt de strijd van het geloof. Je blijft gewoon staan. En soms merk je dat je bijna aan het einde van je geloof komt, om het zo maar te zeggen. Want het is soms taai. Omdat je lichaam predikt tegen je. Je lichaam zegt, je bent ziek. Je voelt je ziek. Of je ziet niet goed. Of je hoort niet goed. Of je voelt toch dat die kanker er zit. Maar je blijft staan, je blijft staan. En dan vaak, als je aan het einde van je geloof komt en je blijft staan in geloof, dan neemt de gave van geloof het over. En heel vaak heb ik ontdekt, dan is het dat God iets spreekt. God spreekt in één keer, of je krijgt een openbaring. Voem. Met dat God spreekt, ontvang je die gave van geloof. Maar je komt eerst aan het einde van je eigen geloof. En dan moet je weten hoe geloof werkt. En soms gebruik ik mijn gewone geloof om te tappen in de gave van geloof. Dus ik ga ergens voor in geloof staan, maar ik weet, het is veel te gek eigenlijk. Dan zeg ik, Heer, ik geloof dat u komt met de gave van geloof. En dan blijf ik gewoon staan. Maar ik gebruik mijn geloof en om dat te ontvangen en voor de gave van geloof. En dan voep, van spreekt God. En dan, dus zoals Jesaja 51 vers 2, God spreekt dat. En dan draag je dat in je en heb je de gave van geloof. En dan gebeurt het. Smith Wigglesworth, de apostel van geloof, zei, als je een stap zet in normaal geloof en het einde van je geloof bereikt, komt deze bovennatuurlijke gave van geloof. Een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, is omdat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Dat is heel krachtig. Want ik ben zelf, en dat zeg ik nederig, maar Ik ben niet in diensten geweest waar uitgelegd werd hoe de gave van geloof werkt, hoe je het kan gebruiken. Ook niet, er zijn ongetwijfeld bijbelscholen en zo die het onderwijzen, maar ik heb er zelf nooit echt goed onderwijs over gehoord. Het is gewoon uit eigen ervaring dat ik dit begon te ontdekken en begon te zien in het leven van Smith Wigglesworth en dat hij dit zei. Als je het einde van je geloof bereikt, dan komt de gave van geloof. En een van de redenen dat veel mensen nooit de gave van geloof ervaren, dat ze niet opereren in het geloof wat ze al hebben. Smith Wigglesworth zei dit, toen hij een dode ging opwekken. Ik bad in al mijn kracht en geloof. In mijn eigen geloof. En toen ineens, hij zei het in zijn boek, God laid hold on me. God greep me, geloof greep me. En die gave van geloof greep me. Dus hij bad met al zijn kracht en zijn eigen geloof. En toen zei hij, God laid hold on me. En ik begon te roepen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. En hij leefde. Dus hij begon van tevoren al te roepen. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Voep. En hij leefde. Maar hij kreeg die gave van geloof toen hij bezig was in zijn eigen geloof. Dus begin te wandelen in gewoon geloof. En we gaan er nog modules over hebben hoe geloof werkt. Maar als je leert hoe gewoon geloof werkt, dan leer je ook hoe die gave van geloof over je heen kan komen. Nou, werkingen van kracht hebben we het al over gehad. Dat werkt heel vaak samen met geloof. Het is wonderen in plaats van genezingen. Maar demonen uitdrijven is ook een werking van krachten. Want het woord kracht is dunamis, het is kracht van de Heilige Geest. Nee, jij zegt Handelingen 1 vers 8, de kracht van de geest, de dunamis, dynamietkracht van de Heilige Geest gaat over je komen. Maar Jezus noemde het demonadrijf ook een werking van krachten. Werking van krachten. En dus creatieve wonderen beginnen te gebeuren. En ik heb dit relatief veel gehad in Amerika. Dat gewoon terwijl ik aan het preken was en ik de kracht van God voelde. En met mensen in de zaal, in Amerika doen ze, in Nederland gebeurt steeds meer, maar dus heel veel mensen opereren met stalen schroeven en platen. En dus een van die diensten waar ik aan het spreken was een meisje was zo binnenkomen lopen, die sleepte de been achter zich aan. En ik had het niet gezien, maar ik was aan het spreken en ik sprak over genezing. En één keer voel ik de kracht van God en achter in de zaal komt een meisje naar voren rennen zo. Aah! En het leek een beetje op een zelfmoordterrorist die dan... Aah! Dus ik dacht, wat gebeurt er? Maar ze ontplofte niet. Maar ik dacht, oh, wat gebeurt er? En ze zei, ik ben genezen. En ze vertelde, ze hadden haar knie vastgezet met een stalen plaat en vier schroeven. Dus die kon ze niet eens buigen. Maar terwijl ze in de zaal zat, voelde ze het vuur van de Heilige Geest. Ze voelde het ijzer smelten en ze kon de knie bewegen en ze was compleet genezen. En alleen in die dienst hadden we al 3-4 mensen waarbij staal gewoon smolt uit hun lichaam en ze genezen werden. Een ander meisje kwam naar voren te rennen en die begon push-ups te doen. Ik dacht, is dit een wedstrijdje? Wat is dit? En, maar ze hadden haar schouder hadden ze vastgezet. En die kon niks meer. En die was zo blij om dat te laten... En heel die gemeente wist dat. Ik niet, ik ben gastspreker. Dus die begint push-ups te doen. Dus heel die gemeente ging uit zijn dak. En ik sta dus bij, wat is dit? Weet je wel, staan ze aan te moedigen of zo? Is dit om de dikke Amerikaanse predikers een beetje fit te houden? Maar het was gewoon, ze was genezen. Maar dat zijn werkingen van krachten. Dat zijn geen genezingen, dat zijn werkingen van krachten. De gave van de geest die dat doet. Werkingen van krachten. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Handelingen 19. Dat zweetdoeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden en genazen. En de boze geesten gingen weg. Werkingen van krachten. Breekt ook de natuur. Breekt de natuurwetten. Wandelen op water, stormen laten liggen, de vijgenboom die verdort je, gebruikt de gave van geloof, die spreek je en de werking van krachten veroorzaakt het wonder. En het werkt eigenlijk hetzelfde als de gave van de geloof. En het werkt heel vaak samen met de gave van geloof. Nou, dan als laatste nog, en we hebben een hele module over genezing, dus ik hoef daar nu niet zo heel veel over te zeggen, maar de gave van genezingen. 1 Korinther 12 vers 9 en aan de andere de gave van genezingen. En het enige waar ik even naar wil kijken is, wat is het verschil tussen de gave van genezingen en het genezen van zieken, gewoon in geloof? En ik geloof dat er een verschil in zit. En het maakt niet zoveel uit. Sommige mensen zeggen, ja, het is hetzelfde. Dus als je handen op zieken legt en ze genezen, dan heb je in de gave van genezing gefunctioneerd. Zo kan je dat uitleggen. Ik denk zelf dat het anders zit. Namelijk op basis van 1 Korinther 12 vers 30, die we hebben gelezen, waar Paulus zegt, in de gemeente hebben ze allemaal uitleg van talen, zijn ze allemaal apostelen. En zegt, die hebben ze allemaal genadegaven van genezingen. En ik geloof meer dat de gave van genezingen is een gave die God geeft aan bepaalde bedieningen. En waardoor hun bediening veel meer wonderen gebeuren. En je kan groeien in wonderen door gewoon te groeien in geloof. Heel simpel, want het werkt door geloof. Maar tegelijkertijd zie ik dat God wonderen geeft of koppelt aan bedieningen. Dus bijvoorbeeld evangelisten, maar ook apostelen. Want Paulus schrijft over zijn bediening van apostel, dat als hij in gebieden komt, beginnen vaak wonderen te gebeuren om iets door te breken. En als je kijkt vaak naar apostelen als die ergens komen, beginnen de wonderen te gebeuren om iets door te breken. En dat is vaak anders dan gewoon handen leggen op zieken, wat iedere gelovige kan doen, wat ook werkt, maar het is een andere dynamiek. Dus voorbeeld, het zit gekoppeld aan een... Ik vergelijk het wel eens hiermee om het aan voorgangers uit te leggen. Van als je gewoon een gemiddelde kerk pakt in de evangelische gemeente. Je kan een hele lieve broeder uit de gemeente vragen om te preken over genezing. Hij kan een prachtige preek houden over genezing. Hij kan zelfs precies hetzelfde zeggen als een bediening die kon preken. Maar het resultaat zou heel anders zijn. Ja, er zullen mensen genezen, er zullen mooie dingen gebeuren. Maar als je een bediening binnenhaalt, een frontrun is bijvoorbeeld een bediening, dan zit daar een ander mandaat achter van de geest. En dan zegt Jezus, ik bevestig het woord wat zij prediken. Dat zijn bedieningen die het woord prediken, Marcus 16. En dus, dat zie ik wel vaker, dan zeg ik, ja, ik ga spreken over genezing. Dan zeg ik, ja, maar 2 weken terug heeft broeder Dick nog een mooie studie gehouden over genezing. Oké, hoeveel doven zijn er gaan horen? Hoeveel mensen zijn er van kanker genezen? Ja, nee. Iemand die al een nacht niet slecht had geslapen, die sliep weer fijn. Oké, dat is mooi. Prijs de Heer, maar we willen een andere dynamiek. En soms merk ik van terwijl je aan het preken bent, dat ik zeg, woem, dan komt de kracht van de geest. Dat heeft niks met mij te maken, maar dat is een gave die gebeurt. Dus ik was op een plek in Nederland, zal niet de naam noemen, maar die gemeente was relatief sarcastisch over genezing. Het was een grote gemeente, ik denk 600-700 man zat daar. En het was een evangelische gemeente, maar iedereen bleef zitten tijdens de aanbidding. Ze zongen enorm trage nummers. En ik moest spreken over genezing. Tenminste, had ik op mijn hart. Dus ik zei tegen Kort, nou, start de auto maar vast. Want als het niet goed gaat, dan dan zijn we snel weg. En want vooraf vroeg een van die oudsten nog, wat ga je doen, broeder? Ik zei, nou, ik ga spreken over genezing. Hij zei, hoe gaat dat dan? Ik zei, nou, dat is simpel, we spreken erover. We bidden voor de zieken. En daarna doen we alle getuigenissen. Hij zei, oh, ja, zijn wij niet zo gewend. En dus er gaan getuigenissen. Ik zei, ja, het is wel de bedoeling, mensen gaan genezen. Ja, nee, dat hebben wij nog nooit gehad. En nou, toen bleven ze allemaal zitten met de aanbidding. Dus ik dacht echt, oké, start de auto en we kijken hoe ver we komen. Maar goed, ik ben aan het spreken over genezing. En in één keer komt de kracht van God. En er zit een man die doof is en gehoorapparaat heeft. En die gooit zijn gehoorapparaat in de zaal. Die roept, ik ben genezen. En er beginnen wonderen te gebeuren. En aan het eind dus ik bid voor de zieken. En ik zei, iedereen die genezen is, vorm een rij in het midden. En er stond een rij van voor naar achter. En die ene oudste die had van tevoren gezegd, en niet te lang de dienst. Dus ik dacht, na 25 minuten getuigenissen van alle wonderen, dacht ik van, joh, moeten we niet nokken? En die ene man die was helemaal om, zei, nee, door, ik wil ze allemaal horen, zei, ik wil ze allemaal horen. En dat is gewoon schitterend. Maar om even aan, dat is een andere dynamiek die dan begint te werken. Dat is niet handen op zieken leggen, maar dat is gewoon bidden vanaf een podium. En soms is het letterlijk, je staat erbij en je kijkt ernaar. Dat je 100 handen de lucht in ziet gaan van mensen die genezen zijn. En dat je ineens tijd hebt om alle getuigenissen te behandelen. En dat is veel meer een gave die God koppelt aan een bediening om iets door te breken, iets te vestigen. En dus, ik heb meerdere verhalen. Ik kom in gemeentes die soms sarcastisch zijn. Ik was een keer in gemeente. Ik was de eerste in 15 jaar die daar iets zou zeggen over genezing. Want ze waren enorm teleurgesteld. Maar in die allereerste dienst genas een vrouw van borstkanker die ze opgegeven hadden. En in één keer, voem, breekt dat zo'n gemeente open om er weer mee aan de gang te gaan. Dat kan ook gewoon gebeuren als een gelovige hand op zieken legt. Maar het is een andere dynamiek die God geeft aan een bediening. Wat iets vrijzet. En dat zie je ook met... Iedereen kan demonen uitdrijven. Maar als je een bevrijdingsdienst doet en er beginnen 100 mensen te manifesteren, heb je andere dynamieken waar je mee te maken hebt. En ik geloof veel meer dat het daarmee te maken heeft, die gave van genezing. En dus, gewoon zieken genezen is voor iedereen in geloof. Je legt handen op zieken. Dat is voor iedereen. Maar Paulus zegt ook in 2 Korinthe 12 vers 12, op de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In wonderen, in tekenen en in krachten. En Paulus zegt ook, overal waar ik het evangelie predik, heeft God het bevestigd met wonderen, tekenen en genezingen. De kracht van de geest van God. Romeinen 15 vers 18. Dus het zijn vaak apostolische, profetische en bedieningen van evangelisten die bij God die gave koppelt aan die bediening om iets door te breken en de boodschapkracht bij te zetten. En nogmaals, allebei is goed. Maar er zijn mensen die God gave geeft van genezingen. En dat staat dus ook soms helemaal los, eigenlijk altijd helemaal los van iemand zijn karakter. Dus zelfs mensen dat die niet meer in God geloven, die gave blijft werken. En die gave blijft gewoon door de zaal heen gaan. Want dat is wat God ze gegeven heeft. En iedereen waart het op een andere manier. Maar als je kijkt naar Catherine Coleman, Gaan we ook nog wel een uitzending over doen met Voice of Faith. Maar ik herinner me, want die was in een dienst van Catherine Kuhlman. En ze is inmiddels lang overleden. Maar zij deed helemaal niet handen op zieken leggen. Of bijna niet om te genezen. En ik hoorde ook mensen zeggen, joh, als je in het begin in haar diensten kwam, was het hartstikke saai. Want dan zat er 3000 man in zaal en ze was gewoon aan het wachten. En het wachten. En het wachten. En dan zei iemand iets van, zuster, kom, moet u iets niet doen? Ze zei, sst, I'm waiting on the Holy Spirit. En hij stond gewoon te wachten. En ik zei, ja, there he is. En dan zei, mevrouw op het balkon, die wordt genezen van kanker. En die werd genezen van kanker. En ze was gewoon aan het wachten tot die gave begon te werken. En tot de geest van God begon te werken. En dus bedieningen ervaren het op een verschillende manier. William Branham, die had, als die handen oplegde en zijn handen bleven stil, had iemand genezing nodig. Begonnen ze te trillen, hadden ze bevrijding nodig. Hij ervoerde dat op zo'n manier. En dus dat werkt op andere manieren, andere dynamieken die daar aan de gang zijn. Kenneth Hagin zei ook, hij was al jarenlang aan het bidden voor de zieken. En hij zei, I became conscious of this other something. Er was iets anders wat begon te werken in mijn bediening. En toen zei Jezus tegen hem, het is de gave van genezing. En dat is gewoon iets wat begint te werken. En we hebben het, bijvoorbeeld afgelopen keer was ik in Bulgarije om te spreken. En ze hadden gevraagd, wil je een genezingsdienst doen, nog extra erbij? En ik stond er gewoon en ik was aan het getuigen. En ik voel ik de kracht van God. En ik weet, er zijn al mensen genezen. En ik zei, joh, kijk eens, ben je al genezen? En mensen, ja, we hadden de eerste 5 wonderen al voordat we überhaupt handen hadden gelegd op iemand. Maar dat is niet handen leggen op zieken, dat zijn gaven van genezingen die gewoon beginnen te werken. Dus dat is een andere dynamiek. Nou, hoe kan je daarin functioneren? Gewoon eigenlijk hetzelfde als de gave van geloven. Het begint altijd gewoon met doen wat God zegt. Dus leg handen op zieken. Heb geloof voor genezing. En als God je een bediening geeft, voegt hij het er wel aan toe en beginnen dat soort dingen te gebeuren. Als het nodig is voor je bediening. En als het niet zo is, maakt niet uit. Je hebt nog steeds een paar handen en je hebt geloof, dus je kan nog steeds de zieken genezen. Maar het zal werken in andere dynamieken en andere hoeveelheden en groottes dan iemand die een bediening heeft gekregen en waar God een gave aan koppelt. En daarom hoor je ook wel eens, en dat is wel een vraag, ja, maar hoe kan het dan dat iemand daar zo 100 keer voor genezen en dan komt hij in die dienst en dan geneest hij wel? Nou, die hoor je wel eens toch? Het heeft gewoon te maken met die gave die begint te werken. Die gave van genezing begint te werken. Misschien hadden we ook al 10 mensen in die gemeente een keer gebeden voor die broeder met zijn hoorapparaten. Maar het is iets anders als de geest van God gewoon begint te werken en door de rijen gaat en wonderen beginnen te gebeuren. Dus dat over de gave van geloof, werkingen van wonderen en gave van genezingen. Is dat leerzaam? Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. en vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
11: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
12: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
13: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
14: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
15: Life gets better when you get better.
13: Je ziet het in beeld staan, leven in zijn liefde. En dat is nou precies de boodschap van Hour of Power. Van harte welkom op deze zondagmorgen. Ongelooflijk fijn dat jij kijkt, dat u kijkt. Ik weet niet hoe je kijkt. Sommige mensen zijn al een beetje op vakantie in deze tijd. Of misschien lig je nog in bed. Misschien denk je nog even naar Hour of Power kijken voordat je naar de kerk gaat. Iedereen is van harte welkom. En straks hebben we een oproep aan je. Bobby Schuller spreekt over volharding naar aanleiding van het leven van de geloofshelden, zoals je dat beschreven vindt in onder andere Hebreeën 11. En het koor zingt onder andere The Majesty and Glory of God. Als gast heb ik Adriaan Medesand. Adriaan, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: Jouw morgen begon met, vaak?
16: Mijn ochtend begint vaak met een koude douche.
13: Ja, en vroeger?
16: En vroeger vaak met een jointje.
13: En nu begin je met God.
16: Ja,
13: amen. En een koude douche. Mm-hmm. Nou, het lijkt me heel interessant om dat allemaal te horen. Welkom bij Hour of Power, Adriaan.
16: Dankjewel.
13: En dat geldt voor iedereen.

0: Ons enthousiaste worship team zong Yahweh. Dat is de naam van God. Ik ben die ik ben. Wat een zekerheid is dat. Ja, mijn gast is Adriaan. Adriaan, ik heb echt diepe bewondering voor je. Ik volg je op Instagram en dan zie ik jou midden in de winter in een meer vol met ijs duiken.
1: Ja, hè?
0: Doe ik je niet na. Waarom doe je dat?
1: Het prikkelt je een beetje. Ja. Het houdt me scherp.
0: Je bent heel sportief, daarvoor liggen die bokshandschoenen hier. Daar gaan we het straks over hebben. Als ik terug ga naar jouw leven als jongere. Hè? Je bent een enthousiast iemand, succesvolle salesman, feesten, drugs. Het leven zoals heel veel mensen op in Amsterdam of ergens anders het leven.
1: Ja.
0: Waarom leefde je zo?
1: Ja, het was allemaal heel leuk. En het bracht allemaal... Ja, snelle blijdschap.
0: Snelle blijdschap?
1: Ja, als je een jointje rookte, dan waren binnen de kortste keer al je problemen weg. En dan kon je lekker chillen.
0: Ja? Maar hoe kwam dat nou? Want je kwam uit een gelovig gezin.
1: Ja, ik ben op de middelbare school eigenlijk met heel veel andere dingen in aanraking geraakt. Op de basisschool zat ik op een christelijke school met allemaal hele nette mensen om me heen. Enigszins. Toen kwam ik op de middelbare en ja, dan kom je in de omgeving van heel andere mensen. En dan ga je eens roken en dan ga je eens drinken. En dan ineens zie je van, oh, die dingen zijn eigenlijk best wel spannend. Omdat je niet weet wat dat het is en hoe het werkt. En dan gaan er ineens allemaal nieuwe deuren open. Waarvan dat je nog niet weet wat dat te lange termijn het effect ook is.
0: En wat was het effect op lange termijn? En
1: het effect op lange termijn is dat je gewoon kapot maakt. Dat je niet zozeer dat geluk... echt eruit had, wat dat je wel op de korte termijn hebt.
0: Je had een succesvol salesbedrijf. Wat deed je?
1: Ik deed verschillende diensten verkopen voor bedrijven.
0: Dat verdient leuk.
1: Ja, dat verdiende inderdaad erg leuk. En toen op een gegeven moment ging ik nog meer verdienen. Toen ging ik coachingprogramma's verkopen voor coaches. Mensen die online cursussen aanbieden. En dat kon ik on locatie onafhankelijk doen.
0: Ja.
1: Dus toen ging ik lekker veel reizen ook.
0: Waar zat je dan allemaal?
1: Naar Griekenland, naar Spanje veel, Italië.
0: En zat je lekker in het zonnetje te verkopen?
1: Ja, zelfs in Marokko heb ik een tijdje gezeten.
0: Tjonge.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk toen jij binnenkwam, toen zei je, hoe gaat het met je? Ja. Ik zei, goed. En jouw tweede vraag was, ik dacht, dat vind ik leuk. Hoe gaat het nou echt met je? Dat vond ik een mooie vraag.
1: Ja.
0: Dat stellen niet veel mensen.
1: Mm-hmm.
0: Want als ik naar jou kijk, van waar loop jij op dit moment tegenaan in je leven? Of loop je nergens meer tegenaan?
1: Ja, waar dat ik nu op dit moment in mijn leven tegenaan loop, is dat ik... misschien financieel wat zaken nog niet helemaal op orde heb. Maar dat ik vroeger geen verantwoordelijkheid voor heb genomen. En nu dan de loodjes voor moet dragen.
0: Ja, je bedrijf is failliet gegaan.
1: Ja.
0: Je komt in een periode terecht dat je denkt, het gaat niet goed met me. Wat gebeurt er dan in je leven?
1: Je hebt niet meer de passie voor het werk dat je doet. En eerst had ik dat wel, weet je. Je ziet veel geld, je denkt van hey, en dat motiveert je. Maar op een gegeven moment dan is die motivatie van dat geld... verdwenen en dan heb je niet echt meer iets dat je motiveert. En dan doe je het werk omdat je het moet doen. En toen werd het alsof ik een hele sleur zat. En ja, dan had ik eigenlijk geen zin meer in mijn werk. En daarom stond ik op met een jointje om dat gevoel weg te blowen.
0: Je kwam in een diepe depressie terecht.
1: Zo zou ik het wel noemen, ja. Toen ik net 19 was, ging je lekker veel blowen en chillen. S'avonds met je vrienden, maar

0: gedachtes.
1: Ja. Dat je zo jong bent en het leven nog voor je hebt.
0: Ja, heftig
1: is dat. Op een gegeven moment dan zit je zo diep op de bodem. Wanneer gebeurde dat?
0: Dat gebeurde op mijn zolderkamertje, waar dat ik mijn kantoor had. Omdat ik vanaf de laptop werk en meetings doe, had ik een hele mooie muur achter me gemaakt. Waar dat net leek alsof ik een heel mooi kantoor had. Maar het was eigenlijk gewoon een zolderkamertje. En op diezelfde stoel waar dat ik heel de dag zat te werken vanaf mijn laptop, zat ik me s'avonds mijn leven te overdenken. En toen dacht ik van, hey, het gaat niet goed met me. En ik heb er geen zin meer in als het leven zo gaat. En toen zei ik tegen God van, Heer, als u daar echt bent, Jezus, als u nou echt bestaat, haal me dan uit deze situatie. En toen ervoer ik dat echt God tot me sprak.
1: Zo makkelijk ging het?
0: Nou, ik geloof ook dat God heel vaak spreekt. Alleen dat wij zijn stem niet hebben leren verstaan.
1: Ja.
0: En dat leren we door stil te zijn, door te bidden.
1: Op dat zolderkamertje roep je uit naar God. Wat gebeurt er dan?
0: Op dat moment toen, ik kreeg gewoon kippenvel. En ik kreeg gewoon gelijk een gedachte van, ik wil je wel helpen, maar dan moet je me volgen. Want nu ga je je eigen weg. En toen dacht ik van, hè, wat moet ik dan doen? En ik werd best wel angstig op dat moment. En toen viel mijn oog gewoon op de Bijbel. Want ik riep uit naar God. En toen pakte ik die Bijbel en ik dacht, ik sla hem eens gewoon open. Die lag ergens op een plankje en ik sloeg hem open. En daar stond in Johannes 14 vers 6 van, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij heen. En toen wist ik van, hey, dit is de weg die ik moet gaan en niet mijn eigen weg. En dat was heel, heel bijzonder, dat het zo tot leven kwam. Dat heb ik nog nooit echt zo gehad.
1: Confronterend ook, hè?
0: Ja.
1: En was er dan gelijk ook die omslag? Of moest je nog wennen aan dat je leven aan God had gegeven?
0: Nou, ik wist wel vanaf dat moment van, hey, er is meer. En God is nog niet klaar met mij. Maar ik kende het woord nog niet zo goed. Ik las niet zoveel in de Bijbel. Behalve dan, ja, s'avonds aan het eten bij mijn ouders. Ja. Die lazen uit de Bijbel, dus de tekst van de dag. Maar niet de diepte. En het woord dat leefde nog niet zo in mijn hart. Maar toen, vanaf die dag, ben ik vaker de Bijbel gaan openslaan. En ben ik veel gaan bidden. En begon ik erachter te komen wie God echt is. En wie hij is door zijn woord heen.
1: Want wie is God voor jou?
0: God is voor mij mijn vader. Er is niemand die meer van me houdt dan God. Weet je, hij is net als de gelijkenis van de verloren zoon. De vader die naar je toe komt. Op het moment van dat jij eigenlijk nog onderweg terug bent. Op de weg terug. En dat was ook, weet je, hoe dat ik die avond ervaarde. Dat ik keerde hem om en hij was daar gelijk al.
1: Ja. Je moest redelijk wat opgeven. Want de vrienden van toen in Amsterdam, die vertrokken. Je leven werd heel anders.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, en dat vond ik heel grappig, was je ook een bokser.
0: Ja, klopt. Daarna op mijn 16e ben ik begonnen met boksen.
1: Ja.
0: Op de straat dan. Weet je, was je met verkeerde dingen bezig. En diep van binnen wist ik ook wel van, hey, dit is niet wat ik moet doen. En toen heeft mijn broer me een keer uitgenodigd om mee te gaan boksen. En dat vond ik zo leuk. En mijn broer was inmiddels al gestopt, maar ik bleef doorgaan. Want ik had iets waar dat ik eindelijk goed in was. Iets waar dat ik echt mijn ei in kwijt kon, als het ware.
1: Ja.
0: En dat ben ik gewoon blijven doen.
1: Ja. Even nog die weg van jou, de omkeer in je leven.
0: Ja.
1: Toen je tot geloof was gekomen, rookte je nog lekker een sigaretje op je balkonnetje. Je deed alles wat niet in de haak was. Maar wanneer was het nou echt dat je zei van, en nu is het 100%?
0: Nou,
1: of ben je er nog maar op zoek?
0: Nou, ik heb de Heer gevonden. Ik heb Jezus echt mogen leren kennen zoals hij is. En toen ik 21 was, toen had ik die bijzondere ontmoeting met God in mijn zolderkamer. En toen ik 23 was, toen heb ik echt voor mezelf de knoop doorgehakt. Dus in november 2023, en toen heb ik mezelf laten dopen. En vanaf die dag heb ik echt ervaren dat er een verandering in mijn leven is gebeurd. Dat ik nooit meer dezelfde ben geweest als toen.
1: Wat is nooit meer dezelfde?
0: Dat is dat de oudere Adriaan is gestorven.
1: Ja.
0: En dat er een nieuwe schepping is.
1: Ja.
0: Daarom, en ieder die in Christus is een nieuwe creatie. Het oude is voorbij gegaan, een nieuw is gekomen. En dat begon toen. Ook al leerde ik dat pas later, dat het echt zo werkte vanuit het woord.
1: Ja. Maar draag je nog een stukje pijn mee uit je verleden?
0: Nee, ik zou niet zeggen dat ik die pijn nog meedraag. De pijn is allemaal ingewisseld voor vrede in mijn hart.
1: Ja.
0: Dat ik echt met een gerust gevoel kan opstaan en weet van, hey, de Heer is bij me. De Heilige Geest is in en met mij, zoals het woord zegt.
1: Wat is de Heilige Geest voor jou?
0: Hij is als het ware mijn helper, mijn beste vriend. En ik heb echt zijn stem mogen leren verstaan. En dat ben ik nog wel steeds wel aan het doen, hoor.

0: Ik ben er nog lang niet. Maar hij leidt me op het juiste pad. En hij laat me zien welke keuzes ik moet maken. En als ik een verkeerde keuze maak, ook dat ik de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dat ik het moet terugdraaien.
1: Ja. Als je nou nog vrienden ontmoet van vroeger en je zegt, joh, ik ben christen geworden en ja. Ik gun het jou ook. En ja. Ze zeggen, ben je gek geworden, Adriaan?
0: Ja.
1: Wat zeg je dan?
0: Ik heb ooit een hele mooie afkorting geleerd voor gek. Dat is Gods eigen kind.
1: Dus in principe, die ken ik niet.
0: Nee, in principe ben ik best wel gek, ja.
1: Ja.
0: Want ja, voor hun zou je denken van waarom laat je dat allemaal achter? Maar ja, dat is ook van wat de wereld als wijsheid beschouwt. Dat, weet je, is in de ogen van God dwaasheid en andersom ja. Net zo.
1: Ja.
0: Maar dan vertel ik ze wel gewoon van nee, God houdt van je. En ik had dat ook op een dag nodig. Ik wist niet dat God van me hield. Want ik heb heel vaak gedacht van, nou ja, hij is boos op me. En toen heb ik hem echt als een lieve, liefhebbende vader leren kennen.
1: Ja. Bobby Schuller gaat zo meteen praten over geloofshelden. Wie is jouw geloofsheld? Wie is de figuur uit de Bijbel? Je zegt van, ja, als die nou hier binnen liep, dan zou ik lekker een weekje met hem willen optrekken.
0: Een geloofsheld. Jezus.
1: Ja?
0: Hij was vol van geloof, vol van de Heilige Geest. En daar heeft iedereen het meest van kunnen leren.
1: Ja.
0: Maar ook wel Noach. Noach was ook wel een man vol van geloof die me heel erg inspireert. Omdat die
1: werd ook voor gek verklaard.
0: Ja, tuurlijk. En hij bouwde een ark van 100 jaar.
1: Ja.
0: Hij was er heel lang mee bezig. En hij bleef bezig. Hij bleef in geloof volhouden. En dat is ook wel iets wat ik heel inspirerend vind.
1: Jezus is de ark van behoud.
0: Ja.
1: Leg nou eens uit voor... ik weet dat altijd jongeren naar Out of Power kijken. Ze kijken naar jou, ook jong iemand. Van wat moet je nou doen om hem te leren kennen.
0: Jezus die zegt, laat de kinderen tot mij komen. En we moeten ook tot Jezus komen met een kinderlijk geloof. Soms dan kunnen we veel te rationeel denken over God en over de dingen van de hemel. Maar eigenlijk moeten we met kinderlijk geloof tot hem komen.
1: Ja.
0: En dan moeten we eigenlijk alle twijfels gewoon opzij zetten en hem op zijn woord nemen. En dat is ook wel wat ik zeg op uit wil dagen van geloof en probeer het.
1: Ja.
0: Zoeken.
1: Trek je wel eens Amsterdam in om dat te vertellen?
0: Ja, regelmatig.
1: Ja.
0: En ook wel gewoon in mijn dagelijks leven, waar dat ik ga.
1: Ja, maar je gaat ook de straat op, hè, om het tegen mensen te vertellen.
0: Ja, ook wel.
1: Hoe reageren ze dan?
0: Heel verschillend.
1: Ja.
0: Sommige mensen die zijn heel boos als je ze aanspreekt, omdat er misschien heel veel religie en traditie hun pijn heeft gedaan. Maar andere mensen die zijn ook blij, want die zijn op zoek. Die zijn op zoek naar hoop.
1: Ja.
0: En die hoop die is te vinden in Jezus.
1: Ja.
0: En dan deel je dat met ze en dan... Ja. Is het heel bijzonder als mensen dat ook echt ontvangen.
1: Ja.
0: Als je ze tot Jezus mag leiden.
1: Mooi man.
0: Ja.
1: Heb je wel eens een tik voor je hoofd gehad of niet?
0: Ik heb wel eens een duw gehad.
1: Ja?
0: Ik heb wel eens gehad dat iemand een mes trok.
1: Zo.
0: Ja, dat was wel heel heftig.
1: Ja.
0: Maar
1: nou ja, maar jij bent professioneel bokser, dus, want daar kom ik nu op.
0: Ja.
1: Want dit is een van jouw dromen. Hier staat op Champ Live Boxing. Want wat doe je nu?
0: Champ Live. Nou, heel kort gezegd, Champ Live is eigenlijk het leven van een kampioen. Ik geloof, iedereen heeft het in zich en iedereen is in Gods ogen een kampioen. Misschien geen kampioen in de ring, maar wel een kampioen waar dat jij goed in bent.
1: Ja.
0: En dat geloof ik en daarmee help ik mensen om die kampioen te ontwikkelen. En ik doe dat vooral door middel van boksen. Maar dan gaan we niet alleen trainen, maar dan, weet je, heb ik je ook bij je mindset. Hoe sta je in het leven? Hoe kijk je naar jezelf? Durf je in de spiegel te kijken en jezelf een compliment te geven? En dat is wat ik nu in het dagelijks leven doe. En op die manier ben ik bokscoach.
1: Ja, leuk man.
0: Ja.
1: En jouw droom is ook om op scholen boksles te gaan geven.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Klopt. Dat ik van inspiratie mag zijn voor mensen. Vooral voor jongeren die het moeilijk hebben. Die niet weten, wat is mijn doel? Waarom ben ik hier? Weet je, maar dat ze daar juist ook sterk in hun schoenen leren staan. In plaats van dat ze grijpen naar een joint. Of naar een sigaret.
1: Mooi, joh.
0: Dat ze grijpen naar de bokshandschoen. Ja.
1: Je zit naast je werk ook nog op een bijbelschool.
0: Ja.
1: Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
0: Een persoonlijke relatie hebben met God. En hem echt in alles leren te betrekken. Want uiteindelijk is hij degene die de haren van mijn hoofd genummerd heeft nog voor ik werd geboren. En die dus alles van me weet. En die dus ook weet wat het beste is voor mij. En dat is wel het mooiste wat ik daar tot zover heb geleerd.
1: Nou, ik ben het helemaal met je eens.
0: Hey,
1: hartstikke fijn dat je hier was. Dank voor je mooie verhaal. En heerlijk om te horen hoe God in je leven heeft ingegrepen. En dat je daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En ik kom nog een keer bij jou boksen.
0: Ja, leuk.
1: Je weet dat ik ook een professional ben, hè?
0: Dat gaan we zien.
1: Ah, je gaat het zien. Ja, eerst zien dan geloven, hè? Ja,
0: precies.
1: Okay. Ik wil je graag een herinnering meegeven aan deze uitzending. Ik zat al naar je pols te kijken.
0: Oh, wauw.
1: En kijk, ik geef hem graag aan je. Kijk eens even wat erop staat.
0: Beloved. Geliefd.
1: Ja.
0: Wat mooi. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Joh. Wat prachtig.
1: Nou, moet je hem even omdoen natuurlijk. Kijk, dat weet je gelijk. Dan nog wat.
0: Dankjewel.
1: Jij bent gelukkig getrouwd met Kiara.
0: Jazeker.
1: Zit ook met jou, haar op de Bijbelschool.
0: Ja.
1: Van de River. En ook een cadeautje voor jouw echtgenote. Zou je dat aan haar willen geven?
0: Ja, heel graag.
1: Het moederdaggeschenk van Out of Power. Hier staat op geliefd. En een mooi armbandje. En nog een kruis. Dus.
0: Dankjewel, Jan. Prachtig.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: We zoeken 500 donateurs. Chris, en jij bent directeur van Hour of Power, de enthousiaste wing achter de campagne. Waarom zijn er nou 500 donateurs nodig?
2: Er vallen per jaar ongeveer 1000 donateurs af. Dus per campagne zoeken we inderdaad 500 nieuwe donateurs. Dus het is een mooi afgerond getal. Maar we hebben die mensen echt nodig. Ook omdat we mensen willen vragen om mee te bouwen aan Hour of Power. Zodat we over 15, 20 jaar nog steeds kunnen uitzenden. Omdat deze boodschap die we brengen op de Nederlandse televisie, zonder concessies, de geloofsboodschap, het evangelie, de liefde van Jezus Christus, dat we dat ongefilterd kunnen vertellen op de Nederlandse televisie. Want die boodschap van hoop is zo nodig, Jan, in deze wereld.
1: Dat ben ik zo met je eens. Nou, denken mensen misschien, ja, het is een dure tijd tegenwoordig. Wat kost het me?
2: Ja, nou, mensen kunnen zelf bepalen met welk bedrag ze ons kunnen steunen. Maar als mensen vanaf 5 euro per maand donateur worden, dan krijgen ze van ons een gratis boek van Bobby Schuller cadeau. Maar ze krijgen ook ons Hope Magazine. Het Hope Magazine wat ik hier voor me heb liggen, dit is ons donateurs magazine. En het is echt aan te raden. Mooi bijbelleesplannen, interviews, artikelen, achtergrondinformatie om gewoon zo ook met ons in contact te blijven. Dus ja, vanaf 5 euro dan zijn mensen donateur.
1: En je krijgt ook een boek.
2: Precies. Mensen krijgen een boek van Bobby Schuller, ook nog cadeau. Hè? Dus je kunt je afvragen, waar doen we het van, maar profiteer ervan.
1: Bobby Schuller komt naar Nederland. Dat wordt een feest.
2: Klopt. Nou, daar kijken we echt naar uit. Over 2 weken is het nu inmiddels. Dan komt Bobby Schuller naar Nederland samen met Henna. En er komen weer 3 fantastische evenementen aan. 2 in Veenendaal, 1 in Leeuwarden. Nou, en ik weet ook van jou, jij kijkt er ook enorm naar uit. Zeker. Ons hele team kijkt daar naar uit, want het worden weer mooie avonden.
1: Ja, wat ik zo leuk vind is dat je de kijkers ook persoonlijk ontmoet en ook hoort wat Hour of Power betekende.
2: Exact. Ja, dat is zo mooi om de mensen daar ook te ontmoeten. En dat is denk ik ook de waarde van onze evenementen. Natuurlijk een prachtige avond en we hopen ook dat de mensen bemoedigd naar huis gaan, dat ze ook veranderd naar huis gaan door de boodschap die we brengen. Maar het mooie is ook dat we de kijkers ook kunnen ontmoeten en zij kunnen ons ontmoeten. En ja, dat is voor ons van enorme waarde.
1: Bobby Schuller komt in de tijd rond Pinksteren naar Nederland. Er komt ook een boek uit van Bobby.
2: Klopt, klopt. Nou, dat is heel mooi hoe dat allemaal zo samenvalt. Inderdaad, in de week na Pinksteren, dan hebben wij onze eigen evenementen en Bobby spreekt ook met Pinksteren tijdens de Pinksterconferentie op opwekking. Maar inderdaad, de primeur die ik hier mag verkondigen is het nieuwe boek van Bobby Schuller. Een prachtig boek. Ik heb hem gelezen en het is echt een fantastisch boek geworden. De kracht van de Heilige Geest. En de kijkers van Hour of Power zullen ook merken dat Bobby meer over dit onderwerp spreekt. De Heilige Geest. Hè? God de Vader, dat is vaak bekend. Jezus de Zoon is voor veel mensen ook, dat kunnen ze wel grijpen. Maar de Heilige Geest, dat is vaak een onderwerp waar veel onduidelijkheid over is. En Bobby, nou, die kan dat als geen ander. Die legt heel goed uit in dit boek wat de Heilige Geest, wie dat is. Wie de persoon van de Heilige Geest is en wat de uitwerking is wanneer je in relatie met de Heilige Geest mag leven.
1: Dus, 27 jaar Hour of Power. Dat is redelijk uniek voor een christelijk programma op de televisie. Zoveel zijn er niet meer.
2: Überhaupt voor een programma op de televisie. Welk programma houdt het 27 jaar vol? Dus dat is enorm. Iets om dankbaar voor te zijn. Waar we onze donateurs ook willen voor danken. Want dat is natuurlijk ook de drijvende kracht achter wat we mogen doen. Een uitzending kost 50.000 euro. Om te kunnen uitzenden iedere week. En daar hebben we onze donateurs voor nodig. Dus vandaar dat zo'n campagne als deze ook zo belangrijk is. En dat we een boodschap mogen verkondigen van leef in zijn liefde. En zijn liefde is natuurlijk de liefde van Jezus Christus.
1: Hour of Power is een wolk van activiteiten. We zijn zeer actief op social media. We hebben leesplannen voor de Bijbel. We hebben de dagelijkse bemoediging. Dat mensen een Bijbeltekst 's morgens krijgen. Dat vind ik ook soms prachtig met een verklaring erbij. Een toelichting. Ja. Maar we hebben ook nog een paar activiteiten waar ook weer onze donateurs welkom zijn. En onze kijkers.
2: Ja, Hour of Power is volop in beweging. Zo hebben we natuurlijk het evenement met Bobby wat eraan zit te komen. Maar we hebben ook in oktober hebben we een prachtige samenzangavond. En we willen ook de mensen daarvoor oproepen om onze uitzendingen, maar ook onze social media daarvoor in de gaten te houden. We hebben met kerst hebben we weer een prachtig event. We hebben de Henri Nouwen conferentie eind september. Dus we zitten niet stil. En ik zou ook mensen willen aanmoedigen om naar onze website te gaan of ons gewoon een mailtje te sturen naar info@hourofpower.nl. Daar kunnen ze zich ook aanmelden voor deze evenementen, maar ook voor de dagelijkse bemoediging die ze per mail dagelijks kunnen ontvangen of onze e-mailnieuwsbrieven. Dus
1: Dat allemaal mogelijk, want we praten over de donateurscampagne waar jij de afzet van geeft. Maar mensen kunnen ook anders investeren in Hour of Power. Dat is met het oog op de toekomst, als je zelf er niet meer bent, want aan ons leven komt een einde. Maar je kunt wel zorgen dat met hetgene wat je toe is vertrouwd, dat je ook kunt helpen dat Hour of Power kan blijven voortbestaan. En dat is deze folder. Investeren in de toekomst van de ander. Vind je een heel mooi thema.
2: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb zo ook Hour of Power in mijn testament bedacht. En heel veel mensen stellen dat uit, dat testament. Maar het geeft je juist een goed gevoel als je denkt van, nou, ik heb wat gekregen, ik mag het ook doorgeven.
2: Ja.
1: Dus deze folder kun je zo aanvragen.
2: Die kun je aanvragen, inderdaad, ook door ons weer een mailtje te sturen. Ja. Of kijk op onze website. En ja, dat is inderdaad mooi. Een mooie titel, investeren in de toekomst van de ander. Want dat is het eigenlijk. Zodat we het ook mogen doorgeven naar de generatie na ons, die deze boodschap van Hour of Power ook nodig heeft. Want daar geloof ik echt in. En ik weet van jou, daarom is het ook zo mooi dat je dat ook zo zegt. Van jou weten we ook dat je dat belangrijk vindt, dat het door wordt gegeven. We willen ook mensen echt oproepen om, als ze meer informatie willen, kunnen ze naar ons kantoor bellen of ze kunnen de brochure aanvragen.
1: Laatste vraag, wat is je droom voor Hour of Power?
2: De droom voor Hour of Power? Nou, in ieder geval dat we door mogen gaan, zo lang mogelijk met wat we nu doen. En dat we tegelijkertijd ook een nieuwe generatie steeds meer mogen bereiken. We zijn Hour of Power. We staan bekend om dat we willen verbinden. Als het gaat over geloofsachtergronden, maar ook in generaties. We waarderen onze kijkers, ongeacht hoe oud ze zijn. Maar het is zo mooi dat we dit nog jarenlang mogen doen. En dat is echt mijn droom. Dat we dit als Hour of Power nog zo lang mogelijk mogen doen.
1: Weet je dat je dromen kunt delen?
2: Ja, dat weet ik.
1: Ja, want wij delen dezelfde droom voor de Hour of Power.
2: Mooi.
1: Chris, bedankt. Fijn dat je ook die boodschap inhoud geeft op jouw unieke manier. Leven in zijn liefde. Heel veel zegen toegewenst.
2: Dank je.

Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.

0: There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
1: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
0: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said, amen.
1: Wat was dat geweldig, ons Hour of Power live event. Nou, we zijn als team van Hour of Power super enthousiast. Ook al die mensen die al geboekt hebben om naar Veenendaal of naar Leeuwarden te komen, om te luisteren naar bijvoorbeeld Bobby Schuller of het Ademproject of Meredith, de zangeres. En heel veel andere dingen. Maar ook de ontmoeting met elkaar, dat is altijd zo leuk. De zaal is nooit gelijk leeg. Iedereen staat met elkaar te praten. Dus als je het nog nooit hebt meegemaakt, kom naar een van onze events. Dat is echt zeer de moeite waard. Mooi wat Bobby vertelt over geloofshelden. Ja, die kennen we allemaal in ons leven. En ik vind Bobby ook zo'n geloofsheld. Maar hij had het over Abraham en over Noach en over Sarah. En wat een inspirerende voorbeelden zijn dat voor ons. Inspirerend is denk ik ook het verhaal van Merit Koedoot. Zij is ongewenst kinderloos. En wat is het? Want volgende week is het moederdag. Om te zien dat moeders kinderen hebben, maar dat het zelf niet voor jou is weggelegd. Hoe verwerk je dat in je leven? Hoe verwerk je dat met God? Volgende week vertelt ze dat aangrijpende verhaal in Hour of Power. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
2: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden.
10: De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is.

bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de les hebt geluisterd. Of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om ja, gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander tot dienst, ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Alright. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeef elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd, teleurstelling, pijn wat daar weer uit voortkomt en afwijzing en nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent en nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen of door gebeurtenissen, ja, maar meestal wat door toedoen van anderen is, zeg maar. En we vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven, omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd, dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen, wat we hebben meegemaakt, zeg maar, dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn en welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn en onbegrip zijn en wanhoop zijn en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd en het haalt iedere keer die oude wonden weer open en iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, het hoeft ook niet meer die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend, die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel echt een watje. Maar vergeven is zo'n krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, ik kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan, ja, waar ligt de grens? Hè, er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hey, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in onze wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is vergeving. En zoals hij is, zo ben ook jij nu, want je bent geschapen naar zijn gelijkenis. En daarom ben jij nu vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit jouw nieuwe mens, in staat om te leven zoals hij is in deze wereld. Dit is, man, dit is mindblowing. Dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon powerful. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon prachtig. Dit is gewoon prachtig. Jezus vergaf alles wat we hem hebben aangedaan. Alles wat wij Jezus hebben aangedaan, dat heeft hij ons vergeven. Nou, weet je, het is niet alleen maar dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nee, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Dan denk ik, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laten stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je, hoe je misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel, in dit geval, Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, okay, maar zal hij mij ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of weet je, en zoals ik al zei, ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van, ja weet je, hij heeft je zonde vergeven. En ik dacht van ja, ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik overspel heb gepleegd in het begin toen ik nog geen kind van God was en ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en moeder zoveel verdriet heb gedaan, dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven? Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde en mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven? Ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven, maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja, maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan heb, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven en ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? Ik zeg, omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23, vers 34, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald, want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen 2 tellen de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Door Stefanus nam ook dezelfde houding aan. Want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God. En liep over van liefde. In Handelingen 7 vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man. Hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Auw, man. Hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker? Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken. En dan zal ik jou even een steen tegen je ei gooien. Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen, die klaarstaan om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, hier wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen en ga zo maar door. En terwijl ze aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar hij zei, reken hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on, now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, dat is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou al allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk en wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje ik van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt. En hij kwam met zijn onvoorwaardelijke liefde. En hij kwam met zijn genade. En hij kwam met zijn vergeving. En hij raakte me aan. En hij nam zijn intrek in mij. En zei het is oké. Ik heb je alles vergeven. Ik heb je alles vergeven. Het is oké. Het is klaar. Het is voorbij. Ik heb je vergeven. Man, als ik daarover nadenk, weet je, als hij ons zo vergeven heeft, wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven? Wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven zoals wij vergeven zijn? Ik wil een Bijbelverhaal met jullie lezen in Matteüs 18, vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18, vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had: Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt: Ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Come on, mensen. U weet al waar dit naartoe gaat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, slechte dienaar. Ik zou niet willen dat God dat tegen mij zou zeggen. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar. Als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon blauw, dit is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven. Kwijtgescholden omdat hij zegt, heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon. Dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester. Van die heer. Hey, wat? In de baai is met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een antidote, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie en depressie en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een antidote daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonder zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde. Weet je, we hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook. Maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren. Op een hele heftige manier. Op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost. En leven van mijn jaren. Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt. Het had het hart van mij van steen gemaakt. Weet je, en het hield me bezig. Het hield me bezig. Kijk, nadat ik tot Christus ben gekomen, ben ik ook nog heel vaak gelasterd en gesmaad en weet ik wat allemaal. Weet je, en ik kan er nu op een hele andere manier mee dealen. Maar in mijn oude leven voor Christus reageerde ik ook op een andere manier op. En mijn hart werd vervuld met bitterheid. En ik heb jarenlang zitten mediteren hoe ik alles recht zou trekken als ik vrij zou komen. Weet je, ik was gewoon helemaal verbitterd, zeg maar. Weet je, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk tot geloof. En kwam Jezus in mijn leven. En gelijk in het begin al. Al meteen in het begin begon God tegen mij te spreken. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet je anderen vergeven. En ik begon te denken, hoe heeft hij mij vergeven? Want ik was in een verschrikkelijke hoedanigheid, in een verschrikkelijke staat met een verschrikkelijk hart en een verschrikkelijk verleden en verschrikkelijke dingen en weet ik wat allemaal. En hij is gekomen met zijn ongekende genade en liefde, heeft niets gezegd over mijn verleden, heeft me geen enkel verwijt gemaakt, heeft me geen enkel oordeel, schuld, schaamte, straf of wat dan ook opgelegd, aangesproken of wat dan ook. Alleen maar liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Alleen maar genade, onverdiende gunst, alleen maar compassie en bewogenheid. Alleen maar liefde, lieve mensen. En zo heeft hij mij vergeven. Hij gaf zijn zoon van mij en die stierf voor mij. Als was ik de enige zondaar op de hele wereld, had Jezus nog steeds gekomen en voor mij gestorven. Halleluja. En hij heeft mij zo vergeven van harte. Zo moet ik ook anderen vergeven. En dat heb ik gedaan. En in het begin, met knarsende tanden, mag je van mij eerlijk weten. Die en die, ik vergeef je. Die en die, ik vergeef je. Maar ik ben het gewoon uit blijven spreken. En uiteindelijk kon ik ze van harte vergeven. En werd de bittere pil uit me weggenomen. Werd de pijn in mijn ziel weggenomen. Werd het herbeleven weggenomen. Werd de trauma weggenomen. Werd het opnieuw, het in het verleden blijven zitten. Werd allemaal weggenomen. Want als je vergeeft, jongen, dan kom je vrij van die ander. En kom je vrij van alles wat die bitterheid van onvergevensgezindheid met zich meebrengt. De ziekte die onvergevensgezindheid met je meebrengt. Efeze 4 vers 31 zegt, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid, met wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God ook u in Christus Jezus vergeven heeft. Het is Bijbels, lieve mensen. Zo moet jij ook doen, zodat je niet zelf slachtoffer wordt van je eigen onvergevensgezindheid. Je hebt er namelijk helemaal niemand mee als je iemand niet vergeeft. Je hebt alleen jezelf ermee. Je staat jezelf en alles wat God voor je heeft daarmee in de weg. Kijk, wij bidden in Matthäus 6, vers 9. Vader die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Maar doen wij dat ook echt? Vergeven wij echt die ander zoals wij zijn vergeven? En Matteüs 6:14 zegt hij, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Weet je, lees zelf ook Markus 11:25, dat als je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, dat je hem moet vergeven. Want als je dat niet doet, zal uw vader ook niet vergeven. Je kan niet bij God aankomen en alles van hem verwachten, maar het zelf niet gunnen aan een ander. Het klopt dat al onze zonden zijn vergeven. Het klopt dat we helemaal compleet vergeven zijn. Onze zonden natuurlijk is uitgedeeld, we zijn een nieuwe schepping. Maar het klopt ook dat we nu zijn zoals hij is in deze wereld. En dat wij nu zijn natuur, zijn karakter, zijn DNA hebben. Dat we zijn hart hebben gekregen. En we hebben zijn woord tot onze beschikking gekregen. Dus er is nul excuus om iemand niet te kunnen vergeven. Ja, hij heeft me pijn gedaan. Hé, jij hebt ook mensen pijn gedaan. Ja, maar ze hebben tegen mij gelogen. Ja, je hebt ook gelogen. Ja, maar hij heeft geprobeerd mijn leven kapot te maken. En jij hebt ook mensen gekwetst en teleurgesteld. En God heeft ook jou vergeven. Voor alles. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij heeft je alles vergeven en rekent het jou niet meer aan. Hij herinnert zich niet meer. Dus jij moet ook gewoon vergeven. Jij moet vergeven. Echt, het is bijbels om dat te doen. Het is gehoorzaamheid aan het woord van God om te vergeven, lieve mensen. Weet je? En vergeven zegent de ander en het zet jou vrij. Maar moet je dan, en mijn tijd zit erop en het is niet anders. Maar weet je, moet je altijd iemand laten weten dat je hem of haar hebt vergeven? Niet per se. Vergeven is gezond voor jou. Het is fijn voor de ander, maar het zet jou vrij van al die woede en die bitterheid. Het is voor jou. Weet je, en zoals je anderen, zoals God jou vergeven hebt, moet je anderen vergeven. En als je anderen kunt vergeven, dan is dat gezond voor jezelf en fijn voor de ander. En het is bijbels en het is prachtig om te doen. En het is geweldig om te doen. En het is het mooiste wat je kunt doen. Het is Christus in jou om dat te doen. En weet je wat ook, lieve broeder of zuster, en daar sluit ik mee af. Leer ook jezelf te vergeven. Leer jezelf te vergeven voor al je fouten en al je falen en al je misstappen en al je miskleunen. En iedere keer dat je back bent gegaan en iedere keer dat je iets stoms hebt gedaan. En iedere keer dat je weer niet in de wil van de vader was. En ga zo maar door. Leer jezelf vergeven. Want God heeft ook jou vergeven. En jij mag jezelf vergeven en anderen vergeven. Want vergeving is van God. Het is heilig. Het is puur. Het is van de levende God. Het verheerlijkt God. En het laat zien dat je een kind bent van de Allerhoogste. En het zet mensen vrij, inclusief jezelf. Weet je, dus wat je ook hebt tegen iemand, ik wil je echt aanraden. Ga alsjeblieft vergeven. God bless you en tot de volgende keer. Mijn tijd zit erop, maar ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: Een hele goede morgen allemaal. Het is zondagochtend en je bent ingetuned op God Radio. Dit is Apostel Vanessa. Samen ga ik voor met Apostel Jean-Pierre in Winners Harvest Worship Center in Amsterdam. En ik wil jullie zeggen, blijf luisteren. We gaan het weer hebben over de Heilige Geest. En dit keer heb ik het voorrecht om te mogen spreken over de Heilige Geest. Onze krachtbron. Ga ervoor zitten. Luister goed en maak aantekeningen, want de Heilige Geest is iemand die we allemaal nodig hebben. We danken u dat we een ontmoeting met uw geest mogen hebben. Vader, we danken u, Heer Vader, maar God, dat we veranderd naar huis gaan. Dat uw woord baan breekt met geweld. Blaas over ons heen, Heilige Geest. Open ons verstand. Laten we de geest van begrip en inzicht ontvangen, Heer Vader, maar God. Laat het niet een hype zijn om hier aanwezig te zijn. Maar laat het levenstransformerend zijn. Heere Vader, maar God, mijn gebed is dat u een stille naprediker zal zijn. Dat u ons bedient, Heere Vader, maar God, op onze nood. Dat we allemaal kunnen zeggen dat er iets in de prediking was dat voor ons zelf persoonlijk was. Vader, en het is alleen maar uw geest die dat kan doen. Heilige Geest, hier ben ik. Ik ben slechts de microfoon. Wees u de spreker en spreek tot de harten van uw volk. In Jezus' machtige naam. Amen. Vandaag heb ik echt een heel simpel onderwerp. De Heilige Geest, onze krachtbron. Ik ga het hebben over de persoon die ik het beste ken, de Heilige Geest. Halleluja. Laten we lezen. Laten we lezen en begrijpen en interpreteren vandaag. Johannes 14, vers 26. Yes.
4: Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb.
3: Amen. Dus een andere naam voor de Heilige Geest is de Trooster. Ik weet niet waar u vandaag mee zit, maar God wilt u troosten. Waar u ook doorheen gaat, Hij is een Trooster. Amen. En de Bijbel zegt heel duidelijk, Hij wilt u in alles onderwijzen. Onderstreep alles. Want heel vaak zeggen we van, ja, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het moeilijk. Maar je bent nu een christen en jouw deel of jouw hulp, degene die jouw krachtbron is, is de Heilige Geest. Hij is degene die jou in alles wilt onderwijzen. Amen? En hoe vaak passen we dat nou eigenlijk toe? Oh, er komt iets op ons pad. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken hoor. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Volgens mij ken je deze Bijbeltekst niet. Dus noteer het. Ga erop mediteren deze week. God wilt u in alles onderwijzen. Dus Hij wilt dat alles waar u mee zit, wilt Hij u leren wat u moet doen. Amen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus Hij is degene die ervoor zorgt dat als je dus ergens bent, of je staat op een kruispunt, of je moet een beslissing maken, dat Hij, de Heilige Geest, zorgt ervoor dat het woord van God in je oppopt. Dat je dus op dat moment weet van, hey, maar weet je nog, herinner je nog wat ik had tegen je had gezegd? Profetie komt naar boven. Dat is de taak van de Heilige Geest. Maar heel vaak kunnen we de Heilige Geest niet horen, omdat we zo getraind zijn om te luisteren naar ons gevoel. En luisteren naar wat wij vinden. Dus als je heel sterk aan je mening vasthoudt, wat jij vindt, wat jij denkt, kan de Heilige Geest je niet helpen. Laten we lezen. Spreuken. Spreuken 12 vers 25. The Passion Translation. Ik zei ook tegen de Heilige Geest, ik weet niet hoe we dit gaan doen samen. Ik heb maar alle Bijbelteksten opgeschreven die ik ken en die Hij wilt. En dan gaan we zien hoe we het gaan doen. Yes.
4: Bezorgdheid in iemands hart drukt het ter neer. Maar een goed woord verblijdt het.
3: Oké. De Bijbel zegt, anxious fear brings depression, but a life-giving word of encouragement can do wonders to restore joy to the heart. Weet je dat ik deze Bijbeltekst eigenlijk niet eens wilde opnoemen, maar dit is gewoon wat eruit komt. Jullie begrijpen niet, ik wandel zo met de Heilige Geest. Anyways, wat God dus zegt hier, is dat een leven gegeven woord van bemoediging, dat het dus wonderen doet. En dat het je herstelt, je vreugde in je hart. Dus het is zo belangrijk dat het woord van God, we leven dat het woord van God getransporteerd moet worden. Van waar? Van je geest naar je ziel. En dit is letterlijk wat hier staat. Er staat dus dat een reden waarom je nog niet veranderd bent in je denken, waarom je niet veranderd bent in je emoties, omdat je het woord van God niet vasthoudt als de absolute waarheid. Wat jij waarheid vindt, is hoe jij je voelt. Wat je waarheid vindt, is hoe jij denkt. Maar als het niet in lijn is met het woord van God, gaat het je geen leven geven. Het geeft je dus dood voort. Oké, laten we teruggaan. De Heilige Geest is een helper, Hij is een trooster, Hij wil je alles leren, Hij wil je alles in herinnering brengen. Laten we naar Johannes 16 vers 13 gaan. Johannes 16 vers 13, yes.
4: Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.
3: Dus de Heilige Geest wordt ook genoemd de geest van de
5: waarheid.
3: Oké, als Hij de geest is van de waarheid, is niet de prediker hard.
6: Wow.
3: Is niet de prediker confronterend. Ben ik niet degene die altijd op je case zit of peper geeft? De waarheid is confronterend. De waarheid is hard. De waarheid zorgt ervoor dat je wil schuilen en eigenlijk liever niet wil zitten waar je nu zit. En want het begint te branden op je stoel. Dat is wat de waarheid doet. Want de waarheid is licht. Het verdrijft elke duisternis. Dus de waarheid zorgt ervoor dat je niet meer in je oude leven kan blijven. Dat is die confrontatie. En de Bijbel zegt, Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus dat is de taak van de Heilige Geest. Om je de hele waarheid te geven over de situatie waarin je zit. Waar je op dit moment mee te kampen hebt. Maar weet je wat het vaak met ons is? We willen de confrontatie niet aan.
5: Want we willen niet horen wat de Heilige Geest echt te zeggen heeft over je huwelijk. Echt te zeggen heeft over die zwangerschap. Echt te zeggen heeft over die verborgen verslavingen die je hebt. Je wilt het niet horen, want je wilt niet geconfronteerd worden met de waarheid. Want als je geconfronteerd wordt met waarom je bent zoals je bent, moet je er ook iets aan
7: doen.
5: En dat is vaak wat we niet willen. Maar we willen wel dat God ons helpt. Dan hoe moet hij je helpen dan? Hij gaat je alleen maar helpen met zijn woord. En zijn woord is de waarheid. Zijn waarheid is heel confronterend. De waarheid zorgt dat er leven wordt gepompt in je ziel. Dus je moet je voorstellen, alles wat je lastig vindt en moeilijk vindt, dat is dus wat je gevangen houdt. Hey. Ja, ik vind het lastig hoor, geestelijke ouderschap. Ik kan me niet echt onderwerpen. Daarom ben je gebonden. En weet je, mensen denken dat ik dat zeg, omdat ik graag wil dat mensen tegen me zeggen, mama. Nee, snap je, ook al noem je me Vanessa, I really don't care. Ik ga tegen God zeggen, ik heb ze de waarheid gezegd. Wat jij ermee doet, is aan jou. Snap je, het is niet persoonlijk. Dit is een God-ding. Snap je, ik bedoel, ik moet spreken wat God spreekt. Dus het is niet van, oh, ik heb de pik op jou en daarom ga ik jou maar even uit het publiek halen, want God heeft me laten zien wat jij allemaal mee dealt. Nee, het is een kans. Een kans voor jou om de waarheid te horen en een kans om te veranderen. En als je je kans niet grijpt, moet je niet klagen dat God niet wil dat je situatie verandert. Want God gaat het niet doen hoe jij het wilt. God doet het op zijn manier. Ik vind het een beetje raar dat je tegen God kan zeggen, nou, ik snap het niet hoor. Ik snap niet waarom je zo op deze manier met mij om moet gaan. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. Je wil met God in discussie. Succes, vriend. Succes. Dat is gewoon een beetje vreemd. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Zo mooi ook. De Heilige Geest is niet zelfzuchtig. Jij wel. Dat is het verschil. De Heilige Geest is zacht. Hij spreekt kalm. Snap je wat ik bedoel? Naarmate je meer relatie hebt met de Heilige Geest, kan je horen dat hij je gebiedt om iets te doen. Snap je wat ik bedoel? Maar in die babyfase, weet je wel dat je getroeteld wordt, gepamperd wordt, is het een zachte, stille stem. Zou je dat nou wel doen? I'm gonna find out for myself. Oké, nou, vervolgens, een paar keer heb je je neus gestoten, je bent een paar keer op je bakkers gegaan. Nou, oké, prima. Je komt terug. Oké, misschien moet ik het toch wel op een andere manier doen. Snap je wat ik bedoel? De Heilige Geest is gentle. Hij gaat niet over zichzelf spreken. Hij gaat ook niet zeggen van, ik zal maar luisteren, want ik ben God. Dat doet hij niet. De duivel in tegendeel, ja, zie je. De duivel, hij beschuldigt de broeders. Daarvoor staat hij ook bekend. Dat is een job description. He is an accuser of the brethren. Dus hij gaat je altijd zeggen, zie je, dan ben je media director. Kijk hoe je doet, kijk hoe je doet. Kijk naar je karakter. God praat niet zo. Maar omdat je het verschil niet weet, denk je dat God wel zo praat. En zo leef je in een leugen. Omdat je het woord van God niet kent. Oké, en de Bijbel zegt, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij verkondigen. Dus, je hoeft niet naar een waarzeggerij. Je hoeft niet naar een waarzegger. Je hoeft geen tarotkaart te gaan checken. En te vragen of ze het voor je weer neer willen leggen. Je hoeft je sterrenbeeld niet te lezen, want de Heilige Geest wil het je vertellen. Hallo! Zit je daar in... Oh, ik kan niet wachten hoor. Dat vandaag even kijken hoe de sterren erbij staan. Wat een nonsens. De Heilige Geest wil je vertellen hoe je toekomst eruit ziet.
7: Amen.
5: Maar weet je wat het vaak ook is? Je wilt horen wat je wilt horen. Terwijl de Heilige Geest onze krachtbron is. Dus onthoud, schrijf op. Hij wil de weg wijzen in de hele waarheid. Hij wil je toekomstige dingen vertellen. Amen. En het is heel belangrijk dat je dit weet. Oké. Apostelessa, heel leuk, de Heilige Geest. Maar hoe word ik dan meer gevuld met de Heilige Geest? Hoe kan ik meer met de Heilige Geest wandelen? Ik heb echt, ja, ik weet het niet, ik hoor de hele tijd over de Heilige Geest. Maar wat moet ik dan doen om de Heilige Geest, zeg maar, meer van hem te ontvangen of te krijgen of te ervaren? Laten we lezen. We gaan naar 1 Korintiërs 14. We gaan lezen 1 tot en met 5. Want je wilt niet bidden. Maar omdat je niet opgeladen bent in gebed, daarom ben je zo vleeselijk.
4: Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profeteren.
5: Yes.
4: Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.
5: Oké, dus wanneer je in de taal spreekt van de Heilige Geest, in de taal van God, spreek je geheimenissen. Oké, vers 3.
4: Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.
7: Volgende vers.
4: Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
7: Vers 5.
4: En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
7: Oké, en dit is altijd het punt van discussie, wanneer het gaat om in tongen spreken. Ja, nee, ik snap het niet hoor. Ik bedoel, de Bijbel zegt duidelijk dat er uitleg moet zijn. Nee, jij leest je Bijbel niet goed. De Bijbel zegt dat er twee manieren van tongen spreken is. Eén manier van tongen spreken is dat je jezelf opbouwt. Ik ga je zo meteen een Bijbelvers daarvoor geven. En die andere is zeg maar dat je profeteert. Wat gebeurt er dan? Je bent in tongen aan het spreken. En de Geest van God, dat is een gave. En de Geest van God komt over je heen en je begint te profeteren. En dat is ten opbouw van de gemeente. En dat ga je dan ook uitleggen. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook zeg maar een interpretatie zeg maar, van de tongen die je hebt gesproken. En dit is waar heel veel mensen stoppen. Ja, zie je, dit bedoel ik. Daarom spreek ik niet in tongen, want ik kan het niet uitleggen. Vriend, dat is niet wat er staat. Er staat geschreven dat wanneer je in tongen bidt, dat je jezelf opbouwt. Dat is het stukje wat je moet grijpen. Of jij die gave hebt om te kunnen profeteren en het daarna te kunnen uitleggen, dat is iets anders. Maar omdat je hier blijft stoppen en omdat je denkt van ja, ik kan het niet uitleggen, daarom heb je geen kracht. En wanneer de duivel op je afkomt, kan je het niet bestraffen, want er is geen enkele geestelijke kracht in jou om dat ding te doen. En weet je wat ik echt heb gemerkt met christenen? Ze houden van excuses. Dus zo, ja, ik weet niet of je dan echt een christen bent. Misschien ben je gewoon een bekeerling. Misschien vind je het gewoon leuk om in de kerk te zitten en de stoel warm te houden. Maar als je een discipel bent van God, heb je zoiets van, luister dan, hoe kan je de dag doorheen gaan en niet bidden? Nou, ik ken niemand hier die zijn telefoon niet oplaadt. Als jij je mobiel niet oplaadt, ben je niet bereikbaar. Maar als jij je geest niet oplaadt, ben je een open deur voor satanisch verkeer. En dat is je probleem. Alles in je leven gaat mis. Je hebt geen enkele geestelijke weerstand. Alles wat komt in je leven, dat gebeurt ook. Omdat je geen geestelijke weerstand hebt. Je hebt jezelf niet opgebouwd. Laten we naar Judas gaan. Judas 1 vers 20. Dat je jezelf moet opbouwen in de geest. De Bijbel zegt, yes.
4: Maar u, geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.
7: En de Bijbel zegt in de Passion Translation,
4: but you, my delightfully loved friends, constantly and progressively build yourselves up on the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit.
7: Zie je wat er staat? Constantly and progressively. Dus het is niet oké dat je gewoon al een jaar lang 1 uurtje bidt. Want de Bijbel zegt hier duidelijk dat je constant moet bidden. En dat bidden, dat wordt steeds meer. Niet dat jij dat doet de Heilige Geest in jou. Wie heeft eens een keer dat de Heilige Geest je over heeft genomen en dat je niet eens wist van, hé, de tijd is al gewoon far away spent. Dat is wanneer je jezelf overgeeft. En God wil dat we op dat punt komen van overgave. Want de reden dat de Heilige Geest ons niet echt kan gebruiken is omdat we ons niet beschikbaar stellen. We zijn gewoon bezig met onszelf. En dat is het hele probleem. Dus dan kijk je naar apostel. Nou, mooi hoor dat hij wonderen doet en tekenen. Hij gaat ook nog naar Boedapest en dan komt hij terug naar Amsterdam. Nou, dan ben ik hier hoor. Ik ben er. Nee, want wat apostel doet is een voorbeeld voor ons wat God wil doen in ons leven. Het is niet van het een one-man show is. Het kan geen one-man show zijn.

0: doorheen breken. Wanneer je bidt, iedereen heeft dat. Tenzij je het gewoon regelmatig doet. Maar als jij niet vaak in een sportschool bent, natuurlijk die eerste paar keer dat je oefeningen doet. Ja, kan niet meer hoor. Hoeveel setjes moet ik nog? Hoe lang heb ik nog? Snap je? Maar als je vaak traint, dan, je lichaam is het gewend. Het is geen probleem. Je lichaam denkt, oh lekker, we zijn weer bezig. Snap je wat ik bedoel? Dat is het. Je bent niet vaak in die geestelijke sportschool. En als je één keer komt hier op de zondagmiddag, sorry vriendin, maar dat gaat hem niet redden. Je gaat het daar niet mee doen. Dus, de Bijbel zegt dat je jezelf moet opbouwen. Je moet je opbouwen. En het eerste wat er gebeurt, wanneer je door moeilijkheden gaat, is dat je ontmoedigd bent om te bidden. Want de duivel weet dat hij weet hoe hij je lam moet leggen. Daarom, wanneer ik door moeilijke dingen heen ga, weet je wat ik doe? Ik ga zitten in een atmosfeer van gebed. Ook al kan ik niet zelf bidden, misschien ben ik verdrietig, of misschien ga ik door dingen heen. Ik zit in een atmosfeer van gebed. Eerste wat je doet, wanneer je door moeilijke dingen heen gaat, ja, wie kan me helpen? Wie kan me geld lenen? Wie kan mijn rekening betalen? Denk je dat dat gaat helpen, vriend? Je hebt nog niet getapt aan de bron. De Heilige Geest wil je iets leren. Maar elke keer ga je die les voorbij. Want je denkt, als jij het oplost, dan komt het goed. Maar nog steeds heb je geen geld. Dus hoe is het opgelost dan? Jaar in, jaar uit heb je geld tekort. Wat een testimonie ook. Denk je niet dat als je met de Heilige Geest je krachtbron, als je daarin tapt, dat hij met een testimonie komt? Een testimonie is niet iets wat je zelf moet produceren, hè? Dat is iets wat de Heilige Geest in je wilt doen. Amen. Halleluja. Laten we lezen 1 Korintiërs 14, vers 14. Yes.
1: Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.
0: Dus het is logisch dat je je tongentaal niet begrijpt. Hallo. Het gaat je verstand te boven. Het is iets geestelijks. Snap je? Ja, maar er is ook, zijn mensen die kunnen echt, wanneer ze hun tongen horen, dan kunnen ze hun tongen vertalen. Ja, dat is dus die gave van profetie. Maar je hebt dit nodig. Je moet bidden in tongen. En heel veel christenen die ik ken, ze bidden niet in tongen. Het resultaat, ze hebben nooit een demon uitgedreven. Sowieso vind ik je raar. Ik bedoel, je zegt je bent een christen, je kan niet op zieken de handen leggen. Je kan niet een demon uitdrijven. Wat voor christen ben je dan? Oh, this preaching is good. Maar nu is het zo van, waarom bent u zo confronterend? Ik ben niet confronterend, dat is de waarheid. Misschien ben je zelf een demon, daarom kan je geen demon uitdrijven. Marcus! Zijn we in Marcus? Marcus hoofdstuk 16. Marcus 16. En de Bijbel zegt, zijn we in 16? Ja, verder. 7, 8. Waar staat, en deze tekenen zullen de gelovenden volgen. Yes!
1: En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken.
0: Het is een teken dat je een christen bent als je in tongen spreekt. Het is een teken. Dus als jij niet in tongen spreekt en je ontkent de kracht van tongen, ontken je je ook de Heilige Geest. Het is gewoon een beetje raar. En we zijn een beetje klaar met al die mensen die gewoon in de kerk zitten. En die gewoon helemaal niks toevoegen. Oh, heb ik dat gezegd? Dus hoe kan het? Hoe kan het? Je zegt dat je christen bent. Die tong die je zogenaamd tongen mee moet spreken. Je scheldt, je roddelt, je liegt, je lastert. En je zegt je bent een kind van God. Een kind van wie? Volgende vers.
1: Slangen zullen zij oppakken.
0: Ja, je kan een slang herkennen. En je zal het oppakken. Daarom, als mijn geest geïrriteerd raakt wanneer ik bij iemand langsloop. Is die slangendetector in mij. En je weet wanneer ik bediend. Wanneer ik langsloop. Doek, doek, doek, doek, doek, doek. She's coming, she's coming. Maar wie zegt she's coming, she's coming? Laten we lezen.
1: Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden.
0: Er is altijd resultaat. Er is altijd resultaat. Waar is Vanessa? Is Vanessa hier? Waar is ze? Is ze hier? Kom. Heb je getuigenis gegeven?
2: Ik liep negen jaar lang met een bochel in mijn nekwervel, zeg maar. En ik had het eigenlijk gewoon geaccepteerd. De artsen hadden zo vaak gezegd, je hebt zo, dit, je hebt dat, je hebt zo, je hebt zo. En afgelopen vrijdag had mama voor me gebeden. En na 9 jaar is die bochel gewoon letterlijk fysiek ook verwijderd.
0: Wow. Iemand zegt Jezus! Het heeft me zo bemoedigd. Kom hier. Vrouw van wonderen. Oh, may you receive miracles on miracles on miracles. Luister dan. Dit heeft me zo bemoedigd. Weet je, het was niet eens mijn intentie. Snap je wat ik bedoel? Ze was gevallen, ze had pijn. Ik dacht, hé, laat maar voor de bidder. Snap je wat ik bedoel? Ze was aan het schreeuwen. Dus ik denk van, hé, laat het niet gezegd worden tijdens apostolessa's ministration. Iemand viel, ze had pijn. Dus ik dacht, Heilige Geest, laat me voor de bidder. Maar ze kan niet pijn hebben. Niet wetende. Ze heeft niet alles verteld. Ze had een visioen dat ze geopereerd werd.
3: Ja.
0: Ze werd geopereerd aan de zijkant van de buik. Hier bij de nek. Maar ik had voor de gebeden, want ik dacht, ze heeft pijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ik met alle compassie. Oh, Heilige Geest, nee, alsjeblieft, nee. Je weet toch, ik was helemaal met de Heilige Geest in gesprek en alles. Ze zei gewoon, het is gewoon weg na 9 jaar.
4: Wow.
0: Het is gewoon weg, weg, weg. En dit bemoedigt mij. Want als ik mijn Bijbel lees, moeten we een resultaat hebben.
4: Amen.
0: Niet alleen ik, ook jij.
4: Amen.
0: Ja. Alles. Dat het woord van God niet alleen dat je het predikt, maar dat je het gemanifesteerd ziet in het natuurlijke. Echt. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Want anders, waarvoor zitten we dan hier in de kerk? Is het hier om te schreeuwen? Kunnen we ook in een stadion doen, hè? Als we naar een voetbalwedstrijd kijken. Je weet toch wat ik bedoel? Nee, je wilt het resultaat zien van het woord dat je spreekt. Van het woord dat je predikt. Van wat je mee bidt. Je wilt het resultaat zien. Je wilt dat er instant resultaat is. Niet dat je 24 uur erop moet wachten. Maar dat je resultaat ziet in de naam van Jezus. Oh! Oh! Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Oh, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Okay, you have to keep the people out because I need to preach. Ik weet dat ze impartatie willen. But they need to listen to the whole sermon.
5: De Heilige Geest wilt ons alles leren. En hij wilt je vertellen hoe je toekomst eruit ziet. Nou, wat ook zo mooi is aan deze teachings, is dat Winners Harvest Worship er geweldige inspiratie uithaalt om nieuwe liederen te schrijven. Nou, op ons nieuwe album dat zometeen om 12 uur helemaal live gaat. Dus alle nummers staan erop en zelfs een bonus track. Dus ik zeg, hou ons in de gaten en abonneer op onze sociale media kanalen. En volg ons, zodat je echt geen enkel nummer mist. En hoe toepasselijk is het dat ik nu ga laten horen Heilige Geest, neem over, geschreven door Pastor Arno en Sarai.

0: Hey! Ja, dat is wat ik bedoel. Je moet in een realm komen. In een realm. Begrijp je wat ik bedoel? In een realm. Weet je dat wanneer je erin komt, dat je gewoon met een wonder opstaat. Dat je letterlijk kan zien dat portals opengaan. Ik weet niet hoor, ik raak altijd heel enthousiast over het bovennatuurlijke. Soms zie ik winden komen en dan zie ik ze op een bepaalde plek. En dan zeg ik ook van, hé, ik zie een wolk hier. Of ik zie... En dingen gebeuren. Snap je? Ik bedoel, dat is interessant. Dat is geen sprookje, dat is werkelijkheid. Amen. Maar waar ga je daar komen als je niet eens wil luisteren naar een simpele instructie? Iedereen wil in de kracht van God wandelen. Maar het vraagt gehoorzaamheid. Het vraagt...
1: Gehoorzaamheid.
0: Het vraagt...
1: Gehoorzaamheid.
0: En dat je jezelf opoffert. Amen. Weet je waar God naar op zoek is? Laten we gaan. Johannes 4, vers 23 tot en met 24. Hij wil echte aanbidding hebben. Je moet een levend offer zijn.
2: God is geest.
0: Oh, wacht even. God is geest. Dus hij is niet vlees, hij is geen emotie, hij is geen gevoel, hij is geen gedachte. God is...
1: geest.
0: Dus wanneer God met je spreekt, spreekt hij dan tot je emoties?
1: Nee.
0: Als God met je spreekt, spreekt hij dan tot je gedachtegang?
1: Nee.
0: Het woord dat in je oppopt is voor je gedachtegang. Maar hij spreekt als eerste tot je geest. God is geest. Dus liefde is geen gevoel. Liefde is geen hype.
2: En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.
0: In geest en waarheid. Dus niet in vlees en leugen. Niet in emotie en tranen. Je moet hem aanbidden in geest en waarheid. Dus je moet je eigen mening aan de kant zetten. Ja, nou, ik weet het niet hoor. God heeft me toch zo gemaakt. Hij heeft je zo gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dus wat jij bedoelt met zo gemaakt is gewoon nog steeds een bepaalde soort trots dat je vindt dat je zo moet profileren. Maar dat heeft niks te maken met de goddelijke identiteit die God je heeft gegeven. Tuurlijk ben je uniek. Je bent niet hetzelfde als iemand anders. Maar luister, je kan niet hetzelfde blijven. Je kan niet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben nou koppig. Wie is koppig? Dat is een attribuut van Satan. Dus als jij zegt, ik ben koppig, dan wat zeg je dan? Ben je een kind van de duivel? Ja, ik vind het moeilijk om los te laten. Oké, okay, hou je dan vast? Maar waarom hou je dan niet vast aan Gods woord?
3: Hey.
0: Dit is waar je voor kiest, hè, waar je aan vasthoudt. Als je toch al niet kan loslaten, dan moet je Gods woord niet loslaten. Andere mensen moet je wel loslaten. Pijn moet je wel loslaten. Amen? Yes. Laten we doorlezen. Volgende vers.
2: De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen.
0: Oké, in deze tijd was Jezus nog niet geopenbaard. Amen. Maar zij zegt hier zelf, als hij komt, dan zal alles verkondigd worden. Hebben we niet net gelezen dat de Heilige Geest je alles wil vertellen wat in de toekomst gebeurt? Hallo.
1: Amen.
0: Dit is gewoon puur omdat je je Bijbel niet kent. Gewoon heel simpel, jij kent je Bijbel niet. Je bent onwetend en daarom ga je rond als een kip zonder kop. En dan zeg je een beetje een sausje van Jezus eroverheen. En dan zeg je gewoon van ja, ik ben een christen. Geen kracht. Geen doorbraak. Vooral hier in Nederland. 10 jaar zit je al op. Ik heb een profetie gehad. In 1984.
1: Nee.
0: Like. Toen was ik 3. Like. En we houden ervan om dat te zeggen. Maar je hebt niks met je profetie gedaan. Je was aan het wachten, maar je was niet aan het... Je had geen enkele verwachting. Daarom zit je nog steeds te wachten. Op een manifestatie. En weet je waar we ook mee dealen in Nederland? De geest van religieuze geesten. De geest van religie. Daarom zegt Matthäus. Laten we lezen. Matthäus 6. Mag ik de basisbijbel alsjeblieft? Laat even lekker hard zijn. Gewoon een versie dat je even... Dat je hem voelt, toch? Ja, is goed voor je. Yes. Matthäus hoofdstuk 6. Vers 1.
2: Jezus zei tegen zijn leerlingen, wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent.
0: Hoor je dat? Nu als we iets voor iemand doen in de kerk, iedereen moet het weten. Je kan niet stil zijn. En die persoon een getuigenis laten doen dat jij anoniem bent. Nee, iedereen moet weten dat jij het was.
1: Hey.
0: Kijk wat God zegt. Wat zegt God?
2: Want dan krijg je geen beloning van je hemelse vader.
0: God houdt er niet van. Weet je waarom? Want je motief is trots.
1: Ja.
0: Je doet het niet om Jezus te verhogen. Je doet het om jezelf te verhogen.
1: Ja.
0: En God houdt er niet van. God kijkt naar al deze dingen. Ik wil ook huizen weggeven en auto's. Maar mijn naam hoeft er niet bij. Hallo? Wat is je motief? Waarom moeten ze je naam zetten? Waarom moeten ze zeggen... And the biggest giver of this year is... Belachelijk. Want God kijkt naar het hart. Je weet niet, misschien... De oma's hebben hun laatste 50 euro of hun laatste euro gegeven. God ziet dat als meer dan die 5000 euro dat je hebt gegeven. Zeg ik dat bedragen niet belangrijk zijn? Want kijk, in alles is een balans, hè? Ja, geef maar gewoon. Geef gewoon, al is het maar 1 cent. Nonsens! Want je kan meer dan 1 cent geven. Je bent gierig! De Bijbel zegt ook dat je zaad moet voorbereiden. Weet je dat je met God moet zitten om te kijken wat je gaat geven vandaag? Je hoort daar niet over na te denken wanneer je hier in de kerk zit. Hallo. Belachelijk. Dus net als je naar een verjaardag gaat, ga je toch ook niet nadenken wat je gaat geven als een verjaardagscadeau? Dat heb je toch voorbereid, dat heb je toch bij je? Of niet? Ik snap niet dat we God zo behandelen, hè? Laten we lezen. Vers 5 tot en met 8.
2: Jezus zei tegen zijn leerlingen... En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen.
0: Oh, dus er zijn mensen die schijnheilig zijn en ze bidden. Laten we lezen.
2: Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden.
0: Dus als je bidt om gezien te worden, God heeft er een hekel aan. Ja, maar kijk, apostelessa, dit is wat ik bedoel toch. Want wanneer we hier bidden, die mensen bidden luid. Vriendin, we zijn niet met jou bezig. We zijn bezig om onszelf te stichten in het meest heilige geloof. Ik bid niet om gezien te worden. Kijk, want we kunnen bijbelteksten gebruiken wanneer het ons uitkomt. Laten we verder lezen.
2: Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed. Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.
0: Laten we verder lezen.
2: Maar als ze bidt... Ga dan je kamer in en doe de deur dicht.
0: Stille tijd, heel belangrijk. Het is belangrijk dat je tijd neemt met God. Dat je gaat tappen in de bron. De Heilige Geest, je krachtbron. Het is belangrijk, maar niet om gezien te worden. Het is voor jezelf, het is een persoonlijke relatie. God wil die aanbidding van jou hebben. Amen? Yes.
2: Bid dan tot je vader, terwijl niemand het ziet.
0: En dat is het probleem. We doen heel veel dingen, ook in deze kerk, dat mensen het zien. We hebben een gemeente vast. Jij chillt hem gewoon hard en je eet. Je hebt geen vrees voor God. Geen respect. Sommige mensen zeggen, ik vast op mijn social media. Je moet niet alleen vast op die social media van je. Ook op die Burger King, McDonald's, al die fastfood van je, Febo. Want sommige van jullie, wanneer je vast, doe je alsof je heilige maagd Maria bent. Dan wanneer 6:01 is. Je stond al bij New York Pizza voor de deur. Dat is geen vast. Vast is geen dieet. We doen niet aan Ramadan. Je wilt laten zien dat je vast. Kijk, ik doe ook mee hoor. Maar we weten allemaal dat die calorieën die je door de hele dag hebt gemist, dat je ze allemaal vreet in de nacht. Belachelijk. En dan zeg je, ik ben aan het vasten. Wat voor aanbidding is dat aan God? Weet je dat als je vast dat het een sobere tijd is? Dat je jezelf moet onderzoeken? Dat het een tijd is dat je, ja, maar wij vasten zo vaak in de kerk. Is nodig! Kijk naar je karakter! Daarom vasten we veel. We geven onze vlees geen kans om te manifesteren. Ja, nee, ik hou wel van de kracht van God in dit huis, hoor. Maar je moet veel dingen doen hier, hoor. Vasten de hele tijd en dan de early. Hoe denk je dat je geestelijk wordt? Ondertussen heb je overgewicht. maar je klaagt. Vasten is een uitnodiging om gezond te worden ook. Maar na je vasten hoor je gezonde dingen te eten. Je fruit, je groenten. Snap je wat ik bedoel? Sommige mensen denken, ik ga nu even lekker bakken hoor. Lekker frituren. Schat, ga die frituurpan aan. Dat is geen vasten. Dat is gewoon een dieet. En sommige mensen, ze vasten, ze kunnen nooit zonder hun kip. Elke dag moeten ze kip eten. Je weet wat je afgod is. Vast op, ook op die kip. Vast op snoep. Vast op social media. Vast op de dingen die je tijd in beslag nemen. En waar jij zogenaamd niet zonder kan. Vast erop. Amen. Doe die dingen die je altijd zei dat je zou doen.
2: En je vader, die de verborgen dingen ziet.
0: Zie je? God ziet het. Dus je hoeft geen indruk om het te maken. En weet je wat het is? God heeft me een gave gegeven. Ik weet dat je liegt.
2: Zal je er openlijk voor belonen?
0: Yes.
2: En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hen vragen.
0: Nu hebben we zeg maar de meest eloquente mensen, de eloquente speeches die we kunnen horen. Our heavenly Father, thou art in heaven, thou art blessed and mighty. Thou art so wonderful. Oh, you are potent and you are glorious. And thank you for your grace and your ability for me to pray today. Oké, wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd? Niemand weet wat je hebt gezegd. Jij wil de indruk maken. Vers 8.
2: Doe niet net als zij. Want jullie vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al voordat jullie hem erom hebben gebeden.
0: Dus God weet wat je nodig hebt. Maar God wacht totdat je het vraagt. Hij wil weten of je eerlijk bent of dat je een liegenbeest bent. Maar de meeste mensen liegen wanneer ze bidden. Ze liegen. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, je verpakt het, dus het is het liegen. Alles waar je een mooie koffer op doet, is liegen. Je bent niet eerlijk. Je zegt niet dat je echt pijn hebt. Nee, ik vind het lastig. Ik vind het vervelend. Maar je hebt God niet gezegd wat je echt pijn doet. Dus God gaat het ook zo laten, want ja, als jij niet eerlijk wil zijn, dan gaat hij het zo laten. Als hij lief is, kan hij je voorganger gebruiken om naar je toe te komen. Om te zeggen van hier is waar je mee dealt. Of je counselor of wat dan ook. Het is stil aan deze plaats. Zijn we nog hier?
1: Amen.
0: Laten we gaan naar Jacobus. Jacobus hoofdstuk 4. Vers 1 tot en met 3. Van 1 tot en met 4. Yes, let's go.
2: Hoe komt het dat jullie van binnen en onder elkaar zoveel strijd hebben? Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn over wat jullie willen doen en dat wat jullie zouden moeten doen.
0: Stop. Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn. Je bent verdeeld. Waarom ben je verdeeld? De Bijbel zegt, je weet wat je wilt doen, maar je weet ook wat je zou moeten doen. Dus dat betekent, je weet donders goed waar het aan ligt. Laten we verder lezen.
2: Jullie willen van alles, maar jullie hebben niets. Jullie haten elkaar en zijn jaloers op elkaar, maar krijgen nog steeds niet wat jullie willen hebben. Jullie doen vreselijk je best om van alles te bereiken.
0: Herkent iemand zich hier? Oké, ga verder.
2: Maar jullie bereiken niets, omdat jullie niet bidden.
0: Je bent er.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Holy Ghost. Seven people. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Pick them. Seven people. The Holy Ghost. The Holy Ghost. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Jesus. Look at it. Look at it. Ah. Yekaba, yekaba. Ladata. Jesus. The Spirit. Oh, Jesus. Watch this. Watch this. Watch this. Listen. Listen. There is a time for everything. There is a time for the Spirit. Hey, take it. Receive it. Oh.
1: Wow, wow, wow, wow, wow. Als dat niet een dynamische dienst is, dan weet ik het niet hoor. Ik wil jullie van harte uitnodigen. Want kijk, laten we eerlijk zijn. Er is niets anders dan als je een prediking zelf live bijwoont. Waar zijn wij gevestigd? In Amsterdam aan Van der Boeghorststraat 26.081 Bernardinus. Ik zeg kom. En wanneer hebben wij diensten? We hebben diensten op de woensdag. Een bijbelstudie kan je echt niet missen. Je wordt getraind om een discipel te zijn. Daarom noemen wij het ook discipelschaptraining. Om 7:00. En op de zondag hebben we 3 diensten. Ja, je hoort het goed. 3 diensten. En ze zijn allemaal goed bezocht. Dus kom op tijd, want anders heb je geen plekje. De Time of Rema begint om 10:00. En daarna hebben we ook de hoofddienst. Die begint om 1:00. En de Teens and Youth Service, die begint om 4:00. En ik kan je echt vertellen, Teens and Youth Service. Welke kerk heeft het nou? Een Teens and Youth Service op de zondag. Speciaal voor de tieners en jeugd. In de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Als jij een tiener thuis hebt zitten, of misschien een nichtje of een neefje, je broertje, je zusje, of misschien ben je zelf in deze leeftijdscategorie, ik zeg kom, je leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. We hebben echt actuele onderwerpen, dingen die je kan gebruiken als je op school bent of tijdens je studie, welke uitdaging je ook mag tegenkomen. Je krijgt echt sleutels mee hoe je hiermee moet omgaan. Nou, dat gezegd hebbende, we hebben ook geweldige conferenties die komen. Een van de conferenties is aan het einde van deze maand de Power Rally van 24 april tot en met 26 april. Op vrijdag gaan wij van start om 7:00. En op de zaterdag hebben we in de middag speciale editie. Weer voor de tieners en jeugd. Want wij geloven in de jeugd van Nederland. En dat zij de toekomst zijn. En daarom investeren wij ook zoveel in de tieners en jeugd. Dus als jij luistert en je denkt bij jezelf, nou, dat klinkt interessant, kom dan naar de middagdienst van 3:00. En 's avonds gaan we gewoon weer door om 7:00. En op zondag sluiten we af om 1:00. Dat is de hoofddienst. En dan zal de Power Rally ten einde komen. En ik kan jullie echt niet onthouden. Zet dit alvast in je agenda. Als je een vrouw bent en je weet dat jij kracht moet ontvangen van de Heilige Geest. Want het thema van deze vrouwenconferentie van Women Glow heet Hey Bold Power Lady. Dus ik wil tegen je zeggen, zet deze data 8, 9 en 10 mei alvast in je agenda. Want het gaat geweldig worden. Op de vrijdag beginnen wij altijd met een nachtwaken. Dus we beginnen om 11:00 en we gaan zo de nacht in. We zullen pas stoppen om 6:00. En op zaterdag hebben we een middagsessie om 3:00. En deze middagsessie is een gesloten middagsessie. Er zal geen live aanwezig zijn. Geen opnames worden gemaakt. We gaan een round table session doen. Dat betekent dat je gewoon vragen kan stellen. En we gaan het dit keer hebben over relaties. En hoe je krachtig kan staan als vrouw met relatie in je huwelijk, in vriendschappen en met je zusters. S'avonds gaan we weer verder. Om 7:00 met een krachtige dienst. En we sluiten de zondag 10 mei, wat ook moederdag is, toepasselijk af in de hoofddienst om 1:00. Dus ik wil tegen jullie zeggen, wees erbij, kom. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Nou, en ik wil daarna ook nog zeggen dat we heel veel positieve reacties op dit moment binnenkrijgen van de luisteraars die nog een keer willen horen in de stilte. Dus op verzoek van de luisteraars gaan we op dit moment weer in de stilte luisteren. En ik kom zo bij jullie terug. Blijf luisteren.

Helaas, we zijn al aangekomen aan het einde van deze uitzending. Maar niet getreurd, volgende week zondag zijn we er weer van 10 tot en met 11 uur hier live op God Radio. Winners Harvest Worship Center, onthoud deze naam. Volg ons op Instagram of op Facebook. En we gaan weer verder met de serie De Heilige Geest. En dan gaan we dieper op in hoe je wordt geleid door de Heilige Geest. Nou, we zullen ook volgende week een nieuwe single weer droppen. Als je ons wil volgen, dan kan dat. Ons album heet Ik Geloof in U. En op dit moment zijn alleen de nummers zichtbaar die al uit zijn gebracht. Dus In de Stilte is vanaf 12 uur al live op alle platformen. En een nieuwe single zal volgende week ook gereleased worden. En willen jullie daar een klein stukje van horen? Oké, ik ga jullie een klein stukje laten horen hoe deze single hoort en klinkt. en dan gaan we daarmee afsluiten. Dus tot volgende week, lieve luisteraars. En dan hoor ik jullie. En ik hoor echt graag wat jullie van de singles vonden. En misschien wel de teaching. Laat een comment achter op de socials. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik ben Apostel Vanessa, signing off for this week. En ik hoop jullie volgende week dan weer te horen. En ik geloof dat God jullie deze week zegent. En vooral deze zondag. It is a good Sunday!

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Ja, een prachtige gouden ouwe, You've Got a Friend. Heel bekend nummer. Carole King schreef het nummer en bracht het uit in 1971 alweer. Maar goed, dit zijn weer die tijdloze nummers. En, maar waarschijnlijk ken je het nummer van James Taylor, die het in hetzelfde jaar uitbracht. En juist hij scoorde er een enorme hit mee. Een beetje bitter misschien wel voor Carole King, maar ze zal de royalties wel meegekregen hebben. Ja, sindsdien is het al door onvoorstelbaar veel artiesten op de planken gebracht. En ja, wat ik zei, tijdloos. We zijn al zoveel jaren verder, meer dan 50 jaar verder, en nog steeds klinkt het nummer regelmatig. Ja, we hechten veel waarde aan vriendschap. En zeker ook vriendschap zoals in dit nummer werd bezongen. En waar je altijd op de ander kunt rekenen. Met name ook wanneer je het moeilijk hebt, wanneer er tegenslagen in je leven zijn. Dan hoor je natuurlijk graag, ja, je hoeft alleen mijn naam maar te roepen. En je weet, waar ik ook ben, ik kom aanrennen om jou weer te zien. Om je te helpen, te ondersteunen, te supporten als je het lastig hebt. Uit veel wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat mensen die goede vriendschappen hebben gelukkiger in het leven staan en gezonder zijn dan mensen die weinig vrienden hebben. Een paar jaar geleden kwam ik een artikel tegen in de Telegraaf met als kop: dit zijn de voordelen, gezondheidsvoordelen van een goede vriendschap. En buiten een aantal algemene voordelen die je wel kunt bedenken die over vriendschap gaan, schreef het artikel ook iets bijzonders. Een bijzondere vergelijking die ze maakte. Er kon lezen in het artikel: de onderzoekers ontdekten dat de afwezigheid van vriendschap soortgelijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt als het roken van tot wel 15 sigaretten per dag. Een beetje een bijzondere vergelijking, maar dus als je goede vriendschappen hebt, kun je samen gerust 15 sigaretten per dag roken. Zonder de verhoging van gezondheidsrisico's. Mocht je geen vrienden hebben en je rookt, dan zou ik stoppen. Dat is in ieder geval belangrijk. Het viel me op dat ik eigenlijk heel weinig tegenkwam. Ook in nummers over vriendschap. Dat is natuurlijk heerlijk. Vriendschap, liefde, al dat soort thema's. Er zijn eindeloos veel liedjes en nummers over gemaakt. Maar het viel me op dat heel weinig wordt geschreven over de risico's van vriendschap. De schaduwzijde die mogelijk vriendschap ook kan hebben. Want die zijn er wel. Henk Westbroek en Henk Temming van het Goede Doel schreven erover in hun nummer Vriendschap. Eén keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie, inderdaad. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het kan aan de buitenkant er misschien mooi uitzien, maar soms is het van binnenuit niet zoiets moois. Ook de in Griekenland geboren filosoof professor Dr. Alexander Nehamas belicht in zijn boek Our Friendship uitgebreid de risico's van vriendschap. Hij schrijft: het gedachtegoed van Aristoteles. Aristoteles is een Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus, die eigenlijk vriendschap als moreel goed beschouwde. Hij zegt: het gedachtegoed van Aristoteles heeft de neiging om zich af te keren van de donkere, pijnlijke en meer compromitterende kanten, schadelijke kanten van vriendschap. Bij het prijzen van vriendschap vergeten we vaak dat de alledaagse interacties met vrienden veel vaker wel dan niet alledaags en triviaal, onbeduidend zijn. We vergeten ook het verdriet dat hoort bij het beëindigen van een vriendschap. En misschien nog wel belangrijker, we negeren het feit dat vriendschappen, zelfs goede vriendschappen, soms behoorlijk schadelijk kunnen zijn. En wij gaan voorbij aan het feit dat zelfs de beste vriendschappen soms in strijd zijn met het doen van het moreel juiste. Wanneer loyaliteit aan een vriend bijvoorbeeld voorrang heeft op het vervullen van zijn plicht aan anderen. Vriendschap, zal ik betogen, zegt deze professor, heeft een dubbel gezicht. Nou, toen ik het las, moest ik meteen denken aan die man die iedere dag in een bar kwam en gedurende de hele tijd al, iedere keer als hij kwam, 3 biertjes tegelijk bestelde. En die achter elkaar opdronk en dan ging die weer. En op een gegeven moment vroeg die bartender, die zegt: joh, waarom bestel je eigenlijk steeds 3 biertjes? Toen zei hij: ja, dat heb ik
afgesproken met mijn vrienden die ver weg wonen dat ik iedere dag een biertje met hun drink, als het ware. Nou, oké. Nou, dat ging zo een tijdje door. En op een gegeven moment komt hij en hij bestelt 2 biertjes. Dus die bartender zegt, een van je vrienden overleden of zo? Nee, zegt hij, ik mag niet meer drinken van de dokter. Ja. Hij drinkt zo langzaam door, ja. Ja. Ja. Ja, dus vriendschap is niet altijd goed. Dat is de clue. Als deze professor Nehamas gelijk heeft, en ik denk dat dat zo is, en vriendschappen ook wel risico's met zich meebrengen, dan is het belangrijk om scherp te hebben voor jezelf wanneer je een vriendschap misschien niet moet aangaan of wanneer je een vriendschap misschien beter kunt beëindigen. Nou, we zullen vandaag stilstaan bij een aantal vangrails, zo heet de serie, die nodig zijn om te voorkomen dat vriendschap je schade zal berokkenen of je ondergang zelfs kan worden. Nou, misschien zit je hier en heb je het eerste deel van vorige week gemist. We zijn bezig dus met de serie Vangrails. Ik kan niet de hele inleiding van vorige week herhalen, die kun je online terugkijken. Maar ik kan wel kort even zeggen waar deze serie over gaat, waar het voor staat. Nou, we weten allemaal wel wat vangrails zijn. Ze staan overal, maar over het algemeen besteden we er normaal gesproken heel weinig of geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, ja, ben je o zo blij dat ze er staan. Rijden op deze weg bijvoorbeeld kan haast niet comfortabel voelen. Je hebt dan meteen in de gaten, hey, het voelt onveilig, terwijl als je er rijdt met vangrails heb je niet eens in de gaten dat ze er staan. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in een figuurlijke, overdrachtelijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde functie kunnen hebben als de vangrails die langs of tussen de weg staan, tussen weghelften staan. En dan is het een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Een gedragsnorm die je zelf instelt. Als veiligheid van oké, ik wil met dit of dat thema niet verder dan zo gaan. En we hebben het over van allerlei thema's. Vandaag vriendschap, huwelijk, financiën. Alles, van allerlei dingen komen deze serie voorbij. Maar die gedragsnorm die ja, een soort wake-up call is voor jezelf. Een soort red flag ik moet nu oppassen. Want dit heb ik met mezelf afgesproken vanuit veiligheid. En dat alles dus om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je achteraf spijt van hebt. Als je het bijvoorbeeld belangrijk vindt om niet dronken te worden, vorige week kwam dat voorbeeld voorbij, dan is het wijs om vooraf met jezelf af te spreken hoeveel je maximaal drinkt. Dat is dan jouw persoonlijke vangrail. Waarom? Nou, als je eenmaal aan het drinken bent, is het heel moeilijk soms om te remmen. Dat is wat alcohol met de mens doet. Misschien betekenen de 2 volgende biertjes nog niet per se de afgrond voor je, maar je komt misschien wel dichtbij wat wel gevaarlijk kan worden of impact kan hebben. Overigens wel even afspreken met jezelf welk formaat glas je vanuit gaat als je 2 biertjes zegt, maar dat is dan wel helder. De bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren. Of daar minimaal over na wilt denken, of dat misschien niet verstandig is om te doen, die je bij overtreding het gevoel dus geeft dat je iets fout doet, nog voordat het fout is. Dat is ook wat een vangrail is. De vangrail staat zelf op een stukje weg wat nog best goed is, waar je zou kunnen rijden. Maar het risico om daar te rijden is soms te groot. En allemaal dus dit om rampen in je leven te voorkomen. Mijn persoonlijke gedragsnormen hebben alles te maken met wat ik in de Bijbel tegenkom als kaders voor het leven. Ik deel eigenlijk het enthousiasme. Vorige week heb ik die tekst wat verder uitgepakt en wat langer, meer daarvan gelezen. Maar ik deel het enthousiasme van de beroemde koning David, die in een van zijn muzieknummers, hij was koning en krijgsheer, maar hij was ook een singer-songwriter en muzikant. Hij heeft heel veel nummers geschreven. En in een van die nummers zegt hij, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En op veel terreinen van het leven ben je onervaren. En is het soms belangrijk om te weten, oké, ik kan door schade en schande wijs worden. Met vallen en opstaan, maar voor sommige dingen sta je niet meer op.
Of is de val zo ernstig dat je daar enorm spijt van hebt of enorme negatieve gevolgen van ondervindt? Dus, nogmaals, koning David, die zelf alle wetten kon uitvaardigen die hij wilde, zei nee, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Zij geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. Nou, persoonlijk geloof ik, dat zal je niet verbazen, dat God bestaat. Ik geloof dat God de bron van liefde is, eigenlijk liefde is in persoon. Ik geloof dat hij vanuit die liefde ook de maker is van alles zichtbare en alles wat voor ons onzichtbaar is. En als God echt de maker is, als God echt bestaat, dan weet hij natuurlijk als geen ander wat het beste voor jou en mij is. En ik geloof dat God dan ook met die leefregels, die we in de Bijbel zeker tegenkomen, het beste voor heeft met de mens. Het is niet een soort van ik ben de baas en dus moet je houden aan deze dingen. Nee, ik hou van je. Ik heb het verlangen voor je leven dat je gelukkig bent. Dus ik wil je kaders voor het leven meegeven om je te beschermen. Het is niet altijd makkelijk om die kaders op te volgen. Het is ook niet altijd aantrekkelijk om die kaders op te volgen. Meestal zijn ze goed te begrijpen, hè, waarom, maar soms ook helemaal niet. Maar ik ervaar in mijn eigen leven in toenemende mate, en dat is het belangrijkste, denk ik, dat ze echt wezenlijk bijdragen aan mijn levensgeluk. En daadwerkelijk ook bescherming bieden tegen dingen die mij in problemen zou kunnen brengen. Ze zorgen in zekere zin voor rust, duidelijkheid. Ze zorgen voor richting in mijn leven en bieden bescherming tegen de vele afgronden die het leven kent. Gods kaders, nogmaals, zo ervaar ik dat persoonlijk, bieden mij zoveel mogelijk vrijheid, maar binnen veilige kaders. He, zoveel mogelijk mogelijkheden om te doen wat je wilt doen, maar wel binnen die kaders die ervoor zorgen dat het niet helemaal fout gaat. Je grootste spijt in je leven, en dit kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, de grootste spijt in je leven op gebieden van relaties, financiën, seksualiteit, gezondheid, morele keuzes, ethische keuzes, had zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door Gods leefregels in je leven toe te passen. En wat ik nu ga zeggen is belangrijk om te onthouden. Onze cultuur, waarin we leven, gaat je niet helpen om voor deze veilige kaders te kiezen. Onze cultuur gaat je niet helpen om deze veilige kaders voor het leven te kiezen. Onze cultuur en met name de macht die daarachter schuil gaat, want ik geloof niet alleen dat God bestaat, maar ik geloof dat er ook een tegenstander van God bestaat die probeert de mensen te verleiden om juist wel die grenzen langs de ravijn op te zoeken. Onze cultuur en de macht die erachter schuil gaat verleidt ons juist om tot aan de grens van een ramp te gaan, net zover tot het een ramp wordt. En daarna word je eigenlijk daardoor aangeklaagd voor het feit dat je zover bent gegaan. Zolang je jong was, waren je ouders je vangrail. Als het goed is tenminste. Als ze de tijd voor hadden en daadwerkelijk probeerden je die veilige kaders in het leven mee te geven. En waarom hebben ouders de neiging om dit te doen? Omdat de meeste ouders een heel belangrijk principe van het leven begrijpen. En misschien wel door schade en schande hebben leren kennen. Dit, je vrienden bepalen mede de richting en de kwaliteit van je leven. Met slechte vrienden pakt dat vrijwel altijd slecht uit. Waar je mee omgaat, ken je wel, word je mee besmet. Hij heeft invloed op je. Toen je je eerste sigaret of joint rookte, was je vermoedelijk niet alleen, maar was je met je vrienden. Toen je dingen deed waar je nu spijt van hebt, was je niet bij je vijand, maar toen was je wellicht juist met je vrienden. Ik ga zo een aantal vangrails noemen die je kunnen helpen om problemen te voorkomen. En het is aan jou natuurlijk wat je ermee doet. Je mag het zo aan de kant schuiven en zeggen, fijn voor jou, niet voor mij. Maar misschien zit er een kern van waarheid en bescherming in. De wijze koning Salomo, de zoon van koning David, schreef iets over omgang met anderen wat precies weergeeft waar het in de kern om gaat. Hij schreef dit: wie met wijze omgaat,
zal wijs worden. Dat is een belofte. Hè? Dat het een positief effect ook op jouw leven zal hebben. Maar, zegt hij, wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Dus hij spreekt die waarschuwing daar ook uit. Ga je om met dwazen, dat heeft een negatieve impact. Het zal slecht vergaan. Op zich is de belofte logisch. Wie omgaat met wijzen zal wijs worden. Het heeft een positieve invloed. Omgekeerd is de waarschuwing misschien niet zo logisch. Maar wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Er staat niet, wie omgaat met dwazen zal dwaas worden. Of dwaze dingen doen. Je kunt heel goed omgaan met dwazen zonder zelf nog zo ver te gaan dat je diezelfde dwaze dingen doet. Maar lang voordat je zelf dwaze dingen doet of meedoet, loop je al een enorm risico. We verdedigen relaties met dwaze mensen vaak door te zeggen dat wij nooit zullen gaan doen wat zij doen en dat het dus geen kwaad kan. Maar dat is niet het geval. Salomo zegt, dat heb je helemaal verkeerd. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Niet nogmaals direct om wat jij zelf doet, maar om wat zij doen en waarmee ze ook jou in de problemen kunnen brengen. Er zijn mensen die niet meer leven omdat dit principe waar is. Als je met dwazen omgaat, kan het je zomaar heel slecht vergaan. Er zijn mensen die nooit meer lopen omdat dit principe waar is. Die met trauma's rondlopen omdat dit principe waar is. Die in financiële problemen zitten omdat dit principe waar is. Ze gingen op het verkeerde moment om met verkeerde mensen en lijden onder de verkeerde beslissingen die die mensen namen. Dus nog lang voordat jij er zelf misschien aan meedeed, had je er wel mee te maken. Wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Deze waarschuwing van Salomo is natuurlijk niet alleen gericht op jongeren, vriendschappen bij jongeren, maar zeker ook bij vriendschappen bij volwassenen. We komen in alle leeftijdsfasen dat natuurlijk tegen. Je zou je van tijd tot tijd ook als volwassene af moeten vragen, met wie ga ik om? Schuilt er mogelijk gevaar in die vriendschap? Heeft die vriendschap een positief effect op mij of een negatief effect? En dat mag je je van tijd tot tijd afvragen, ook als het gaat om de omgang met andere mensen, ook kennissen bij wijze van spreken, kan dat al fout zijn. Of collega's, buren, familieleden, zakenrelaties enzovoort. Voor alles geldt natuurlijk, waar je mee omgaat, kun je mee worden besmet. Zeker als die omgang wat intensiever is. Weet je wat een belangrijk kenmerk is van iemand die wijs is? Iemand die wijs is, realiseert zich dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Dat niets op zichzelf staat. Dat de keuzes die je vandaag maakt, de dingen die je vandaag doet of laat, voor morgen en later gevolgen hebben. Als je dat realiseert, dan helpt dat misschien om stappen te zetten om bepaalde dingen nu niet te doen of te stoppen of door te snijden. Ik wil je kort 6 vangrails voorleggen die je zullen helpen om te voorkomen dat dingen rondom relaties dramatisch de verkeerde kant op gaan. En nogmaals, doe ermee wat je wilt. Je zou een vangrail moeten raken, denk ik, als je merkt dat de persoon of de groep waar je mee omgaat niet in de richting beweegt waarin je zou willen dat jouw leven zou gaan. Ja, maar het zijn mijn vrienden. Dit zijn mijn matties, dit is mijn gang, hier hoor ik bij en het is zo fijn allemaal. Dat klopt, toch is afstand soms geboden, want wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Het tweede vangrail is, je zou een vangrail moeten raken als je je anders gedraagt bij die persoon of in die groep dan hoe je in werkelijkheid bent. Als ik met hem of haar of hen ben, doe ik mijn uiterste best om in de groep te passen. Ben ik geneigd om keuzes te maken die op gespannen voet staan met wat ik belangrijk of waardevol vind? Ga ik dingen zeggen of ga ik dingen doen puur om erbij te horen of om geaccepteerd te worden? Als iemand tegen je zegt, ik merk dat je anders bent of anders doet als je met hem of haar of hen omgaat of daar bent geweest, dan zou je je alvast grote zorgen moeten maken. Je weet dat het waar is. Soms is het moeilijk te accepteren.
Sommigen van ons kunnen zich herinneren dat je vader of moeder dat tegen je zei. Je kunt beter niet met die jongen of met dat meisje omgaan. Of misschien wel je man of vrouw die dat tegen je zei. Er schuilt soms groot gevaar in dat aanpassingsvermogen wat niet een weerslag is van waar je wilt zijn. De derde vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je voelt dat er druk op je wordt uitgeoefend om compromissen te sluiten over jouw waarden en normen. Als dat in een vriendschap plaatsvindt. Wanneer datgene dat nooit een optie of verleiding voor je is geweest tot de mogelijkheden zou gaat behoren om te doen, daar zou je van moeten schrikken. Dat zou een vangrail voor je moeten zijn. En denken, wacht even, maar dit is wat ik nooit heb willen doen. En nu merk ik dat ik bijna die kant op ga. Dan is het eigenlijk weggewezen. Als je merkt dat je met je eigen geweten in gevecht gaat om de marge te verruimen, om een compromis te sluiten, om juist om erbij te horen, of omdat je loyaal wilt zijn, of omdat de vrucht er zo aantrekkelijk uitziet, dat zou een klap tegen de vangrail moeten zijn. De vierde vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je jezelf hoort zeggen, ik ga met ze om, maar ik doe er niet aan mee. Dat nam ik me ook voor toen ik vroeger met een groep vriendjes de Spar binnenging om daar snoep te pikken. Toen we bij de kassa stonden, werden we in onze kraag gevat. We hadden, dom als we waren, niet in de gaten dat heel hoog in de supermarkt een kantoortje zat waar degene netjes stond te kijken wat wij allemaal aan het inladen waren. En niet in het karretje. Toen we bij de kassa kwamen, werden we in onze kraag gevat. Ik had niets gepikt. Ja, goed, hè? Ja. Of ik was gewoon zo laf, dat kan dat ook zijn, hoor. Of ik durfde het niet. Maar ik kreeg thuis wel straf. Want, zo zeiden mijn ouders, bijgestaan heeft meegedaan. Je ging er met dat doel, met die groep in, en je moet niet in die groep willen zijn. Dus ik kreeg die correctie, ondanks het feit dat ik dacht, ja, ze zullen wel blij zijn dat ik niks gepikt heb. Maar zo zat het niet helemaal. Dus ook al maak jij zelf misschien de fout niet, de fouten van verkeerde vrienden kunnen wel degelijk effect op je hebben. Je zult misschien nooit zo onverantwoord veel drinken, maar je vriend die de auto terug naar huis reed, we zagen er net het artikel over en je ziet het regelmatig voorbij komen, die deed dat wel. En nu zit jij in een rolstoel of wat dan ook. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. De vijfde, ene laatste vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je hoopt dat de mensen waar je het meest om geeft er niet achterkomen waar je bent geweest of met wie je bent geweest. En niet omdat je zelf iets slechts doet misschien, maar dat zou er wel uit voort kunnen komen. Maar omdat je je eigenlijk realiseert dat je niet in goed gezelschap bent. Of dat je eigenlijk merkt dat je te midden van andere personen bent, misschien de tegenovergestelde seksen terwijl je zelf getrouwd bent, waar het een kant op gaat waar je niet moet zijn. Ja, dan is het eigenlijk weggewezen. Of als je merkt dat je excuses aan het bedenken bent voor het geval iemand daarna gaat vragen.

omhoog trekt in plaats van naar beneden. Waar je elkaar ook eerlijk de waarheid durft te vertellen. En loyaliteit niet voorrang geeft boven je waarden en normen. Koning Salomo, ik zei het net al, stond om zijn wijsheid bekend, schreef: goed bedoeld zijn de wonden door een vriend geslagen. Verraderlijk de kussen van een vijand. Een andere vertaling zegt: liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Overvloedig zijn de kussen van de vijand. Je zou denken, ja, maar dat hoort toch niet bij elkaar? Die liefde hoort toch bij die kussen en die wonden horen toch bij die vijand? Nee, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Een vriend die bereid is om je pijn te doen, om je in het rechte spoor te houden. Om eerlijk te blijven als je dreigt af te vallen van de waarheid. Om dat onderscheid goed te kunnen maken, zegt diezelfde koning Salomo: vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Oftewel, je wordt er echt gelukkig van. Het geeft je precies dat waar we zo intens naar verlangen. Althans, de aanzet daar naartoe, naar rust, naar vrede. Het nummer waar we mee begonnen ging over een volmaakte vriendschap. Wat in mijn leven eigenlijk maar door één persoon volmaakt kan worden ingevuld en wordt ingevuld. En die persoon is Jezus, de Zoon van God. Delen van de tekst van You've Got a Friend zou uitspraken van Jezus kunnen zijn geweest. He, sluit je ogen en denk aan mij. En al snel zal ik er zijn om zelfs jouw donkerste nacht te verlichten. Toen Jezus op aarde was, zei hij: kom naar mij toe als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven, echte rust. Je hoeft alleen mijn naam te roepen. In de psalmen staat: roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren, zegt God. En roep mijn naam hardop. Spoedig hoor je mij kloppen aan je deur. Jezus zei later: luister, ik klop op de deur. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. En daar spreekt het verlangen uit wat Jezus heeft om geconnect te zijn met ons. Om die connectie die verbroken is met God te herstellen. Om in ons leven dat in te spreken waar we echt gelukkig van worden. Je hebt een vriend en Jezus kwam naar deze wereld. Ik zei het al, om de relatie die kapot is gegaan tussen God en de mens te herstellen. Een relatie die volgens het verslag van de Bijbel is gesneuveld vanwege de keuzes die wij in ons leven hebben gemaakt ten opzichte van God. Als God de schepper is van hemel en aarde, en dat geloof ik, ik kan op geen enkele wijze geloven welke andere theorieën er allemaal over ontwikkeld zijn, omdat niets wetenschappelijk houdbaar is op dat terrein. Dat iets vanuit niets is ontstaan. Dat deze complexiteit die we waarnemen zomaar is ontstaan. Dat informatie uit niets is ontstaan. Het is gewoon totaal onlogisch dat daar niet een intelligentie aan ten grondslag ligt. En Jezus kwam naar deze wereld om, vanwege het feit dat God die een heel aantal kaders voor het leven heeft gegeven, je zou het wetten kunnen noemen, regels, die wij massaal hebben gebroken of overtreden. Ja, God heeft uiteraard recht om daar ons op te corrigeren. Onze overheid stelt wetten en als je die wet niet houdt, dan krijg je een bekeuring of gevangenisstraf. Als God de schepper is van hemel en aarde, heeft hij de kaders voor het leven gegeven die horen bij zijn schepping, waar wij onderdeel van zijn geworden. En als wij dat massaal terzijde schuiven, als we God over de schutting gooien, als we dat allemaal negeren, dan heeft dat consequenties. En de consequentie is dat we van God gescheiden raken.
zekere

Paulus schrijft, alle mensen hebben gezondigd. Nee, iedereen maakt zich schuldig aan het gaan buiten de kaders van Gods liefde. En missen daardoor Gods nabijheid. Die consequentie heeft. Het is geen bekeuring, het is geen gevangenisstraf. Nee, het is een diep gemis. Waarom? Nou, omdat er afstand ontstaat tussen God en ons. Je zou je dat zo voor kunnen stellen. Een onoverbrugbare kloof met een diep verlangen van binnen om daar te zijn waar je was toen de connectie er nog was met God. En daarom zijn we ook zoekers in ons leven. We zoeken de hele dag naar geluk en naar geluksmomenten. Constant maar op zoek. Wat kan ik doen? Wat kan ik kiezen? In welke richting kan ik gaan zodat ik geluk in mijn leven ervaar? We hebben een diep verlangen naar rust, naar vrede, naar hoop te midden van alle chaos in de wereld. Naar onvoorwaardelijke liefde binnen alle voorwaardelijke liefde die er in de wereld is. Maar we hebben de bron van dat alles de rug toegekeerd. En God had ons in ons sop kunnen laten gaarkoken, maar dat deed hij niet. Want er staat in de Bijbel, God had de wereld zo lief. God heeft jou als mens, en jou en iedereen die hier zit en iedereen die dit kijkt, God heeft je zo lief dat hij zijn enige zoon, het gaat over Jezus, gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, ieder die ervoor kiest om hem te willen volgen en gehoorzaam in zijn leven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Oftewel, een leven wat over de grens van de dood ook verder gaat, en dan niet op deze wijze, maar zoals God het bedoeld heeft. Een leven waar geen dood, geen pijn, geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem, door Jezus, te redden. Dat is ook de reden dat Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. Er zijn duizenden alternatieve wegen gecreëerd door de tegenstander van God. Maar de exclusiviteit van Jezus is aantoonbaar. Ik ben de weg, de waarheid. En niet zoals we tegenwoordig hebben, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben, wat niet eens kan. Zeker als het haaks op elkaar staat. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Ik heb een oud liedje. Als je in de kerk bent opgegroeid, ken je hem misschien. En als dat niet zo is, helemaal niet. En dat zegt, welk een vriend is onze Jezus? Welke bijzondere vriend is dat? Eigenlijk zoals een ideale vriend zou moeten zijn. Die in onze plaats wil staan. Die in plaats van dat wij die schuld eigenlijk moeten dragen, heeft hij die schuld gedragen. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Het enige wat nodig is om dat ook in jouw leven te ervaren, om die rust, vrede, liefde en hoop van God te ervaren, is eerlijk in de spiegel durven kijken. En erkennen dat je in het licht van Gods volmaakte liefde zondig bent. Tekortschiet. En aanvaarden dat Jezus de prijs voor jouw zonde en tekortkoming heeft betaald toen hij stierf aan het kruis. Om jou terug te brengen in de vrijheid. Terug te brengen in de relatie met God. Hij wil, Jezus wil graag, de koning zijn van ons hart. En ik ga zo met je bidden, maar voordat ik dat ga doen, luisteren we eerst naar het nummer met die titel. Koning van mijn hart.

Ja, maak mijn leven nieuw. Er werd gesproken in het lied over grauw leven. Misschien denk je, nou, ik heb helemaal niet zo'n grauw leven. Dat komt omdat we in het rijke Westen best in staat zijn om die geluksmomentjes bij elkaar te sprokkelen. Maar om er iedere keer maar weer achter te komen dat, ja, dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is. En dan moeten we weer op zoek, weer iets nieuws, weer een nieuwe uitdaging. Een nieuw huis, een nieuwe vrouw, een nieuwe badkamer, een nieuw dit, een nieuw zus, een nieuw zo. Een nieuwe auto, heerlijk om naartoe te leven. En dan krijg je hem en heerlijk die lekkere lucht van zo'n nieuwe auto. Maar na 5 weken zit jouw lucht erin en is die lucht eruit. En is het weer gewoon een vervoermiddel. En zo zijn we maar steeds bezig in te vullen wat we ten diepste missen vanwege de connectie die tussen God en ons gebroken is. En hoe kan die connectie herstellen? Moet je dan trouw naar de kerk? Moet je veel in de collectezak gooien? Of moet je de Bijbel kennen? Of moet je helemaal goed leven? Allemaal niet. Allemaal niet. Een leven met God, het herstellen van een leven met God, begint met het aanvaarden dat Jezus heeft gedaan wat jij niet kunt. Wij kunnen niet de prijs betalen om bij God terug te keren. Jezus betaalde vanuit een zuiver leven, zonder zonde, de prijs voor onze zonde. En voor iedereen die dat aanvaardt, mag weten dat die connectie, die gebroken relatie hersteld wordt. En dat je daadwerkelijk die diepe vrede en rust en liefde en hoop gaat ervaren in je leven. En zolang we hier nog zijn, is dat te midden van de gebrokenheid van deze wereld. Het leven wordt niet perfect, je gaat nog steeds dood, je kunt nog steeds ziek worden, je kunt nog steeds moeilijke dingen meemaken. Maar een leven met hoop in moeilijkheden, of een leven met troost in moeilijkheden, is totaal anders dan een leven wat hopeloos lijkt. En we gaan bidden met elkaar en ik wil tijdens het gebed een moment vragen waar iedereen nog even zijn ogen gesloten houdt. En wil ik je uitnodigen om misschien vandaag voor het eerst in je leven die keuze te maken en te zeggen, ik wil ook dat offer van de Heer Jezus aanvaarden. Ik wil ook de keuze maken om hem te gaan volgen en mijn leven in zijn dienst te stellen. En dat kun je heel eenvoudig kenbaar maken door even oogcontact te maken, wel even naar het podium te kijken, even duidelijk je hand op te steken. En het gaat niet om mij, het gaat erom dat jij een daad bij het woord voegt. En ik zal dat beantwoorden door te zeggen dat ik je hand heb gezien. En daar zal ik afsluitend ook voor je bidden. Voor de mensen die hun hand opsteken. Laten we bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Danken voor uw liefde, voor uw trouw. Voor steeds maar weer, eeuw na eeuw na eeuw, dat u naar de mensen uitreikt. Ondanks het feit dat wij ons zo vaak van u afkeren. Ondanks de kloof die er is ontstaan. Heer, u heeft er niet voor gekozen om te zeggen, dan zoek je het ook maar uit. Je hebt een vrije wil, dit is wat je hebt gekozen, succes ermee. Nee, u houdt zoveel van ons. U houdt niet altijd van alle dingen die we doen, maar u houdt wel van ons, omdat we uw schepsel zijn. Heer, en al die mensen die hier voor me zitten, daar kijkt u met ontferming naar. Met liefde. Tegen iedereen zegt u, ik hou van je. En ik wil zo graag een relatie met je hebben. Ik wil je zo graag in je leven geven wat je nodig hebt, zodat je in je leven kunt teruggeven wat tot eer van mij is. Dat is wat God eeuw na eeuw communiceert. En ik wil u danken, Heere Jezus, dat u naar deze wereld kwam. Dat u die moeilijke weg bent gegaan. Die weg van lijden, die weg van afwijzing. Ondanks het feit dat u niets dan goed deed. En u deed het allemaal uit liefde voor ons. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u ons hart aanraken, zoals we hier zitten, zoals we dit elders misschien kijken of luisteren. Raak ons hart aan zoals u dat alleen kunt, Heer. Zodat we die keuze zullen maken. Deze dag niet voorbij zullen laten gaan. Voordat we de belangrijkste keuze maken die we in ons leven hebben gemaakt. Voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd voordat ik zelf die keuze maakte. Niet omdat ik in de goot lag, maar omdat ik ten diepste miste wat u alleen geven kunt. En ik wil u bidden, Heer, of u het ons ook wilt geven. En terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt,
wil ik je vragen, als jij vandaag deze keuze wilt maken om de Heer Jezus te gaan volgen in je leven, dan wil ik je vragen om dat duidelijk te maken door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. En dan zal ik aansluitend voor je bidden. Steek je hand maar op als je wilt. Dankjewel achterin, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ook daar heb ik je hand gezien, achterin. Dankjewel, ik heb jouw hand gezien, helemaal achterin. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Schroom niet voor degene die naast je zit. Schroom niet voor wat er gaat gebeuren. Het is veiligheid, warmte, geborgenheid is wat God je wil geven. Als je de keuze nog wil maken, steek dan nu je hand op. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar achterin. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Heer, wat een... U zegt in uw woord dat het feest is in de hemel als één mens zich bekeert. Heer, wat moet het feest zijn? Zoveel mensen hun hand hebben opgestoken. En ik wil bidden, Heer, of u in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Heer, dat u hen vult met uw liefde. Dat ze u beter mogen leren kennen. Heer, dat ze mogen gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Ik wil u bidden voor degene waarvoor die stap misschien nog niet het moment nu is. Maar misschien wel zoekend zijn. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, en ik bid ook dat ze op zoek zullen gaan. Misschien wel de Bijbel gaan lezen. Misschien wel gaan bidden, terwijl het voelt als praten tegen de lucht. Misschien wel durven zeggen, Heere God, als u echt bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken, Heer, want dat is wat u wilt. Heer, dank u wel voor uw liefde die nog steeds doorgaat. En uw redding die nog steeds verder gaat. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, tegen iedereen die zijn hand heeft opgestoken, kan ik zeggen van harte gefeliciteerd. Ik zei het al, het is voor mij de belangrijkste keuze in mijn leven geweest. En ik geloof dat het dat ook is. En ik wil je heel graag uitnodigen om straks, als je wilt, achter deur 3 zit een boekenhoek. Daar hebben we een gouden envelop met een mooi boekje erin. Wat we je mee willen geven, waarin eigenlijk nog een aantal handreikingen staan ook van hoe verder te gaan vanuit dit punt. Dus neem het mee, het is gratis. Ook daar liggen Bijbels. Dat geldt voor iedereen. Als je geen Bijbel hebt en je zou eens wat in de Bijbel willen gaan lezen, of je zou een Bijbel weg willen geven. Het is het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, in heel begrijpelijke omgangstaal, gratis ook af te halen. Neem één of meerdere mee. Voel je vrij om dat te doen.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.
7: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Geet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Declare it together. The Lord!

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Maybe you don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Halleluja.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
4: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Herstelteam.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Weet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Hasseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome: jullie hebben de geest van de adoptie ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Een letterlijke vertaling van Romeinen 8, vers 15 en 16. Het volgende helpt je begrijpen hoe God jou in eenheid met Christus heeft aangenomen als zijn geliefde kind. Soms gebeurt het dat tijdens het lammeren een lammetje sterft en het moederschaap in leven blijft. Anderzijds komt het ook voor dat een moederschaap sterft als zij haar jong ter wereld brengt. Dan blijft haar lammetje moederziel alleen. En zo'n moederloos lam zal het in zijn eentje niet redden. Zo'n lam heeft een adoptiemoeder nodig. De herder weet dat niemand zo geschikt is als het moederschaap dat net zelf haar lammetje verloren heeft. En er is echter één probleem. Dat moederschaap zal een vreemd lam niet accepteren. Het ruikt niet naar haar eigen lammetje. Eeuwen geleden hebben de herders uit het oosten hier al iets op gevonden. Omdat ze niets verloren lieten gaan, werd het lam dat was gestorven gevild. Daarna hulde de herder het weeslam in de vacht van het gestorven lam om het zo bij de adoptiemoeder te leggen. Dus bekleed met het lam dat gestorven is, zal het moederschaap het lammetje aannemen, omdat het nu wel ruikt als haar eigen. Een prachtig beeld van hoe God jou in Christus heeft geadopteerd als zijn kind. Bekleed met het lam van God, heeft God jou in Christus het lam geadopteerd en aanvaard als zijn geliefde kind. De geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart. Jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelijk Abba, Vader. Want elke keer dat jij God je vader noemt, bevestig je dat jij zijn geliefde zoon of dochter bent.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Amen.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
2: In Psalm 46 vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon. Blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogsten troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep,

harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens, als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Als er recht komt. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons, dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon. Op God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
6: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
5: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
6: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
5: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
6: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
5: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
6: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.